this one is Skip Marley in our sight. Son of Sedella Marley.

0: alongside BC Signal, Juggling. En daarvoor hebben we genieten voor Dancehall Nice, the legendary Barris Herman, alongside... Hoe kan het anders? Reggae superstar Shaggy en Dexter Dubs. Also, we are doing it, my people, and coming up Hills of St. Anne. Eigenlijk een belangrijk plaats voor de Mali family. Eigenlijk naar hometown.
1: Hills of St. Anne.
0: Dus ode aan St. Anne.

Let goed op jezelf. No lon le kwa kip zonder kop gewoon in a panty. Da ay fino nya ay en sabi u basi fino lasa pasi.

0: Nim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond, 9 uur, wit bra. Wasansa langa, no kan sweetie. En wasansa sweetie, no kan langa. The Reggae Jam on Nim FM. FM.
1: Hey, hey, hey, hey.
2: Dit is Nim FM 91.7 en nimfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zaterdag.

0: 91.7 Lim FM. Het is vandaag vrijdag 3 juli 2026. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en het is alweer de hoogste tijd voor de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Nou, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. En is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Het is tijd om te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Nou, de hele dag door hoor je de recap van de top 10 hier op deze mooie zender. Maar ik ga toch eerst even een recap doen van de vorige week voordat ik van start ga met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Kakalika van Dope Nation. Op nummer 9 kwam nieuw binnen My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 8 hadden we Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 7 hadden we Two Face van Bigaluga en Nano. Kankan 3 stond op nummer 6 met Konami. Op nummer 5 hadden we Star Life van Frenna. Op nummer 4 stonden Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Rotman Manne stond op nummer 3 met Money Mohia. Op nummer 2 hadden we Checkmate van Psycho. En onze nummer 1 van de vorige week was Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Je hebt de top 10 gehoord van de vorige week en wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Oké, het is nu echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten zoals altijd met plek nummer 10. Wij hebben ook deze week een nieuwe pokoe op de lijst en deze

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week, Tornado van Iowa Star. We hebben nog een nieuw lied op de lijst deze week. En ook deze dame is absoluut geen onbekende hier bij ons. Ook zij heeft een aantal hits op onze top 10 gehad. Zoals Chanel en Push to Start. Je weet dus over wie ik het heb. Nieuw op nummer 9 deze week. Tyla met Is It Love.
2: 9. Is it-

onze nummer 9 van deze week nieuw op de lijst, Is It Love van Tyla. Deze vrouw kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Ze gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 8. Valiant featuring Shensia met My Turn.

0: Dat is onze nummer 8 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shensia.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Hij stond de vorige week op nummer 3. Dat wil zeggen dat hij maar liefst 4 plekken achteruit gaat. Op nummer 7 deze week. Rotman Mane met Money Mohia.
1: MMP Records.
2: Que massa gangado. Dio ogo di mandal tu por aqui no acabado eti. O tabaco de mó blessing e fiete por ontem.
3: Número 7.
2: Okay?

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week, Money Mohia van Rodman Money. Je luistert nog steeds naar 91.7 Lim FM en wij doen de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. En een plek vooruit voor Bigaluga en Dano. Ze staan deze week op nummer 6 met Two Face.
2: Stop hanging with you, they start talking about you, girl. That's right. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about you.
3: Yo, Nano.

0: hit music belongs here. On your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week voor de tweede week op een rij. Frenna met Starlife. Nou, dit lied gaat heel hard op de lijst. De vorige week nog op nummer 6. Twee plekken vooruit dus deze week

0: Dat is onze nummer 4 van deze week, Konami van Kankantri. We zijn intussen beland bij de top 3. Maar jullie weten dat ik altijd eerst even snel herhaal wat wij tot nu toe gehad hebben voordat we verder gaan. We hebben 2 nieuwe pokus op de lijst. Eentje staat op nummer 10. Het is eentje van Iowa Star met Tornado. Op nummer 9 hebben we ook een nieuwe van Tyla, Is It Love? Op nummer 8 Valjan featuring Shensia met My Turn. Op nummer 7 staat Rotman Mane met Moni Mohia. Op nummer 6 Two Face van Vigaluga en Nano. Op nummer 5 Frenna met Starlife. En onze nummer 4 van deze week, Konami van Kankantri.
1: The music just feels so good. You're on the number 1.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummers 3, 2 en 1 van deze week. Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan een plek vooruit en staan deze week op nummer 3 met Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa featuring Machine Gun Kelly. Onze nummer 2 is ongewijzigd. Stationair op nummer 2 deze week. Psycho met Checkmate.
2: Nummer 2.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Checkmate van Psycho. Zo, dan is het spannend moment aangebroken. En ik moet aan jullie gaan vertellen wie we deze week op nummer 1 hebben. Het is nog steeds de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim. Hij is onverslagen voor de tweede week op een rij. Op nummer 1, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.
2: De number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, on Peterborough.
4: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op rij. Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Jullie hebben gehoord dat wij 2 nieuwe pokus op de lijst hebben. Dat wil zeggen dat er ook 2 liedjes uit de lijst zijn. Kakalika van Dog Nation is eruit. Ze stonden in totaal 9 weken op de lijst, waarvan 2 weken op nummer 1. En ook Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius is eruit. Zij stonden in totaal 7 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. En ik hoop natuurlijk dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond 12 uur kan jij naar de herhaling luisteren. En als je dat ook mist, geen probleem, morgen, dat is zaterdag, kan je ook naar de herhaling luisteren om 1 uur in de middag. Ik wens jullie allemaal een amazing weekend. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: The number one tune. This week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Lim FM, de andere raad.

steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op LIM Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop, zaterdagochtend 10 uur op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op LIM.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomuso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer als een brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmal het midden, je hebt direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
3: Lim FM, omdat het anders kan.
4: Hallo.
5: Hallo. Hallo.
4: Hallo, Zuma.
5: Ja, jij me?
4: Hi.
5: Bak, bak, koffie, give me no, no, give me vrouw Diana, mijn belly, hey, take
4: care. Wat die even, big man?
5: Dat zei dat, boy. Dat zei dat, boy. Im koffie, give me no, no.
4: Oei, me weer, me no.
5: Nou, op, mogi money, we sold money, kaiko, give me mogi money.
4: Samsa, big man.
5: Hallo, Samsa, opoko, tide, I'm how up.
4: Opoko, me koffie.
5: Pika, I'm sick, opoko, waka go take him, man, that me one year. Make him look so to say, waka go.
4: Man.
5: Diana, ko look so to say, Diana, waka go.
4: Sang.

0: Cartoon This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterbus.
2: Number one.
3: Number one.

0: Doe mee met de STVS WK Toto en win een van de 5 fantastische prijzen. De 5e prijs, een wasautomaat. De 4e prijs, een 55 inch smart TV. De 3e prijs, een Galaxy S26 smartphone. De 2e prijs, een ticket naar Curaçao. En de 1e prijs, een ticket naar Amsterdam. SMS daarom nu WK naar het nummer 2020. 1 US per SMS. De trekking is op 31 augustus. De STVS WK Toto.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 4 juli. Sauto, ovenkip met macaroni salade, bami met indo kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerweijenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim. Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen, heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder, dit alles en meer in Rechtop. Zaterdagochtend 10 uur op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Rechtop.

0: Goedemorgen kijkers en luisteraars van Lim FM. Vandaag zijn we wederom live in uw huiskamer. Ja, als u thuis bent of als u op straat bent, kunt u ons op Facebook volgen en ook op de radio. Het programma Rechtop, daarmee zijn wij vandaag weer bij u. En zoals bij u bekend is het programma Rechtop bedoeld om sociaal, maatschappelijke en juridische vraagstukken te belichten, een beetje over te praten, te discussiëren, om zodoende informatie tot u te brengen. Het zij meer informatie of als u iets al wist, dan gaan we er dieper op in. Vragen die waarmee u zit, die kunnen we dan ook gaandeweg het programma beantwoorden. Vandaag mag u uw vragen appen op het nummer 8809882 of u kunt ze plaatsen in de comment section op onze Facebook Live. Ik ben Stephanie. Vandaag weer de presentator en samen met mij hebben we de deskundige. Ze was er al bij onze vorige live. Toen hadden we het over het huwelijk en gezag en echtscheiding. Meester Iris Nasir is er vandaag weer om eigenlijk het vervolg of ja, andere onderwerpen, een beetje rakende relaties. We horen relatie zo en relatie daar. We hebben het allemaal onder een noemer gebracht en daar gaat meester Nasir ons vandaag over inlichten, gezien wat het nieuwe BW daarover zegt. Meester Nasir, ik mag u vandaag weer welkom heten. We zijn weer blij met u. En omdat we merken dat die informatie wel nodig is. En de reacties zijn daar. Mensen die ook kijken naar het programma en de informatie tot zich nemen. Welkom.
1: Nou, dank u wel. Goedemorgen iedereen. Het is altijd een plezier om hier in de studio te zijn. Om informatie met u te delen. Dat doe ik heel graag. Ik wil ook de mensen bedanken die mij achteraf altijd weer een berichtje sturen. Dat ze naar het programma hebben geluisterd. En dat ze alle tips en tops die wij hier meegeven ook meenemen. Dus de feedback is altijd welkom. En bedankt daarvoor. Nou, ik ben blij dat ik er weer ben en we kunnen van start gaan.
0: Ja, waar zullen we het vandaag over hebben? Ik zie staan moderne relaties. Wat zijn moderne relaties?
1: Ja, ik heb het onder een noemer gebracht. Mm-hmm. Ik weet dat het een bestaand noemer is hoor, maar ik heb dat zo bedacht, moderne relaties. Wij kennen het klassiek model. Of althans, laten we het zo zeggen, de wetgever ging voor bij het oud BW en oudere wetgeving uit van een bepaald klassiek model. Eén man, één vrouw, zijn gehuwd, ze hebben gezamenlijk kinderen en ze hebben dus één gezin. Daar ging de wetgever van uit. Die situatie is door de jaren heen, al jaren eigenlijk, gewoon gaan veranderen. En je hebt andere type relaties die nu dus wel worden erkend door de wet.
0: Okay.
1: En vandaar dat ik zeg moderne relaties, omdat vanwege de wet. Want kijk, in de samenleving zijn een heleboel vormen al bekend, maar die waren eigenlijk nooit benoemd in de wet. En nu heb je dus dat wel. Een aantal zaken zijn dus nu wel geregeld. En wat verstaan we zo'n beetje onder moderne relaties? Concubinaat is een van. Concubinaat, dat kent iedereen. Een man en een vrouw die samenleven. Het is soms duurzaam. En in dat geval heb je dan dat mensen ook kinderen hebben binnen de relatie. Ze wonen samen, ze hebben kinderen, maar ze zijn niet gehuwd. Mm-hmm. Dus dat is er één van, concubinaat. Je hebt nu, de laatste tijd heb je ook heel vaak, of altijd al eigenlijk, samengestelde gezinnen. Waarbij dus een man en een vrouw. Die man heeft uit zijn eerste relatie kinderen. De vrouw heeft uit haar eerste relatie ook kinderen. Gezamenlijk kregen ze ook weer eens kinderen. En dan heb je dus dan een samensmelting van twee gezinnen. Die dus één gezin worden. En dan moet je dan daarbij afvragen. Maar dan beginnen de vragen. Hè, van, als er iets gebeurt met de vader of iets gebeurt met de moeder. Wie erft? Van wie wordt het huis? Allerlei vragen worden daar opgeworpen. En dat is dus een samengesteld gezin. Dat had je dus. Dat soort zaken waren in het verleden wat minder goed vastgelegd.
0: Okay.
1: Je hebt ook, wat we ook heel vaak hebben gehoord, buitenhuwelijkse relaties. Ook in de wet wordt er nu gesproken over een een levenspartner met wie men niet is gehuwd. Terwijl men daarnaast ook nog eens wel is gehuwd. Snap je? Dus dan heb je dan ook die relatie. De buitenhuwelijkse relaties. Ook daar is er nu wat over gezegd in de wet. Mm-hmm. En een andere belangrijke samenlevingsvorm is bijvoorbeeld zijn de latrelaties. Living apart together. Mm-hmm. Ook dat is een samenlevingsvorm. Mensen hebben een relatie. Ik zeg het misschien niet goed. Het is geen samenlevingsvorm, maar het is, ze hebben een relatie. Dat is een van de klassieke, is een van de moderne relaties. Mm-hmm. Ze hebben een relatie met elkaar. De man woont apart, de vrouw woont apart. Die vrouw heeft misschien kinderen. En dan vraag je je af, is er voor hun ook iets geregeld in de wet? Wat heeft de wet daarin voorzien? En daarom wil ik meteen die opmerking maken. Niet in alle type relaties heeft de wet voorzien.
0: Okay.
1: En dit is dus een van ze, want er is geen samenleving. De man is apart, de vrouw is apart. Dus dan, maar die vragen komen dan op. Van wat gebeurt er in zo'n situatie? Als ik al zo lang met die man ben of zo lang met die vrouw een relatie heb. Heb ik ergens rechten? Dus ook dat soort zaken. Dat is een moderne relatie, mm-hmm. zeg maar. En een andere dat ik ook met even toch wil benoemen, voordat we verder gaan. Financieel verweven relaties. Wat is een financieel verweven relatie? Die man en de vrouw, die hebben samen een relatie. Als ze nou samenwonen of niet samenwonen. Maar financieel doen ze wel alles samen. Ze kopen gezamenlijke woning. Of ze starten gezamenlijk een bedrijf. Ze bouwen hun leven samen op. En dan vraag je je af, als die relatie kapot gaat, ze gaan uit elkaar. Wat gebeurt er met het bedrijf dat ze gezamenlijk hebben opgezet? Mm-hmm. Wat gebeurt er met de woning die zij samen hebben gekocht? En daar ontstaan er weer vragen.
0: Ja.
1: Dus we gaan nu nog niet in op...
0: Nee.
1: Ik kom nog niet met de antwoorden. Ik geef alleen aan dat...
0: benoemde relaties.
1: Dat zijn dus de moderne relaties.
0: Ja.
1: En waar er voor een aantal zaken, dus wel in de wet het een en ander is
0: geregeld is. Oké. En digitale relaties zie ik daar ook staan.
1: Ja, dat is eigenlijk genoemd. In die zin van, weet je, mensen starten soms ook een relatie. Je hebt van die, iemand woont in Nederland, de andere woont in Suriname. En vanwege bepaalde omstandigheden starten ze ook echt iets met elkaar. Mm-hmm. En dan heb je dan... wat we eigenlijk willen zeggen is overzeese relaties. Ook dat is een vorm van een relatie dat men start met de bedoeling om uiteindelijk samen te gaan wonen in het buitenland. Ja. Of samen te wonen in Suriname. En met digitaal, heel veel dingen gebeuren daar ook gewoon echt digitaal. Via de app. Dat is ook een vorm. Het is anders.
0: Okay.
1: Maar vandaar dat het ook wel wordt genoemd. Maar het is niet... Ja. Ik weet niet hoe ver het een plek heeft in de wet.
0: Ja. Oké, u heeft ze zo allemaal genoemd, wat we ons daarbij kunnen voorstellen. Als we beginnen met concubinaat.
1: Ja.
0: Zijn twee mensen die jarenlang samenwonen zonder getrouwd te zijn. Wat zegt het nieuw BW daarover?
1: Concubinaat wordt nu wel genoemd. In die zin dat mensen duurzaam moeten samenleven. En de wet gebruikt de woorden als waren zij gehuwd.
0: Oké.
1: Toch? Als waren zij gehuwd. Maar de clue bij concubinaat...
0: is duurzaam.
1: En duurzaam, dat wordt gelijkgesteld aan 10 jaar of meer.
0: Oké.
1: En kijk, heel veel dingen lijken automatisch. Je denkt, je woont samen met iemand, dus je hebt automatisch rechten. Het is niet automatisch. En dat is waar men vaak in de fout gaat. Heel vaak, je moet een beroep doen op rechten die je uit de wet kan krijgen. Je moet daar op staan. Je moet naar de rechter stappen om bepaalde zaken toch wel vast te leggen. Kijk, het samenwonen, dat moet je bewijzen. Ja. Dat je 10 jaar of langer hebt samengewoond met iemand, dat moet je kunnen aantonen. Het makkelijkste bewijs dat je daarvoor kan aanleveren is dat mensen vaak op 1 adres zijn ingeschreven. Dus het is belangrijk dat je dat soort zaken wel regelt. Dat is meteen een tip dat ik meegeef. Je moet kunnen aantonen aan de rechter van, ik woon al 10 jaar samen, dus ik heb rechten alsof ik gehuwd was met de man.
0: Mm-hmm.
1: Maar om dat aan te tonen, je moet bewijs aanleveren. Alles van het Surinaamse recht is het aanleveren van bewijs. En daar gaat het soms een beetje mis. Omdat men vaak genoeg er niet stil bij staat dat je dus die zaken wel geregeld moet hebben om te kunnen om aanspraak te maken. Het is niet automatisch. Het zijn automatische rechten die de concubine krijgt.
0: Okay.
1: Dus dat is wel belangrijk om mee te nemen.
0: Dus ik denk me zo bij in dat als twee mensen samenwonen, dat het belangrijk is dat beide mensen staan ingeschreven op het adres.
1: Ja, je moet kunnen aantonen dat je een gezamenlijke huishouden hebt.
0: Ja.
1: Dus ook al zeg maar dat je niet kan aantonen dat je 10 jaar op het adres bent, dan kan je wel middels andere vormen dat aantonen. Mm-hmm. Je zou getuigenverhoor, getuigen kunnen oproepen bijvoorbeeld, mm-hmm. getuigenverklaringen. Je moet kunnen aantonen dat je een gezamenlijke huishouding voert, kosten deelt. En ook dat je naar buiten toe als partners wordt aangemerkt.
0: Ja, ja.
1: En dat kan. Kijk, ik heb situaties waar bijvoorbeeld mensen die al heel lang samen wonen, maar religieuze dingen samen doen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld de pandit die langskomt en die dus regelmatig komt en een puja doet en noem maar op. Of je gaat iemand van de kerk die komt het huis inzegenen.
0: Ja.
1: Dus er zijn heel wat dingen. En tegenwoordig heb je ook veel foto- en videomateriaal.
0: Klopt.
1: Dus en dan kan je dat allemaal overleggen, want dat is ook het digitaal gedeelte dat gewoon ook wordt erkend binnen het recht.
0: Ja.
1: Dus je kan wel heel veel dingen aandragen. Dat kan bewijzen dat je dus 10 jaar samen woont. Maar let wel, het is niet automatisch. Je maakt geen automatisch recht. Je moet het claimen.
0: Ja.
1: Ja. Dus zo wil je toch behandeld worden alsof het een huwelijk zou zijn, dan moet je daar voor naar de rechter.
0: Oké, dus als ik samen woon en ik woon al 12 jaar samen,
1: yep.
0: langer dan 10 jaar, en er komt wat te gebeuren met mijn partner, dan moet ik niet ervan uitgaan dat ik automatisch alles krijg wat het getrouwde vrouw eigenlijk zou krijgen. Je gaat ervoor moeten je gaat het moeten claimen, net als wat u zegt. Je moet naar de rechter.
1: Juist.
0: En de rechter wijst het toe. En dan pas kan ik zeggen van dat huis is van mij.
1: Dat huis wordt nooit van jou, laat me het zo zeggen. Oh, ja, okay. Dus het zijn dus kijk, het erfrechtelijk gedeelte.
0: Ja.
1: Daar maakt de concubine haast geen aanspraak op.
0: Okay.
1: Waar het om gaat is bijvoorbeeld, stel dat ze uit elkaar gaan. Na 12 jaar, jullie gaan uit elkaar. En je woont in het huis van die man. Die kinderen erven. Jij erft niks, want je bent niet getrouwd met die man. Dat blijft overeind. Tenzij hij een testament maakt dat je zou erven. Dus gaan we wel een stapje verder. Maar goed, er is geen testament.
0: Ja.
1: Je erft niks. Maar dan kan het niet zo zijn dat die kinderen komen en zeggen van, hallo, je moet uit het huis.
0: Ja.
1: Nee, dus dat is, en daar ga je recht moeten claimen. Want zo'n concubine heeft dan nog het recht om, althans, die kan naar de rechter gaan en zeggen van, mag ik nog een termijn in de woning blijven? Want ik kan niet gewoon op straat worden gezet. En dat is wel in de wet geregeld. En dan kan de rechter toestaan dat je nog 9 maanden in die woning blijft. De rechter kan ook een vergoeding daaraan koppelen. Ik zeg, oké, maar dan moet je wel $100 of ik zeg maar wat, iets moeten betalen. Snap je dus? Maar je erft niet. En dat is waar men zich in vergist.
0: Ja, ja.
1: Dus je hebt wel enkele rechten, maar het is niet geheel gelijk aan het huwelijk.
0: Mm.
1: Dat niet. Een ander punt waar je dus ook aanspraak op kan maken als concubine, vergoeding. Je kan bijvoorbeeld wel aangeven van, kijk, ik heb 12 jaar met die man gewoond. Ik heb 12 jaar lang geïnvesteerd in de woning. Ik heb bijgedragen. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Maar het is niet alleen zeggen. Ik herhaal dit nadrukkelijk. Het is niet alleen zeggen. Je moet met bewijzen komen.
0: Ja.
1: Je moet met bewijzen komen. Kijk, sommige dingen kan je wel aannemelijk maken. Want de wet zegt ook wel, als we het meteen hebben over die goederen, als je niet kan aantonen wie de goederen heeft gekocht, wordt het geacht te zijn gezamenlijk te zijn gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het in één woning is, één huishouden. Dan kan je wel zeggen van, oké, maar ik heb recht op, ik heb zoveel geïnvesteerd, dus Je moet me terugbetalen. Een soort van vergoeding. Mm-hmm. Dat je kan vragen. Mm-hmm. Maar dat ook weer, dat is bewezen. Ook niet automatisch. Je moet dat aantonen en je moet daarvoor naar de rechter gaan. Want je gaat uit elkaar, dus je vraagt toch op de een of andere manier. Je vraagt, net als bij een huwelijk, scheiding en deling. Mm-hmm. Maar niet van, van die woning. Je kan wel zeggen van, oké, ik heb wel zoveel ingebracht.
0: Ja.
1: Dus ik wil dat, mijn investering wil ik terug. Of een deel van mijn investering wil ik terug. Ik vertel dit allemaal zo. We zijn nu een jaar verder, sinds het nieuwe BW is ingevoerd. Maar de praktijk, in de praktijk hebben we dit. Ik althans heb dit soort zaken nog niet
0: gehad.
1: Nog niet gehad. Ik ben nog niet naar de rechter gegaan voor zulke zaken.
0: Yeah.
1: En daar gaat dus uitwezen hoe de rechter met het nieuwe BW omgaat. Van wat gaat gebeuren in zo'n situatie. Dus dat blijft allemaal nog spannend. Het is niet zo simpel als wij dat vertellen. Het is ook niet zo simpel als mensen dat willen. Mm-hmm. Maar weet wel, als concubine heb je, als je 10 jaar hebt samengewoond en je kan dat aantonen, heb je wel een aantal rechten. Ik weet niet of er nog meer zijn die ik. Er zullen waarschijnlijk nog een aantal zijn die ik moet noemen, maar
0: mm-hmm.
1: Gaandeweg het gesprek dan
0: zullen we daarop
1: kunnen we
0: komen.
1: Dan. Ja.
0: Oké. U zegt die kinderen erven, toch? Als er mm-hmm. kinderen zijn, erven zij. Is dat ook, want ik neem aan, als je in concubinaat leeft, is het niet vanzelfsprekend dat de kinderen de naam dragen van de vader. Daarvoor moet er erkenning komen, toch?
1: Ja.
0: En als de kinderen niet erkend zijn?
1: Oké, dat is dus weer een ander onderdeel van, het, van de wet. En daar is dus aangegeven dat nu alle kinderen erven.
0: Oh.
1: Je kan... dus de kinderen die erkend zijn, die erven sowieso van de vader.
0: Mm-hmm.
1: Niet erkende kinderen, die kunnen ook een beroep doen. En aangeven van, kijk... Want als je niet meer erkent... Kijk, die erkenning geeft aan dat het de vader is.
0: Mm-hmm.
1: Maar de wet voorziet ook in dat gedeelte voor kinderen die niet ze erkent. Dan moeten ze aantonen, dat kan middels DNA. Maar ook daar is het, zijn er beperkingen en restricties. Dat ze ook de kinderen zijn van die vader. Dus dat soort zaken kunnen alsnog... Maar dat is weer een heel ander onderdeel. Het heeft te maken met het erfrecht.
0: Ja, ja.
1: Maar dat kunnen ze dus op een gegeven moment dus wel... Ze kunnen daar een beroep op doen, zodat zij kunnen meeërven.
0: Ja.
1: Maar de normale situatie is een kinderen die erkend zijn door de vader...
0: Erven sowieso.
1: Die erven. Ja, okay. Tenzij hij een testament heeft gemaakt. Want nu kan je ook bij testament kinderen onterven.
0: Oh.
1: En bij testament kan die man ook zeggen van... Oké, ik woon nu al zoveel jaren met die vrouw. Ik wil dat zij ook meeërft.
0: Ja.
1: Maar dat soort zaken moeten dus bij testament worden geregeld.
0: Oké. Er komt zoiets in me op, maar ik denk dat dat een heel ander onderwerp is als een testament wel aanvechtbaar is door andere kinderen.
1: Ja.
0: Als bijvoorbeeld een kind is onterfd en komt daarachter pas wanneer dat moment daar is, kan zo'n kind dat testament aanvechten.
1: Ja, dat kan. Het testament kan je altijd aanvechten. En er zijn een aantal gronden waarop je testament kan aanvechten. Een daarvan is bijvoorbeeld als je kan aantonen dat ten tijde van het, het opmaken van het testament die vader, ik noem voor het gemak de vader, maar het kan natuurlijk ook altijd
0: ook
1: de moeder
0: zijn.
1: Ja. Dat de vader psychisch niet in orde was. Als er een gebrek was.
0: Ja.
1: Toch? Hij kon zijn wil niet uiten.
0: Ja, ja.
1: Dat soort zaken. Of hij was... Ja, hij had een of andere verslaving, zeg maar. Dus hij kon zo wel niet uiten. In dat soort gevallen, dan kan het worden aangevochten, maar dan moet je bewijzen hebben.
0: Mm.
1: En dat bewijs, dat moet je gaan vergaren. Het kan zijn dat je een psychisch rapport hebt, een medisch rapport hebt. Je kan een psycholoog oproepen of een psychiater. Die kan komen getuigen. De notaris kan getuigen. Familieleden kunnen getuigen. Ja, je kan van alles, je kan, zolang je het kan bewijzen, want ook hier valt het bewijs heel erg belangrijk onder. Je moet kunnen aantonen dat ten tijde van het aangaan van het opmaken van het testament, dat de persoon daar niet oké was.
0: Okay.
1: Of, mensen geven soms ook wel aan dat, ik heb ook wel eens een zaak gehad waar is aangegeven van ik weet zeker dat mijn moeder niet kon tekenen.
0: Ja.
1: Dus degene die daar verschenen zou zijn, zou niet mijn moeder zijn. Dus dat soort gevallen hoor je.
0: Ja.
1: Maar als de notaris een testament opmaakt, zijn er getuigen aanwezig op het notariaat zelf. Ze zijn getuigen bij het opmaken van het testament, bij de ondertekening. Dat zie je ook aan de onderkant. Dus het is moeilijk om dat aan te tonen. Hmm. En als men zegt van nee, dit is niet de handtekening van mijn moeder, dan moet je dat bewijzen. En dat kan je alleen bewijzen als je die handtekening laat onderzoeken. En daarvoor zijn er deskundigen. In Suriname heb je forensisch recherche. Ik weet niet hoe ver zij kunnen gaan. Maar je hebt ook in Nederland het Forensisch Instituut. En daar laten we dan de handtekeningen wel controleren.
0: Okay.
1: En je hebt dus gevallen waarbij het instituut dus wel heeft bevestigd dat het de handtekening is. En ook een ander geval waar het instituut heeft bevestigd dat het niet de handtekening is. Dus het kan, je moet dat bewijzen. Je kan het niet gewoon stellen. Je moet het echt ook aantonen. En dan kan het testament worden aangevochten. En dat betekent dat het testament dan nietig is. Het wordt vernietigd. Ja. En dan ga je terug naar de situatie voor het testament.
0: Oké. Maar je moet daar wel heel veel geduld hebben, hè, voor zulke processen.
1: Ja, je moet geduld hebben en je moet geld hebben. Want het onderzoek, het forensisch onderzoek is ontzettend duur. Het gebeurt in Nederland en mensen zijn maanden bezig. Maar het rapport is ook een heel dik rapport.
0: Ja.
1: Heel uitgebreid, heel uitgewerkt.
0: Ja.
1: Het duurt allemaal wel lang, ja.
0: Ja,
1: het zijn lange processen.
0: Ja.
1: Maar ja, als mensen voor hun recht willen opeisen, ja, dan moeten ze dat gewoon doen.
0: Oké, dat hebben we gehad over concubinaat. Dat is een relatievorm. Als we kijken naar samengestelde gezinnen. In uw introductie gaf u al aan dat het is voor kinderen die samenkomen en er komen ook kinderen. Waar moeten wij aan denken als wij samengestelde gezinnen?
1: Kijk, bij samengestelde gezinnen heeft natuurlijk, het hangt ervan af hoe die gezinsvorm eruit ziet.
0: Mm-hmm.
1: Toch heeft de man kinderen, heeft die vrouw kinderen uit de eerdere relatie of uit de eerdere huwelijk, heeft de vrouw kinderen uit haar eerdere relatie. En dan gaan we kijken naar wie erft wat.
0: Ja.
1: En er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen kinderen uit de eerdere relatie of uit de huwelijk. Natuurlijk erkende kinderen, dat had je vroeger, dat er dan een onderscheid werd gemaakt. Mm-hmm. Als die man nu zeg maar twee voorkinderen had en hij heeft nu weer twee kinderen, heeft hij vier kinderen.
0: Ja.
1: En dan volgens het normaal erfrecht, dan erven die vier kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Is hij getrouwd met de tweede vrouw, dan erft zij mee. Is hij niet getrouwd, dan erven alleen de kinderen. Dus dat soort zaken, dat is nog steeds conform het erfrecht zo. Die kinderen dus erven dan wat de vader nalaat. Wat je dan kan hebben, bijvoorbeeld als we kijken naar de woning. Die vrouw is dus concubine en ook daar gaat weer spelen. Van, is ze al langer dan 10 jaar wonen ze samen of wonen ze korter dan 10 jaar samen? Wonen ze korter dan 10 jaar samen, dan kan zij vragen van kijk, ik wil graag nog in de woning blijven. Want die kinderen hebben geërfd. Ze kunnen er eruit zetten als ze dat willen. Het kan. En dan moet ze een verzoek doen. Ja, je lacht erom, maar het zijn situaties die wel kunnen. En we moeten daar realistisch mee omgaan. Want het gebeurt. Het gebeurt wel eens. Stel dat zij zelf geen kinderen had, maar die man had dus twee voorkinderen.
0: Ja, wat nog moeilijker voor
1: haar. Als het een situatie is waarbij die vrouw in het spel is gekomen, terwijl die man nog getrouwd was met de vorige vrouw. Snap je? En dan ontstaat er heel veel wrijving enzovoort. Dus er ontstaan zeer zeker conflicten.
0: Mm-hmm.
1: In dat geval mag die vrouw dan vragen, mag ik nog 9 maanden in de woning blijven? Want je kan niet gewoon plotseling op straat worden gezet.
0: Ja.
1: Is ze getrouwd met die man, dan heeft ze wel recht om eigenlijk levenslang in die woning te blijven. Want ze is langslevende echtgenoot. In dat geval heeft zij dus ook wel rechten om dan in die woning te blijven. Voor altijd, zeg maar. En dan hebben die kinderen een vorderingsrecht, noemen we dat. Die kinderen kunnen zeggen van oké, dan blijft die woning dus bij de langslevende. Maar ze hebben wel recht om hun aandeel in geld terug te vorderen. Ze hebben niet het recht om te zeggen oké, we hebben allemaal geërfd. Jij moet eruit, we gaan het huis verkopen. Zij moet aanvechten van kijk nee, ik ben langslevende echtgenoot. Ik wil in het huis wonen. Ik wil gebruik maken van mijn recht als langslevende echtgenoot. En dus dan blijf ik in de woning. Ik kan jullie uitbetalen. Jullie aandeel bijvoorbeeld. Maar het is allemaal, dat moet allemaal nog worden uitgevochten. En dus, het zijn de rechten en plichten die de mensen hebben.
0: Dus als ik zo denk, kijk, en je ja, je partner heeft een voorgaande relatie. Er zijn kinderen uit die relatie geboren. En je ontmoet hem en jullie bouwen dan samen op.
1: Ja.
0: Samen bouwen jullie op. Jullie hebben een huis gebouwd en alles. En je partner komt te ontvallen. Dan hebben eigenlijk... Jullie zijn getrouwd. Dan hebben eigenlijk de kinderen het recht om vanaf dat moment te zeggen... Ik eis mijn aandeel op.
1: Kijk, het gaat om... Is hij getrouwd met die vrouw of niet getrouwd met die vrouw? Dat is een heel belangrijk onderscheid.
0: Ja.
1: Want als ze zeggen getrouwd, erft ze mee.
0: Ja.
1: Maar dan heeft ze de helft. Ze heeft sowieso 50%, want ze zeggen getrouwd. Als je trouwt... kan van, afhankelijk van hoe je ook bent getrouwd. Dat hebben we in het vorige programma over gehad. Hoe je huwelijk, hoe je dat hebt geregeld. Maar goed, we gaan uit van in gemeenschap van goederen zijn mensen getrouwd. Dus zij heeft sowieso de helft. Dus dan van haar. Zij erft de helft en een kindsdeel.
0: Ja.
1: Toch? Dus bij het huwelijk, dan heb je een andere situatie. Maar die kinderen kunnen ook zeggen van luister, we willen nu dat het wordt verdeeld. Want het is nu een boedel, toch? Die man is overleden, dus het is meteen een boedel. Dan kunnen de kinderen meteen zeggen van kijk, oké, maar ik heb ook geërfd, ik erf ook. Dus ik wil scheiding en deling. Ik wil verdeling van die boedel. Die boedel moet worden verkocht, want die moeder kan, moet worden verkocht, zodat iedereen zijn aandeel krijgt. Maar de getrouwde vrouw heeft dus een extra recht nu bij het nieuwe BW. Zij kan dus nu aangeven van nee, maar ik ben langslevende echtgenoot en ik heb het recht om tot mijn dood te blijven. Ik heb levenslang vruchtgebruik.
0: Mm-hmm.
1: En want dat is geregeld in de wet.
0: Ja.
1: Dus die kinderen kunnen dan die scheiding en deling,
0: niet
1: ze kunnen niet eisen dat het huis wordt verkocht. Ze kunnen wel hun aandeel in geld opeisen. Ze kunnen wel zeggen, oké, maar betaal me mijn geld uit. Want ik heb zoveelste deel, is zoveel duizend, betaal me dat uit. Dat kan wel. Maar let wel, als je naar de rechter gaat, de rechter houdt rekening met alle omstandigheden. De rechter gaat niet gewoon van de een op de andere dag zeggen van oké, is goed, neem dit wil je, dit krijg je. Nee, absoluut niet.
0: Okay.
1: Het is een lang proces. Je doet het verzoek bij de rechter hoort alle partijen. De rechter probeert altijd tot de schikking te komen dat mensen toch een aanvaardbare oplossing hebben in zo'n situatie.
0: Mm-hmm.
1: De rechter houdt rekening met wat heeft die moeder allemaal, wat heeft die vrouw allemaal gedaan binnen dat huwelijk. Wat heeft ze gedaan om op te bouwen wat ze allemaal hebben. Van alles wordt er rekening gehouden.
0: Mm-hmm.
1: En heel vaak denkt men in dit soort zaken dat emoties belangrijk zijn. Toch? Dat mensen een bepaalde... Het zijn emotionele zaken.
0: Ja.
1: Toch? Want dat heeft emotionele waarde. Die moeder heeft... Ja, en dan maken ze elkaar allerlei verwijten. Ik hoor de meest ergste verwijten wanneer ik in de rechtszaal zit. Maar dat is niet belangrijk.
0: Ja.
1: Het kan wel deel zijn van het verhaal, maar belangrijk is het zakelijke en de juridische je juridische standpunten van op grond waarvan vind jij dat jij dit recht hebt,
0: ja.
1: Op grond waarvan, en dat moet je allemaal gaan onderbouwen. Daarom is het belangrijk dat je ook goed wordt begeleid in dat proces.
0: Ja.
1: Want op een gegeven moment, geloof me, in de zittingzaal allerlei emoties, allerlei verwijten vliegen over en weer. Maar als advocaat moet je ervoor zorgen dat het allerbelangrijkste toch wel wordt onderbouwd.
0: Ja.
1: En dat naar voren komt. Maar de rechter ziet dat allemaal ook. En de rechter heeft genoeg ervaring om te zien van ik laat al het emotionele los. En we gaan nu op basis van de feiten, mm-hmm. wordt er dan een besluit genomen.
0: Okay.
1: Maar dat is dus, we kwamen op dit onderwerp.
0: Dat is het huwelijk.
1: Dat er een huwelijk is.
0: Ja.
1: Maar als er geen huwelijk is,
0: ja.
1: En die mevrouw die ook heeft opgebouwd,
0: ja.
1: Die heeft ook een recht. En dat recht is dat zij mag aantonen, als ze kan aantonen van kijk, ik heb zoveel geïnvesteerd, heeft ze ook een vordering op die boedel. Ook een vordering op die boedel. Dan kan ze aangeven van ik heb...

0: Oké. Het is allemaal niet zo makkelijk.
1: Nee, het is een best complex onderwerp. Ja. De wet heeft die dingen wel geregeld. Mm-hmm. Niet alles is geregeld zoals wij dat misschien zouden willen. Maar er zijn, in ieder geval heeft men wel meer mogelijkheden, meer rechten. Vroeger was het puur juridisch, zakelijk. Oké, je bent concubine, het is van die vader, is klaar. Je mag, de kinderen zetten je gewoon eruit.
0: Er wordt geen rekening gehouden met niets.
1: Klopt, dus nu gaat men wel een stuk verder.
0: Oké.
1: Maar u weet, ik ga dit nog 100 keer zeggen kennelijk. Regel je zaken. Regel je zaken. Als die man zegt van het erkent dat die vrouw zo lang met hem samenwoont en heeft meegeholpen, dan moet hij een testament maken.
0: Hij moet het vastleggen.
1: Ja, hij moet het vastleggen. Maak een testament. Regel die dingen, want het is niet prettig op je oude dag om te gaan vechten.
0: Precies.
1: En je bent, ik bedoel, als mens, als persoon, je weet dat er kinderen zijn, je weet dat er andere issues zijn. Dus regel de zaken gewoon vooraf.
0: Mm-hmm.
1: En dat. En zelfs dan hoor, wordt geregeld het testament. En dan worden die testamenten ook nog aangevochten. Maar ja, helaas, dat gebeurt gewoon.
0: Dus maar ik denk zo dat als er een testament is en het is bij bewustzijn allemaal gemaakt bij de notaris, dan ook al komt er, staat er iemand op om te zeggen: ik vecht zo'n testament aan, dat jij als vrouw toch wel zekerheid hebt van oké, dat kan aangevochten worden, maar ik weet wel of ik ben er bewust van dat uiteindelijk het recht zal zegevieren en men zal zien dat het wel bij bewustzijn gemaakt is.
1: Ja, precies.
0: Dus daar heb je toch wel wat zekerheid als je weet van er is een testament. Ook al wordt het aangevochten, het is het recht van de persoon om het aan te vechten, maar dan weet je ongeveer van dit zou wel de uitkomst moeten zijn als het...
1: Als het wordt aanvaard, wordt geaccepteerd.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Ja, dus ik denk wel, net als wat u zegt, dat het belangrijk is dat je wel je zaken regelt.
1: Ja, we kunnen nog verder gaan als we het hebben over zaken regelen. Vooral als je niet in een huwelijk... Kijk, vorige keer heb ik het gehad over huwelijk.
0: Ja.
1: Dat je nu een beperkte gemeenschap hebt. Wat van jou is van jou, wat van die man is van die man. En alles na het huwelijk is dan gezamenlijk. Worden geacht en zijn gezamenlijk. Maar ook bij huwelijkse voorwaarden, dan moet men eigenlijk administratie op nahouden. Dat geldt ook bij een concubinatierelatie. Je moet de administratie op nahouden. Wat is van jou, wat is van mij? Hou dat goed, goed bij. Het is een heleboel werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel mensen die dat ook wel echt doen. Zo heb je meer zekerheid voor jezelf. Wat is van mij? Kijk, registergoederen. Dat zijn dus, als je onroerend goed hebt, dan staat het vast van wie het is.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je als vrouw meehelpt om die schuld te betalen voor de bouw van die woning, dan weet je toch dat het ergens is vastgelegd. Toch, want je beseft van oké, dat huis staat wel op naam, dat het perceel staat op naam van die man. Maar ik help hem cement kopen, ik help hem stenen kopen. Dan leg dat vast. Want je weet niet wat er morgen gebeurt. Vandaag gaat alles goed. Je weet niet wat er morgen gebeurt. Morgen kan een van ze kan ontvallen. Of ze kunnen uit elkaar gaan. Er kan nog van alles gebeuren. Dus leg vooral alles vast. Hou gewoon de administratie op naam. Dus, het lijkt, mensen zijn er niet bewust van. Denken van, zoveel werk heb ik nu. Maar nee, doe dat. Neem het van me aan.
0: Dat kan je helpen.
1: Ja, ik heb echt wel zaken waarbij mensen het inderdaad heel goed hebben bijgehouden.
0: Ja?
1: Ja. Vaak is een van die partijen wel heel bewust. Hij houdt er gewoon goed bij.
0: Oké. Dan neem ik aan, alle bonnen en alles moet je dan apart zetten in een box.
1: Precies, hoe je dat doet aan het werk. Als je een bedrijf hebt, je hebt de administratie.
0: Ja.
1: Zo zou je dat ook moeten doen.
0: Bij je huishouden.
1: Mm-hmm.
0: Oké, buitenechtelijke relaties, buitenhuwelijkse relaties. Het leeft enorm in Suriname, zie ik staan. En het is een gehuwde man met daarnaast een langdurige levenspartner.
1: Ja.
0: Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Dat zijn dus bij buitenhuwelijkse relaties. Kijk, als Het is vaak zo dat wanneer de mensen zijn gehuwd, het komt voor, laat me het zo zeggen. Het komt heel veel voor in Suriname dat mensen vaak twee of meer relaties erop nahouden.
0: Mm-hmm.
1: En in dat geval heb je dus dat de rechten geregeld zijn voor die vrouw. En dan

0: moet er daar ook rechten geregeld worden voor die man. Voor die tweede vrouw.
1: Ja.
0: De wet praat over een tweede relatie of een levenspartner of een tweede levenspartner. De wet zegt geen buitenvrouw of buitenman. En waar het op neerkomt is dus dat maar ook daar geldt weer duurzaam. De relatie moet ook weer duurzaam zijn, wil die tweede relatie erkend zijn. Je moet ook weer 10 jaar hebben samengewoond. En daar gaat vaak het probleem spelen. Want als die man is getrouwd, dan woont hij niet met die andere vrouw samen. En daar komt het probleem van duurzaam. Dus de buitenvrouw, om het zo op zijn Surinaams te zeggen, die heeft geen andere...
1: kan het niet bewijzen.
0: Ja, die kan het niet bewijzen.
1: Ja.
0: En daar zit het probleem. Zij kan dus niet bewijzen. Maar kan ze het wel bewijzen? Maar dan ook dat die situatie heb je ook. Dan heb je conflicten. En daar ontstaan dus conflicten. Stel, die man heeft een huis met die buitenrelatie. Maar ze wonen daar. Want hij is intussen getrouwd. Hij is ook nog getrouwd met een andere vrouw. Maar er is 1 woning. En dat is die woning waar dus de buitenvrouw woont. Zeg maar. Ze hebben al 15 jaar de relatie. Die man komt te overlijden. En dan gaat het recht dat je als
1: gehuwde.
0: Langdurig, ja, concubine. Want je bent dan een concubine, want je woont al die tijd dus met die man. En langer dan 10 jaar. Dat je niet gewoon op straat wordt gezet. Toch?
1: Ja.
0: Maar degene die erft, is die gehuwde vrouw. En daar ontstaat het probleem. Die gehuwde vrouw die erft. Maar die andere vrouw heeft recht om te vragen dat ze nog 9 maanden in die woning mag blijven. Maar die andere vrouw heeft het geërfd en daar ontstaat het conflict. Verwekken rechten gaan prevaleren.
1: Ja.
0: En dan moet je naar. En dan gaat de rechter een afweging moeten maken. Die gaat dus naar. Je gaat naar de rechter moeten gaan. Die gaat naar de omstandigheden kijken. Maar die andere vrouw heeft geërfd en die zegt nee, ze moet eruit, ik wil mijn huis.
1: Hmm.
0: Snap je? Dus dat is wat de situatie is.
1: En soms zijn het die momenten waarop mensen wraak nemen.
0: Mm-hmm. Ja, en daar gaat het dus helemaal fout.
1: Ja. Oké, dus...
0: Het woord dat ik eerder wilde, wat ik viel er niet op.
1: Mm-hmm.
0: Waar mensen dus recht op hebben als ze hebben geïnvesteerd, heet vergoedingsrechten.
1: Vergoedingsrechten.
0: Vergoedingsrechten, dat moet men vooral goed meenemen. Je hebt dan vergoedingsrechten.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Oké, dus dat is ten aanzien van de positie van een vrouw bij een buitenrelatie. Oké. Laten we kijken naar de rechten tijdens de relatie zelf. Mm-hmm. Dus die man bezit een woning. En zijn partner woont daar, ja, dat had u net aangehaald, hè? Ze woont daar al 15 jaar. En als ze zomaar uit het huis gezet kan worden, toen zei u, ze mag zich beroepen op het feit dat ze nog 9 maanden zou willen wonen in dat huis. Oké. En wat als men samen dingen koopt tijdens de relatie? Dus spullen van het huis of een auto. Of zelfs dat huis samenbouwt.
0: Ja, precies. En dat zijn dus die vergoedingsrechten.
1: Mm-hmm.
0: Waar ze aanspraak op kan maken.
1: Ja.
0: De wet voorziet daarin. Zij moet dus kunnen aantonen dat ze heeft geïnvesteerd. Dat ze het samen hebben gedaan. Samen hebben opgebouwd. En dan kan ze dat op eisen.
1: Ja.
0: En ook dat gaat dus weer. En kijk, en dat is het geval ook wanneer ze uit elkaar gaan.
1: Ja.
0: Dus wanneer ze uit elkaar gaan, mm-hmm. dan gaat dat spelen. Er is een onderscheid tussen wanneer partijen uit elkaar gaan of wanneer de man komt te overlijden. Mm-hmm. Wanneer die man komt te overlijden, heb je erfrechtelijke aanspraken die dus worden aangevoerd.
1: Ja.
0: Maar gaan ze uit elkaar na 12 jaar, dus als je die 10 jaar reeds hebt overschreden. Die drempel is 10 jaar, je bent over die drempel heen. Dan gaan we kijken naar, kan ik wat ik heb geïnvesteerd, kan ik dat terugkrijgen? En dat zijn dus de vergoedingsrechten waar ze aanspraak op kan maken. Mm-hmm. Ze kan dan aangeven van, kijk, ik heb geïnvesteerd en je kan dat bewijzen. Dan heb je ook een soort van scheiding en deling.
1: Ja.
0: Net als bij een huwelijk, wanneer mensen zijn gescheiden. Maar dan nu is het binnen de relatie van samenleving. Ja, dat is die concubinatierelatie.
1: Ja, ik denk mij zo in, u zegt de vrouw zou het moeten bewijzen dat die ook heeft bijgedragen aan de opbouw, het zij de woning of dingen voor het huis of een auto. Als er geen bonnen zijn,
0: ja,
1: er is geen administratie, is er toch nog een andere manier om het aan te vechten?
0: Ja, kijk, als mensen samen wonen, dan wordt er van uitgegaan dat men dus dat de goederen in de woning gezamenlijk zijn. In dit geval kan de rechter dus de aannemen van oké, omdat mensen samen wonen, is het een gezamenlijke. Dan gaat men als eerst daarvan uit. Dus de goederen zijn van beide mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat wordt aangenomen in het geval van concubinaatschap langer dan 10 jaar.
1: Ja.
0: En dan moet jij dan nu gaan bewijzen, dat heet omkering van bewijslast. Dan moet jij nog gaan bewijzen van nee, het is niet waar. Die tv en die ijskast en die wasautomaat en noem maar op. Dat heb ik allemaal gekocht.
1: Ja.
0: Snap je? Dus dan heb je dan omkering van bewijslast. Maar daarom blijft het bewijs blijft belangrijk.
1: Ja, ja. Oké. Mm. Oké. En we hebben het net gehad over de woningen, als het eigendom is. En dan bij huurwoningen, hoe gaat dat?
0: Ja, dus dat is ook interessant. Bij huurwoningen, ook daar wordt in de wet iets gezegd. Als partijen gezamenlijk huurder zijn van een woning,
1: mm-hmm.
0: En daar is die termijn nog korter, 2 jaar. Dus stel dat de man en de vrouw die samen wonen, die hebben een huis gehuurd. Als die man komt te overlijden, dat is bij overlijden dus. Mm-hmm. Als die man komt te overlijden, want die man heeft bijvoorbeeld de huurovereenkomst met de verhuurder gesloten. Komt die man te overlijden, dan is in feite die huur ontbonden. Want de huurder is overleden.
1: Mm-hmm.
0: Dan mag de verhuurder die vrouw uit het huis zetten. Ja, die verhuurder mag ontruiming vragen, want die huurovereenkomst is ontbonden. De huurder is er niet meer. Maar de wet heeft daarin voorzien. De huurder zegt, als je 2 jaar hebt samengewoond met die vrouw in die woning, dan mag je dus na 2 jaar wordt de vrouw dan gezien als de hoofdhuurder. De verhuurder mag die vrouw, die dus met die man daar samenleefde, niet uit huis zetten. Okay. Hij mag haar niet ontruimen. Zij wordt dan gezien als hoofdhuurder.
1: Ja, ja.
0: Dus zelfs daar, zover is de wet gegaan. Dat in een huurwoning, dat de partner dan is ook wordt beschermd.
1: Beschermd.
0: Ja. Dus dat is wel een beetje uniek.
1: En daar is de periode 2 jaar.
0: 2 jaar. Het rare hiervan is, of althans een conflict dat je hier kan krijgen, is dat de verhuurder niet eens weet wie die partner kan zijn. Want die verhuurder heeft alleen een band met de huurder.
1: Met de huurder.
0: Toch? En dat is de hoofdhuurder en dat is die man. Dus op een gegeven moment heb je dan de situatie waarbij de verhuurder te maken heeft met iemand die hij niet kent.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Dus dat is ook, dat kan ook gebeuren.
1: Ja, oké. Okay. En wanneer kinderen zijn geboren in zo'n buitenrelatie, in een relatie buiten het huwelijk?
0: Als de kinderen zijn erkend door die man, dan zijn het zijn kinderen. Dan wordt voor het recht wordt je geacht zijn kinderen te zijn.
1: Ja.
0: Als die kinderen niet zijn erkend en je wilt toch dat die kinderen aanspraak maken op op erfenissen, dan moet je middels DNA dat bewijzen. Maar dat is met betrekking tot met de erfenis hoor. Maar als het gaat om verzorging en om gezag,
1: mm-hmm.
0: Kinderen die buiten een huwelijk zijn geboren, de moeder heeft dan van rechtswege gezag over die kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Wil je dan dat dat veranderd wordt, waarbij dus beide mensen gezag hebben over die kinderen, zowel moeder als vader, dan moet dat worden geregeld. En dan moet je ook daarvoor weer naar de rechter als je wil dat die man ook gezag krijgt. Of partijen moeten gezamenlijk aangeven dat ze gezamenlijk gezag wensen. Mm-hmm. En dan wordt dat dan zo in het gezagsregister geregistreerd. Dus dat is weer een andere procedure.
1: Ja.
0: Maar zij kunnen dan ook wel regelen dat er gezag komt.
1: Oké.
0: Okay. Ja, gezamenlijk gezag komt. Maar de basis is dus dat die vrouw, dat de moeder van rechtswege gezag heeft over het kind.
1: Oké. Ja, dat is wanneer dat kind in de buitenrelatie geboren is.
0: Mm-hmm.
1: Bij uw introductie gaf u ook aan latrelaties, living apart together.
0: Ja.
1: Dat is ook geregeld binnen de wet of nee. Het komt voor, gewoon voor?
0: Nee, dus dat is absoluut, dat is niet geregeld.
1: Niet.
0: Omdat, kijk, dat zeg ik, een aantal relaties die worden dus wel erkend nu binnen het BW. Maar dat is één van de relaties die dus niet wordt erkend. Daar heb je gewoon dan specifieke regels per... je zou dan moeten kijken. Wil je bijvoorbeeld bepaalde zaken geregeld hebben? Ja. Dan zou je dat zelf moeten doen. En de wet kent daar... de moeder heeft gezag, de moeder heeft... Dus dat soort standaard dingen die zijn gewoon... zo, er is niets apart geregeld voor zo'n situatie.
1: Oké. Mm-hmm. Dus hij is gewoon genoemd omdat we dat ook wel kennen.
0: Ja.
1: En ja. Ergens zou je...
0: Waar we vooral ook naar moeten kijken, om even in te haken voordat ik het vergeet, is alimentatie.
1: Ja.
0: Want ook in die verschillende type relaties, en wanneer men uit elkaar gaat, heb je alimentatie.
1: Ja.
0: En we kennen twee soorten alimentatie. We kennen partneralimentatie en kinderalimentatie. En deze in de relaties, wanneer relaties dus uit elkaar gaan, heb je voornamelijk partneralimentatie die ook een rol kan gaan spelen.
1: Ja.
0: Kijk, bij een echtscheiding, dan onder een aantal omstandigheden, dan vragen we partneralimentatie voor de vrouw aan.
1: Ja.
0: Maar nu bij een concubinatierelatie.
1: Kan dat ook?
0: Kan dat nu ook?
1: Oké.
0: Okay. Dat is het mooie.
1: Ja.
0: Dat is ook een van die dingen, een van die bijzonderheden in de wet.
1: Oké.
0: Okay. Ik kan nu, op grond van het feit, maar dan heb ik weer die duurzaamheid. Dat is van belangrijk, 10 jaar. En dan kan de vrouw, dus de concubine, ook zeggen van oké, nu zijn we uit elkaar. Na 18 jaar of na 20 jaar gaan we uit elkaar. Maar die vrouw heeft al die tijd niet gewerkt. Die vrouw heeft wel elke dag voor die man gezorgd. Ze heeft nooit gewerkt. Hij heeft altijd voor alles gedaan. En nu gaan ze uit elkaar. En dan kan ze ook zeggen van ja, ik heb ook recht, net als een gehuwde vrouw, op partneralimentatie.
1: Mm.
0: En dan mag je nu ook vorderen.
1: Okay.
0: En dat is het mooie in het nieuwe BW, dat ook is aangepast. Dat is heel interessant. Men is daar ook niet bewust van. Maar ook dat is nu dus geregeld. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké.
0: Okay, maar je begrijpt... ik je onderbreek. De rechter gaat dan ook weer kijken naar allerlei omstandigheden om dit vast te leggen.
1: Ja.
0: De rechter gaat kijken van... Oké, hoe lang hebben jullie samen gewoond? Kan je werken? Wat voor scholing heb je? Dus het volledig plaatje. Wat is relevant? Wat was de rolverdeling? Wie werkte? Wie zorgde voor de kinderen? Wie deed alles voor de kinderen? Zijn er andere afspraken gemaakt? Dus alle omstandigheden worden dan afgewogen. En dan gaat de rechter beslissen over die alimentatie.
1: Mm-hmm.
0: En wat is eigenlijk je inkomsten- en uitgavenstaat?
1: Ja.
0: Dus de inkomsten- en uitgavenstaat is in dit soort situaties ook heel erg belangrijk. Van wat geef ik uit? Wat heb ik allemaal nodig om in mijn onderhoud te voorzien? En dat soort zaken. En de rechter kan het ook beperken. Het kan ook tot een bepaalde, voor een bepaalde periode maar gelden. De rechter kan ook zeggen, oké, maar dit geldt maar voor een jaar.
1: Alimentatie.
0: Na jaar moet je wel gaan werken, bijvoorbeeld.
1: Okay.
0: Ja, bij alimentatie. Dan kan de rechter ook aangeven van, we houden het vast voor een bepaalde periode. Dat kan je.
1: Oké. En nu kunnen we ook een situatie hebben waarbij een man getrouwd is.
0: Mm-hmm.
1: Een echtgenoot en concubinaat tegelijkertijd.
0: Ja.
1: Als die man getrouwd is, maar dat heb je soms ook in de praktijk. Hij is niet meer, of ze zijn eigenlijk niet meer met elkaar.
0: Ja.
1: De man en de getrouwde vrouw, maar ze ontbinden het huwelijk niet. En dan heeft hij daarnaast een concubine... Een concubine relatie. En wat moet zo een vrouw die eigenlijk in concubinaat leeft met de man voor zichzelf regelen? Want ook al praten die twee niet meer met elkaar, er bestaat een huwelijk, neem ik aan.
0: Ja. Zolang dat huwelijk nog intact is.
1: Heeft eigenlijk de concubine, de vrouw in de concubine...
0: Een concubinatie relatie. Ja.
1: Geen
0: geen rechten. Nee, dus nou, ze heeft nu dus wel enkele rechten.
1: Ja, maar...
0: Toch, het is wel beperkt.
1: Ja.
0: Omdat ze heeft samengeleefd met die man. Maar het huwelijk, de regels van het huwelijk, die blijven overeind. Tussen die man en die vrouw, die wel zijn getrouwd.
1: Ja.
0: En dat is wat de wet nu naar heeft gekeken, naar de concubine.
1: Ja.
0: Van, oké, we kunnen die... Die heeft ook wel beperkte rechten nu in het BW.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is heel beperkt en het is niet automatisch. Het is sowieso niet automatisch.
1: Dus mevrouw, ze gaat ervoor moeten vechten.
0: Ja, ja. Ze gaat daar wat voor moeten doen. Je gaat naar de rechter moeten. Maar het huwelijk, dat is gewoon... Dat huwelijk, dat bestaat gewoon nog. Die rechten en plichten uit dat huwelijk, die bestaan nog.
1: Ondanks het feit als bewezen kan worden dat die twee mensen niet meer voor bijvoorbeeld 10 jaar al niet meer samen zijn. Ja. En
0: natuurlijk bestaat gewoon nog. Alle gevolgen van het huwelijk bestaan nog.
1: Misschien zelfs niet on speaking terms zijn. Ook al kan je dat bewijzen. Ja. Het huwelijk is er.
0: Alle gevolgen van het huwelijk bestaan. Wanneer die man komt te overlijden, heb je sprake van ontbinding van het huwelijk. Alle gevolgen daarvan, van na het overlijden, die bestaan gewoon nog. En er kunnen genoeg conflict situaties ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: Want in zo'n geval, die vrouw is nog steeds getrouwd met die man komt te overlijden. Wie doet de uitvaart?
1: Ja.
0: De getrouwde vrouw of de buitenvrouw. Snap je? Dus die dingen, die conflicten die ontstaan.
1: Hmm.
0: En in dat soort gevallen, daar gaat ook daarvoor kan je naar de rechter. Want ik heb, er is een bekende, een bekend vonnis hierover. Waarbij dus, die man is zoveel jaren getrouwd met die vrouw. Er was, ik geloof dat ze met de echtscheiding bezig waren. Maar hij woonde intussen al heel lang met de andere vrouw.
1: Mm-hmm.
0: Bij het overlijden claimden beide het lijk op. En op een gegeven moment heeft de rechter toen beslist. En dat was een van de eerste vonnissen waar de rechter dus het recht van een concubine heeft gerespecteerd.
1: Erkend.
0: Ja, heeft erkend. Daarbij heeft de rechter beslist van oké, vanwege die duurzame samenleving met die andere vrouw. Mocht zij de uitvaart doen.
1: Oh.
0: Het is binnen het juridische een bekend vonnis.
1: Mm-hmm.
0: Want dat hebben we wel vaker gebruikt als jurisprudentie.
1: Mm-hmm.
0: En het was een goede ontwikkeling. Is een vonnis van een aantal jaar terug. Maar dat heeft bijgedragen aan deze huidige ontwikkeling. Maar daar is het recht erkend van het feit dat die meneer met iemand anders samenwoonde.
1: Ja,
0: het waren omstandigheden dat het eerste huwelijk niet was, dat die echtscheiding niet was gerealiseerd. Intussen had hij een ander leven opgebouwd.
1: Oké.
0: Okay. Zie, dus het recht is, de wet is zwart-wit. Er zijn regels. Maar je kan altijd, voor alles waar je het niet mee eens bent, mag je naar de rechter gaan. Omdat binnen ons rechtssysteem, los van de wet, ook geldt andere feiten en omstandigheden.
1: Mm-hmm.
0: Andere zaken eromheen. Dus je kan altijd proberen om toch nog wat meer eruit te halen dan wat de wet zegt.
1: Wat de wet zegt.
0: Wat moet rechtvaardig zijn.
1: Ja.
0: Het moet wel redelijk en billijk zijn.
1: Ja.
0: En vooral rechtvaardig. Je moet geen dingen gaan vragen die onrechtvaardig zijn. Dat waar je ook geen recht op hebt.
1: Ja.
0: Heb je dus.
1: Ja.
0: Maar men moet het wel willen doen.
1: Ja.
0: Je moet wel die tijd nemen en naar de rechter willen gaan.
1: Oké. Okay. Een term die we ook vaak genoeg horen is is vruchtgebruik. Mm-hmm. Wat kan allemaal gerealiseerd worden als er vruchtgebruik is toegewezen?
0: Oké, bij vruchtgebruik, dat is letterlijk, je krijgt een goed waar je de vruchten van mag gebruiken.
1: Okay.
0: Dus je wordt geen eigenaar van dat goed. Je hebt... Vruchtgebruik wordt in, ik ga het misschien, we kennen de situatie, de bekende situatie. Maar er is een nuance hoor. Er zijn dus twee situaties nu in concubinaatschap is er één. Maar ik ga eerst die oude, de bekende uitleggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is dus wanneer kinderen, zeg maar, ouders geven een woning aan een kind.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon in simpel Nederlands uitgelegd. Je krijgt een woning. Dan eisen de ouders dus vruchtgebruik op. Zij vestigen voor hunzelf dat vruchtgebruik. Toch? Omdat ze al een bepaalde leeftijd hebben.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dat kind hebben, ze geven het aan één kind. Die dus daar met zijn gezin komt wonen. En dan hebben ouders vruchtgebruik. Dat wordt dan die eigendomsrechten worden dan gesplitst.
1: Mm-hmm.
0: Degene die dus dat huis kreeg, die kreeg blote eigendom.
1: Mm-hmm.
0: En de ouders hebben dan vruchtgebruik. Vruchtgebruik wil zeggen dat ze in het huis mogen wonen. Ze mogen, genieten van alles dat met de woning te maken heeft. Ze mogen rustig en vrij genot hebben over de woning.
1: Ja.
0: Dat kind heeft slechts blote eigendom. Dat kind heeft verder niets. En het recht van vruchtgebruik is een heel sterk recht. Dat is dus de situatie die wij allemaal kennen en heel vaak gebeurt. Nu heb je dus een andere situatie binnen het BW. Vruchtgebruik van een echtgenoot of een concubine. En in het geval van bij een concubine bijvoorbeeld, die mensen hebben dus al, ik praat weer over de situatie waar ze langer dan 10 jaar hebben samengewoond. Op een gegeven moment komt de man te overlijden. En de vrouw woont al 12 jaar daar. Onze voorbeeld gebruik ik weer. Die vrouw woont al 12 jaar daar. En dan mag ze vragen dat zij vruchtgebruik krijgt over die woning. Ze mag dat opeisen. En dat staat ook, de wet geeft haar de mogelijkheid om dat te vragen.
1: Okay.
0: Dat ze vruchtgebruik krijgt. Dan hebben de kinderen, die kregen wel gewoon eigendom. Want ze hebben het geërfd. En dan mag die vrouw op basis van haar vruchtgebruiksrecht dat ze moet opeisen. Ze moet weer een handeling ervoor verrichten, let wel. En dan mag ze dan daar wonen. En dan krijgt ze, kan ze toestemming krijgen van de rechter. Oké, je hebt het recht van vruchtgebruik. Jij mag dan daar wonen. Het kan zijn levenslang. Het kan ook zijn een beperkte periode. Maar dat beslist de rechter afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Zij heeft zij dan wel vruchtgebruik. Dat wil zeggen dat die kinderen daar niet kunnen ontruimen of eruit kunnen halen. Dat is dus in die situatie.
1: Mm.
0: Ja,
1: okay.
0: En dat is ook zo'n beetje nieuw. Dat is ook nieuw in het nieuwe BW.
1: Dat je het kan opeisen.
0: Ja, dat de concubine dus dat recht heeft. Dat is dus een van de belangrijke rechten die zij dus nu krijgt.
1: Vruchtgebruik.
0: Ja,
1: vruchtgebruik. Oké. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay. En stel dat dat een koppel samen een woning op grond die toebehoort aan de familie van de man. De vrouw investeert 10 jaar lang haar spaargeld en arbeid in de bouw. Na 12 jaar is er scheiding. De grond waarop er gebouwd is, is niet van hem. En de woning staat niet op naam van de vrouw geregistreerd. Wat kan ze doen?
0: Oké, en dat is een van die zaken die heel complex is.
1: Ja.
0: En ook gewoon echt voorkomt.
1: Mm-hmm.
0: Want weet je, heel vaak bouwen. Kijk, ouders hebben soms een erf. Er is voldoende ruimte. En dan zeggen ze, oké, dan begin hier te bouwen.
1: Ja.
0: We zullen het ooit wel regelen.
1: Hm.
0: En dat gebeurt nooit. Mm-hmm. Dus die man begint te bouwen op het erf van zijn moeder. Dus je begrijpt, die man is ook je eigenaar. Die man is je eigenaar, die vrouw nog minder.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Want de eigendom ligt nog bij de ouders. Maar intussen heeft die vrouw ook helpen bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Intussen heeft die vrouw een heleboel gedaan. Ze heeft geïnvesteerd, want ze wonen nu ook alweer een 15 jaar samen, 18 jaar samen, noem maar op. Nog mm-hmm. langer. Hebben ze zelf ook samen kinderen. Maar het is niet van haar. Nu gaan ze uit elkaar. Of de man komt overlijden. Wat dan? Dus nu kan die mevrouw dan ook, ze mag haar investering terugvorderen. Mm-hmm. Ze heeft dus wel een vorderingsrecht. En dan moet ze gaan aantonen. Wat heb ik geïnvesteerd? En daar begint het weer. Weer met bewijs. Maar het is niet onmogelijk. Het is heel complex om aan te tonen wat je hebt geïnvesteerd. Wat je erin hebt gebracht. Wat heb je gedaan? Maar je kan het wel terugvorderen. En dat is wat men vaak... En dat is ook nu wel goed geregeld. Althans. Die vorderingsrecht. Dat is waar ze gewoon zich op moet gaan beroepen.
1: Mm-hmm.
0: En heel vaak... hoor je van, ja, maar het is niet van jou. Je hebt hier niks te zoeken, want het staat niet op je naam. Punt.
1: Ja.
0: Nee, berust je niet daarbij. Je moet je niet zo makkelijk laten afschepen. Van,
1: ja,
0: het is niet van mij, dus het is juridisch. Je bent niet de juridische eigenaar.
1: Ja.
0: Maar je hebt economisch wel behoorlijk bijgedragen.
1: Ja.
0: En daar moet je dan, en dat moet je ook gaan hard maken bij de rechter. Dus niet zo snel opgeven en denken van, het is niet van mij, dus klaar, ik heb niks. Je bent alles kwijt.
1: Oké. Oké, voordat we verder gaan wil ik even aan onze kijkers en luisteraars weer aangeven dat u uw vraag kunt appen op het nummer 8809882. Ik heb al enkele vragen binnen. We gaan zo meteen over tot het behandelen van de vragen die zijn opgestuurd. U kunt ze ook plaatsen in de comment section van de Facebook Live. Ik ben blij dat u er bent en dat u naar ons luistert en dat u de informatie tot u neemt, want het is heel erg belangrijk om te weten wat uw positie is. Het zij als man, het zij als vrouw. Als er kinderen zijn, is het ook belangrijk om te weten wat de positie is van de kinderen. Als we verder gaan. Ik zie dat bijvoorbeeld een man en een vrouw, ze zijn niet getrouwd, maar ze bouwen samen een bedrijf op. Die vrouw staat nergens geregistreerd. Heeft geen bewijsmateriaal van het ontvangen van een salaris. En na een aantal jaren komt er een breuk. Gaat zij ook met lege handen weg? Of kan ze dat ook...
0: Ook dit is een voorbeeld waarvan ze zou kunnen eisen dat haar investering aan haar wordt terugbetaald. Maar ook daar zit je weer met het bewijs.
1: Ja.
0: Maar het bewijs kan geleverd worden. Want je hebt altijd getuigen. Er zijn altijd mensen die ook daar in het bedrijf hebben gewerkt. Die hebben gezien dat ze een bepaalde inbreng heeft gehad.
1: Ja.
0: De financiële... Er kan een financiële administratie zijn. Dus je kan wel met getuigen komen. Je kan altijd een bewijs vragen. Als die mevrouw weet... En weet je, als je niet meer met elkaar bent... heb je ook geen toegang meer tot het bedrijf.
1: Nee, precies.
0: Maar je kan altijd aan de rechter zeggen dat... Aan de rechter vragen... Dat noemen we ook weer omkering van bewijslast... Dat de administratie van het bedrijf... wordt overgelegd in die zaak.
1: Ja.
0: En daaruit kan dus blijken dat die mevrouw steeds... haar inbreng heeft gehad. En dat ze daar heeft gewerkt. Allerlei zaken kunnen boven water komen.
1: Oké. Kan dat ook bijvoorbeeld als een partner komt te ontvallen en er kinderen zijn in een vorige relatie. Als die plotseling opspringen en zeggen ik wil mijn deel. Dat ze op zo'n manier ook kan bewijzen van jullie hebben nooit een inbreng gehad. Of het opgeboden is.
0: Kijk. De kinderen hebben een erfrecht.
1: Erfrecht, ja.
0: Toch? Ze erven sowieso.
1: Mm-hmm.
0: En het is moeilijk om hun van hun recht te ontnemen. Precies. Mm-hmm. Ze hebben dat recht.
1: Ja.
0: Wat jij dan kan, wat zo'n een vrouw zou kunnen doen, is dus haar recht proberen op te eisen.
1: Ja.
0: Je komt niet zo makkelijk aan het recht van het kind. Ook al heeft dat kind niets ingebracht. Dat kind heeft het geërfd.
1: Ja.
0: Het erfrecht is sterk. Het kind heeft geërfd. Je kan niet zeggen van nee, je hebt nooit geholpen. Je hebt nooit interesse gehad in het bedrijf, dus je erft niks. Nee, dat gaat niet op.
1: Ja.
0: Dat gaat niet op. Dus je kan ze niet ontnemen van wat hun rechtens toekomt.
1: Ja.
0: Wat zij wel kan doen, is voor haar eigen recht opkomen.
1: Opkomen.
0: En zeggen van, ik heb geïnvesteerd, ik wil graag mijn investering terug. Maar uiteindelijk is het de rechter die gaat beslissen. Precies. In zo'n situatie. Dus dit zijn geen zaken die gewoon...
1: Zwart-wit zijn.
0: Ja, en that's it, klaar. Jullie is helemaal tot in de puntjes geregeld. Nee, je gaat moeten vechten voor je rechten.
1: Ja.
0: Dus de situatie waar er concubines zijn en... dus de relaties uit de concubinatie relatie en andere soortige relaties, de moderne relaties, laat me het zo noemen.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat wel moeten opkomen voor je rechten. Het niet stilzitten en denken, automatisch denken van oké, ja, is goed, we zijn nu al 20 jaar samen, dus het is wel goed.
1: Nee, hè?
0: Absoluut niet. Het is nog niet geregeld. En er zijn genoeg. We praten steeds over de vrouw die dat recht heeft. Maar
1: er zijn
0: ook
1: mannen, hè?
0: Er zijn ook mannen die bij de vrouw wonen.
1: Ja.
0: En dus ook kinderen hebben. Ik heb genoeg voorbeelden. Ze hebben heel leven opgebouwd met die vrouw samen.
1: En er is niets geregeld.
0: Er is niks geregeld. En die gaat dan moeten opkomen voor bepaalde rechten. Wil ze dat hard maken.
1: Ik denk dat er ook een beetje een taboe-achtig... er is een beetje een taboe waarbij mensen denken van... Als ik eigenlijk het gesprek aanga met mijn partner... van, we moeten nou wel regelen wat van mij is... en wanneer jij komt... dat men denkt van, je bent op het materiële uit...
0: Juist.
1: En waarom wil je dit nou regelen? Maar het is eigenlijk een must...
0: Ja, helaas denkt men dat vaak.
1: Ja.
0: Dat als we over financiën beginnen te praten, dat je gierig bent of hebzuchtig
1: of
0: bent.
1: Over of over onroerend goed.
0: Juist. Vaak denkt men dat.
1: Ja.
0: Maar dat is niet het geval. Het is altijd goed als je voorbereid bent.
1: Precies.
0: Het is altijd goed dat je zaken vooraf met elkaar bespreekt.
1: En regelt.
0: Je bespreekt ook allerlei andere dingen met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Ook het huishouden, gezamenlijk huishouden. Het moet niet automatisch zijn. En kijk, ook een ander klassiek, ik noem het, ja, een klassiek klassieke regel is dat de man voor alles moet zorgen.
1: Ja, maar toch? Dat is de hele dagen niet meer zo.
0: Daarom zeg ik, het is klassiek.
1: Ja.
0: Maar nu in de moderne tijd werkt die vrouw ook.
1: Ja.
0: Vroeger werkte de vrouw niet.
1: Mm-mm.
0: Vaak niet. We zijn veel verder. Kijk, het New BW, het concept is al 20 jaar oud, zeg maar. En toen werd het, nu is het dus allemaal in de wet opgenomen. Maar die ontwikkeling van de vrouw is de afgelopen hoeveel jaren, 50 jaar, 60, 70 jaar, is er een behoorlijke ontwikkeling. De vrouwen werkten vroeger gewoon niet, ze waren huisvrouw. En dan zorgde de man voor alles. Maar nu werkt de vrouw ook. Zowel de man als de vrouw werken. Beiden moeten hun bijdrage leveren.
1: Ja.
0: En daarom is het goed om afspraken te maken. Het is niet meer automatisch zo dat die man voor alles moet zorgen. Ja goed, ik ben vrouw, ik zeg dat ook gewoon zo. Ja, het is soms moeilijk hè, voor mensen om te accepteren dat we er zo naar kijken. Maar we zijn in een moderne situatie. Het is een moderne relatie. Ik zeg het ook weer aan cliënten. Ik zeg het. En ze weten dat van mij. Ik ben altijd heel, heel serieus. En dan zeg ik, oké, goed, jullie zijn hier niet meer samen. Maar wie moet gaan werken?
1: Ja.
0: Ga je wachten op die alimentatie van die man?
1: Ja.
0: Ga je erop wachten? Op 10.000 SRD elke maand ga je wachten?
1: Je moet toch ook
0: zelfstandig worden?
1: Ja.
0: Want weet je, het moment dat die alimentatie... kijk, partijen gebruiken bij een breuk, wordt alles gebruikt.
1: Mm-hmm.
0: Alles wordt uit de kast gehaald om elkaar te pesten. Alles wordt uit de kast gehaald om druk op elkaar uit te oefenen.
1: Ja.
0: En alimentatie is een van die dingen. Dus ik zeg ook heel vaak als ik zeg van... ga je echt zitten wachten elke maand? We zijn nu al een jaar verder, we zijn al 2 jaar verder.
1: Ja.
0: Ga ook vooruit denken. Je moet jezelf... ja, dan ga ik ook echt praten als voorvechter van rechten van de vrouw.
1: Van de vrouw.
0: Zorg ervoor dat je zelf vooruit komt en dat je niet afhankelijk bent. Je moet in die onafhankelijke positie komen.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Zodat je eigenlijk niet meer gebonden bent en niet meer en dingen zelf kan gaan doen.
1: Ja.
0: Maar het is goed, je hebt wel recht op die alimentatie. Als je na zoveel jaren getrouwd bent geweest of samen hebt geleefd, heb je daar wel recht op.
1: Ja.
0: Maar daarom heeft de rechter kan het ook beperken. En daar moet men rekening houden. Dus je moet voorbereid zijn op die situatie. Wanneer je uiteindelijk niet meer afhankelijk bent van die alimentatie.
1: Precies.
0: Dus dan moet je je voorbereiden daarop.
1: Ja. Oké. Ik denk dat we nu even... ik heb enkele vragen binnen gehad. Gaan we even naar de vragen kijken.
0: Ja, en als we iets gemist hebben of als we nog iets willen aangeven, kunnen we dat altijd nog,
1: als we nog wat tijd hebben naar de vragen. Goedemorgen, een vraag. Ik leef al 6 jaren met die man op 1 adres. Let wel, hij is getrouwd met die andere vrouw. Ik ben buitenvrouw. Hij heeft een huis voor ons gebouwd op een ander adres, waar ik samen met mijn zoontje en dochtertje woon. Die zoon van mij hebben we samen. Mijn dochter is mijn voorkind. Mijn vraag is, heb ik na 10 jaren recht op dit perceel of maken mijn zoon en ik aanspraak hierop? Voor nu is stroom en water al op mijn naam. Voor de rest nog niet. Hebben we toestemming nodig van die getrouwde vrouw om ons kind te erkennen? Is weer een andere vraag.
0: Ja.
1: Dus het zijn 2 vragen of 3 vragen in 1. Dus de eerste is, als ze aanspraak maken op de woning. En de tweede is, als ze toestemming nodig hebben van de getrouwde vrouw om hun zoontje te erkennen. En mocht het zijn dat hij mijn zoon niet heeft kunnen erkennen, maakt hij dan nog aanspraak op dit perceel?
0: Oké. Deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om de positie van die zoon als eerst vast te stellen.
1: Mm-hmm.
0: Nu met het UBW heeft hij geen toestemming nodig van die getrouwde vrouw om het kind te mogen erkennen.
1: Okay.
0: Hij mag het kind erkennen. Hij heeft toestemming nodig van de biologische moeder. Dus van de mevrouw die vraag stelt. Zij moet toestemming geven om haar kind te mogen erkennen.
1: Mm-hmm.
0: En hij mag nu erkennen. Dat is een van de veranderingen in het nieuwe BW. Dat een heleboel dingen heeft teweeggebracht.
1: Ja.
0: Issues heeft teweeggebracht. Maar dit is precies een voorbeeld dat het wel kan.
1: Het kan.
0: Hij mag het kind erkennen. Hij heeft gebouwd. Het is zijn eigendom. Dat is wat ik begreep uit die vraag. Dus zijn eigendom. Als hij komt te overlijden, dan erven zijn kinderen en zijn gehuwde vrouw. De concubine erft niet, ook niet na die 10 jaar. Mm. En dat is wat ik eerder heb uitgelegd. De concubine erft niet. Maar haar kind erft wel als hij is erkend. En als hij nog niet is erkend, kan die wel aanspraak maken op de erfenis. En dan moet er een DNA-test worden overgelegd. Hij moet aangeven, van, kijk, ik ben ook kind van mijn vader, dus ik erf ook. Ik ga ervan uit dat haar kind er niet uit het huis gaat zetten, want die is ook erfgenaam, dus die is medegerechtigde. Maar ja, en daar gaat het conflict ontstaan. En we kunnen niet voorzien wat de situatie zal zijn na die 10 jaar. Als iemand haar eruit gaat zetten. Het enige wat die mevrouw dan kan vorderen is dat ze daar op een gegeven moment zegt van oké, ik wil wel die 9 maanden in die woning blijven. Want als de getrouwde vrouw nu zegt, ik wil scheiding en deling, ik wil die boedel gaan verdelen, want het wordt een deel van de boedel. Dat ze vraagt dat ze nog 9 maanden in die woning mag blijven. Maar precies dit is de situatie wat ik wil aangeven dat men moet proberen te voorkomen.
1: Ja.
0: Die man mag een testament maken. Hij kan een testament maken en zeggen, ik laat woning nummer 2 laat ik voor deze mevrouw en voor dat kind.
1: Ja.
0: Dat mag hij doen.
1: Ja.
0: Dus hij moet een testament maken. Dus mijn advies is, leg dingen vast.
1: Ja.
0: Laat hij vastleggen.
1: Ik weet niet als die mevrouw of die meneer nog kan. Die mevrouw, het is een mevrouw. Als ze nog kan hebben. Want ik zie dat er staat, ze leeft 6 jaar met die man op 1 adres. Ja, misschien. Ja, maar als hij is getrouwd.
0: Wat ik begrijp uit. Als ze leeft samen met haar kind op 1 adres.
1: Nee, met die man woont ze 6 jaar.
0: Ja, maar die 10 jaar.
1: Op 1 adres. Dus ze vraagt als ze na 10 jaar recht heeft op het perceel.
0: Nee, ze heeft geen recht op het perceel. Niet als een erfgenaam. Ze is geen erfgenaam van die man. Wat ze dus, waar ze recht op heeft, is dat ze dus 9 maanden kan blijven. En als ze die. Ze kan ook wel vragen voor dat vruchtgebruik.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan ze dan vragen na 10 jaar. Maar ze moet wel 10 jaar hebben gewoond.
1: Dus en dat is dan complexe aantoonbaar. Situatie. Die man moet dan zijn ingeschreven op dat adres samen met haar.
0: Ja, dat leek me niet te kunnen.
1: Ja.
0: Want hij is nog getrouwd.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat.
1: Het moet gewoon geregeld worden.
0: Ja, er zijn sowieso meer vragen die beantwoord zouden moeten worden. Maar dat zullen we niet hier doen.
1: Nee.
0: Dus als die mevrouw daar behoefte aan heeft, dan moet ze afspraak maken.
1: Bij u.
0: En dan kunnen we, want ik heb sowieso nog meer vragen voordat je bepaalde vragen. Voordat je de casus goed kan behandelen. Want er zijn nog een paar onduidelijkheden.
1: Oké. Goedemorgen, ik luister aandachtig naar uw programma. Ik zit momenteel in zo'n situatie. Het is zo dat ik een groot huis heb gebouwd op naam. En dat huis staat op naam van mijn ex-vrouw. We waren niet getrouwd. We hebben 4 kinderen en allemaal zijn erkend. Recent heeft die vrouw mij eruit gezet en beschermingsbevel aangevraagd. Ik mag nu niet in de buurt van dat huis. Ik heb niet veel bonnen, maar heb wel foto's en leningovereenkomsten van 2 banken waar ik leningen heb genomen om dat huis te bouwen. Ik ben nog niet klaar met betalen van de leningen. Is er een mogelijkheid voor beslaglegging?
0: Ja, kijk, je hebt als die meneer dus nu kan aantonen dat hij dat allemaal heeft gedaan, dan heeft hij een vordering op die mevrouw, wat heeft geïnvesteerd. Hij heeft geld geïnvesteerd om die woning te bouwen. Hij zegt dat hij daarvoor bonnen en bewijs heeft. En dan kan hij die procedure starten. Beslaglegging is inderdaad een van de procedures als je een vorderingsrecht op iemand hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dat kan. Maar het moet allemaal worden beoordeeld. En uiteindelijk is het de rechter die dan een besluit neemt. Maar hij heeft in ieder geval dus wel, als hij kan aantonen, kan het geprobeerd worden, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ten aanzien van een beschermingsbevel. Ja, een beschermingsbevel geeft inderdaad aan dat iemand niet meer
1: in de buurt mag
0: komen. Mm-hmm. En dat leidt dus tot ontruiming van de persoon. Beschermingsbevel gaat heel ver.
1: Oké. En Zij zei ook van, ze hebben 4 kinderen samen nu en de kinderen zijn erkend.
0: Ja.
1: Ja. Maar die mevrouw heeft een beschermingsbevel, dus hij gaat het dan op een andere manier moeten aanvechten, toch? Oké. Maar het kan wel. Er zijn mogelijkheden.
0: Het kan, maar natuurlijk, kijk, ik heb aan
1: zo weinig informatie, precies.
0: Kan ik niet heel concreet advies geven.
1: Van hoe
0: ik zou alles moeten zien in het hele dossier en dan kan je advies geven.
1: Ja.
0: Ik ga ervan uit dat hij al een... Als er al een beschermingsbevel is, dan is er al waarschijnlijk al een advocaat in beeld of zo.
1: Ja, oké. Kan het recht van vruchtgebruik verkocht worden?
0: Het recht van vruchtgebruik is een zakelijk recht dat verhandelbaar is, ja. Je mag dat doen, je mag met dat recht veel doen. Je mag het inderdaad ook overdragen aan iemand anders.
1: Verkopen?
0: Mm-hmm.
1: Oké.
0: Maar dan heb ik het over het recht van vruchtgebruik dat gevestigd is.
1: Ja.
0: Door... wanneer kinderen de blote eigendom hebben en de moeder heeft bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik.
1: Oh,
0: maar het gebeurt niet hoor. Ik heb het maar één keer
1: gezien.
0: Ja, het is niet eens gebeurd. Het is één keer aan de orde geweest. Maar niemand wil zijn recht van vruchtgebruik prijsgeven.
1: Ja.
0: Maar je kan een heleboel dingen ermee doen hoor. Met het recht van vruchtgebruik. Het is een zakelijk recht.
1: Goedemorgen. Als vrouw heb ik een perceel van mijn vader op mijn naam gekregen. En mijn vader heeft op dat perceel gebouwd. Hoe geschiet de verdeling bij deze scheiding?
0: Maar nogmaals?
1: Hoe geschiet de verdeling bij deze...
0: Het voorste stukje.
1: Oh, als vrouw heb ik een perceel van mijn vader op mijn naam gekregen. Mijn vader heeft op dat perceel gebouwd. Hoe geschiet de verdeling bij deze, bij de scheiding?
0: Oké, kijk, en dan moet je gaan kijken... Vaak is het zo dat wanneer ouders schenken aan kinderen, dat ze daarin ook opnemen in die schenkingsakte, dat het niet valt binnen het huwelijk.
1: Mm.
0: Dus dat zou je even moeten nagaan, is dat geregeld of is dat niet geregeld?
1: Mm-hmm.
0: Als het niet is geregeld, is het gewoon van die vrouw. En het valt dan, als ze is getrouwd in gemeenschap van goederen, dan valt het gewoon in het huwelijk. En dan wordt dat ook gewoon verdeeld.
1: Ja.
0: En kijk, wanneer we praten, laat me het even goed duidelijk zeggen. Wanneer mensen zeggen gehuwd in huwel in gemeenschap van goederen,
1: mm-hmm.
0: wordt alles 50-50 verdeeld.
1: Ja, ja.
0: Dat is de basisregel.
1: Ja.
0: Dat van die investeringen en dergelijke, dat is wanneer mensen niet zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat is wanneer in een concubinatie relatie, dan ga ik proberen dat op te eisen.
1: Ja.
0: Ja, dat moet je aantonen, want anders krijg je gewoon niks.
1: Mm-hmm.
0: Dus, maar je kan niet meer krijgen dan je zou krijgen binnen een huwelijk. Dat moet men wel goed voor ogen houden, want misschien is dat niet duidelijk genoeg. Maar als het gaat om een huwelijk, in gemeenschap van goederen, is het 50-50. Dan praten we niet meer over het bewijs van wie heeft meer geïnvesteerd of wie minder geïnvesteerd.
1: Mm-hmm.
0: In dat geval gaat het niet op. Want je bent in gemeenschap van goederen getrouwd. De bedoeling van het huwen in gemeenschap van goederen is dat er vermenging plaatsvindt
1: van alles.
0: Van alles. Dus daar praten we niet over wie heeft wat geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Want men denkt vaak dat ze dat ook kunnen meenemen.
1: Mm-hmm.
0: Nee, dat geldt daar niet. Het maakt niet uit wie die lening heeft betaald en wie dat heeft gedaan. Deze situatie wat we nu schetsen, is wanneer je als samenlevende partner niets zou krijgen, mm-hmm. terwijl je wel hebt geïnvesteerd.
1: Ja.
0: Snap je? En dan ga je aangeven van, kijk, ik heb wel geïnvesteerd, ik heb zoveel. Want je probeert toch je investering terug te krijgen.
1: Ja, ja.
0: Zodat je niet met lege handen komt te zitten na een breuk.
1: Ja.
0: Of, snap je? Dus dat moet men wel goed voor ogen houden. Mm-hmm.
1: Ik heb samen opgebouwd met die man en na 20 jaren zegt hij, ik heb geen enkel bewijs. Want ik nam geen kwitantie voor gelden of leningen. Wat ik nam om te bouwen. Hoe geschiet dat bij de scheiding?
0: Precies, en dat is waar het hier om gaat. Je moet bewijzen. Je moet aantonen dat je ook hebt geïnvesteerd. Je moet dat aantonen. Als je het niet kan aantonen, is het helaas pindakaas.
1: Wat?
0: Echt, ja, het is heel hard. En daarom hameren we erop in dit soort programma's onder andere. Leg alles vast.
1: Zaken. Ja.
0: Let op je zaken. Ga niet investeren in iets dat niet van jou is bij voorbaat. Je weet dat het niet van jou is. Het zal ook niet van jou zijn. Dat je dus, het is een harde les. Mm-hmm. Maar het is wat het is. Tenzij je kan bewijzen. Dus als je kan bewijzen dat je inderdaad het allemaal hebt gedaan, dan kan je dat terugvorderen van die man. Maar als je het niet kan bewijzen, is het jammer. Maar dat is gewoon de harde realiteit.
1: Ja, oké. Dus nu meer dan ooit moeten we gaan...
0: Ja, en dat is ook de bedoeling van dit soort programma's.
1: Ja.
0: Bewustwording, mensen moeten beseffen. Regel je zaken, regel alles goed.
1: Ja.
0: Ik weet dat we nog ruimte hebben, maar ik heb nog een aantal tips die ik zou willen delen. Zijn er nog meer vragen?
1: Eén. Goedemorgen, ik hoorde het woord testament vallen om een buitenvrouw een deel van de erfenis te geven. Dat wil zeggen dat de gehuwde vrouw wordt onterfd. Mijn vraag, mag je middels een testament erfgenamen onterven?
0: Je mag onterven. Kijk, wanneer een vrouw en een man zijn getrouwd, hebben ze een gemeenschap van goederen, heeft die vrouw sowieso al recht op de helft.
1: Mm-hmm.
0: Toch? De helft van die woning is van die vrouw. Die andere helft is van die man. Die man mag over zijn helft
1: bepalen.
0: Mag hij bepalen bij testament. En hij mag bij testament aangeven, ik onterf mijn gehuwde vrouw. En dan mag hij bepalen dat een derde een deel ervan erft. Dat mag hij bepalen bij testament. Hij kan niet beschikken over dat deel van die vrouw. Hij kan wel bepalen over zijn deel in een boedel. En zijn deel in een huwelijkgemeenschap is 50%. Dus over zijn 50% mag hij bepalen. En nu mag je ook kinderen onterven. Vroeger kon je geen kinderen onterven omdat die dan nog een legitieme portie hebben. Nu hebben ze geen legitieme portie meer.
1: Hmm.
0: Dat is veranderd in de wet. Die man mag gewoon volledig zeggen van, ik onterf kind A of kind B. Dat mag gewoon.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Dus hetgeen u daarnet zei, kan ik mij zo indenken dat... In een huwelijk, de man bij het testament kan regelen bijvoorbeeld, als ik kom te ontvallen wil ik dat van mijn, wat ik erf, het deel van mij, dat er zoveel procent gaat naar zo iemand. Of als er twee huizen zijn, is dat mijn huis en dat gaat naar zo iemand. Ja. Kan dat middels een testament geregeld worden?
0: Dat kan middels een testament geregeld worden.
1: Oké. Okay.
0: En dat is ook een van de tips die ik zou meegeven.
1: Ja, oké. Okay.
0: Van, ja. Kan ik daarover?
2: Ja, okay.
0: Ja, nee, er zijn. Ik heb sowieso een aantal tips. Ik heb ze hier vastgelegd, zodat ik niet vergeet hoor.
1: Ja, ja.
0: maak vooral een testament op.
1: Ja.
0: Dan laat u informeren hoe dat geschiet. Is niet zo'n heel duur ding. Maar doe het. Het testament kan je anytime terugroepen. Je kan anytime terug naar de notaris en zeggen van, weet je, ik wil een nieuw testament, ik wil het veranderen. Of ik wil de situatie veranderen. De situatie is nu anders. Dat kan je allemaal doen. Maar het moment dat je bezittingen hebt en je wil gewoon dingen geregeld hebben ook voor kinderen of voor andere mensen, voor andere kinderen, ja, en wat dan ook, maak een testament. Leg dingen vooral vast. Ga naar de notaris. Financiële afspraken moet jullie vastleggen. Wie betaalt wat? Wie zorgt hiervoor? Wie zorgt daarvoor? Doe het gewoon. Maak gewoon een simpele overeenkomst. Tegenwoordig heb je ChatGPT. Vraag, laat het worden opgemaakt. Twijfel je over de inhoud als het klopt met de wet. Vraag een advocaat of een notaris om naar te kijken. Maar leg dingen gewoon vast. Alles wat je is vastgelegd, alles is bewijs.
1: Ja.
0: Wanneer je uiteindelijk voor de rechter komt, geldt alles als bewijs. Dus leg dingen gewoon vast. Eigendom. Ik heb de laatste tijd een paar zaken gehad en ik was heel erg verrast. Partners, samenlevende partners,
1: mm-hmm.
0: dus die niet zijn getrouwd, die hebben dus ook echt gewoon gezamenlijk huizen gekocht of een erf gekocht.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je ook op het hypothecair uitdraagsel, dat is van meneer A en mevrouw A en mevrouw B. Ze hebben het gezamenlijk gekocht.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is van beide. En nu komt het, wanneer die gaat verdelen, scheiding en deling, want partners zijn uit elkaar, dan gaat men ook even kijken van oké, wat heeft A gedaan, wat heeft B gedaan. Als het niet is vastgelegd, als je geen bewijs hebt, heb je geen bewijs. Maar als je die bewijs ook daarvoor kan aandragen, dan is dat de situatie.
1: Ja.
0: Dus laat even zien, leg dingen vast.
1: Ja.
0: En als je het samen koopt, laat het ook op beide naam zijn.
1: Ja.
0: Is dat niet alleen van de ene persoon, is van beide. En ja. Dat kan.
1: En dat is een mogelijkheid, hè?
0: Ja,
1: je kan het op beide namen kopen.
0: Precies, je kan een perceel kopen en het staat op beide mensen hun naam.
1: Oké.
0: Okay. Ook wanneer je de hypotheek neemt.
1: Ja.
0: Zet het op beide mensen. Laat beide verantwoordelijk zijn voor die hypotheek.
1: Ja.
0: Dus je kan die dingen wel regelen. Ja, ik zei het al, documenteer uw relatie, bewaar alles, je huurcontract, bewaar bankafschriften, verklaringen, alles waaruit blijkt dat je samen woont. Bewaar die dingen. Maak een map. Sommige mensen hebben zelfs nog een rapport van de lagere school.
1: Ja.
0: Precies als je een rapport van... Ja, toch is dat.
1: Ik heb mijn rapport nog.
0: Snap je? Precies hoe je dat soort dingen bewaart. Bewaar alles. Je dacht, zo ga je, wanneer je je ouders komen te ontvallen, je gaat dingen opruimen.
1: Ja.
0: Wat je niet allemaal tegenkomt aan paparazzen.
1: Precies. Ja,
0: ongelooflijk. Maar die moet het gewoon doen. Gewoon bewaar die dingen. Tassen vol met papier. Maar bewaar het. Je weet nooit...
1: Waarvoor je het
0: kan gebruiken. En tegenwoordig, we zijn in een moderne situatie.
1: Mm-hmm.
0: Maak foto's, scan de boel, maak een map waarin je alles bewaart. WhatsApp, weet je hoeveel zaken we doen alleen met WhatsApp berichten?
1: Mm-hmm.
0: En documenten die ooit zijn geappt. Je vindt al die dingen terug. Ergens vind je ze terug. Dus het is belangrijk, leg vast.
1: Ja.
0: Ik zet alles in mijn e-mail. Dus ergens vind ik ze weer terug. Dus dat soort zaken. En vooral, mensen, vooral win tijdig advies in. Wacht niet tot het te laat is. Wacht niet totdat het conflict al is ontstaan.
1: Ja.
0: Vraag vooraf. Je mag altijd een kantoor binnenlopen en vragen om informatie. Het kost je wel wat misschien.
1: Ja.
0: Sommige advocaten of notarissen. Ja, je moet wel voor advies betalen. Maar laat je informeren. Doe dat. Dan weet je zeker dat je je zaken goed geregeld hebt. En dat is echt... Als je auto gaat... Ik zeg dit heel vaak. Ik gebruik dit als voorbeeld. Als je auto gaat kopen... Je gaat met de monteur die even naar die motor kijkt. Die auto voor je start.
1: Ja.
0: Hetzelfde als je juridische zaken wil regelen. Als je dingen wil... Ga even naar de advocaat. Vraag om advies. Vraag om te kijken naar het document. Noem maar op. Vraag... Win advies in en dan heb je zaken toch wel behoorlijk voor jezelf, weet je dan, als je op de goede weg bent.
1: Mm-hmm.
0: En als je zaken anders moet aanpakken.
1: Precies, ja.
0: En als u bezittingen heeft, maak een testament op. Dan weet je zeker dat je zaken goed geregeld zijn.
1: Ja, ik denk dat dat ook een gerust gevoel geeft. Hè? Dat geeft je meer zekerheid.
0: En dit speelt voornamelijk meer in de situaties waar er tweede relaties zijn of kinderen hier. En je weet toch, kijk, in een klassieke situatie, man, vrouw en gezin.
1: Is het iets makkelijker?
0: Ja, dat is de klassieke situatie. Mm-hmm. Maar wij praten nu over die zeg maar, moderne relaties. Mm-hmm. Ik zeg niet, mensen letten wel, want vaak worden mijn woorden, of soms worden mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd.
1: Mm-hmm.
0: Ik zeg niet dat we dat promoten, dat je het op die manier moet doen. Want dat is niet waar we hiervoor zitten. Ik geef gewoon slechts aan. Wat rechten zijn van iedereen.
1: Ja.
0: Iedereen heeft bepaalde rechten en dat moet ook worden gerespecteerd. Als je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, of dat is niet. Ik promote dat niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik geef slechts aan. Dit zijn de rechten. Dit zijn de rechten binnen het huwelijk. Dit zijn de rechten buiten het huwelijk. Dus u bent niet verkeerd aannemen dat wij dit promoten. Dat is niet het geval.
1: Ja.
0: Maar. Mensen hebben wel rechten en we dienen dat ook wel te respecteren.
1: Ja, ja. Nee, absoluut. Heel belangrijk dat u dat zegt. We promoten het niet.
0: Ja.
1: Maar we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor wat er gebeurt in de samenleving.
0: Het is de realiteit.
1: Is de realiteit. En als het nieuw burgerlijk wetboek tot in zekere mate de rechten van deze... moderne relaties ook erkent en regelt, dan moeten we daarover praten. Om die informatie eigenlijk naar de samenleving toe te brengen. Want veelal zijn we niet op de hoogte van wat er geregeld is en wat er niet geregeld is. En het is zeker belangrijk om eigenlijk te weten waar je voor gaat. Niet vandaag of morgen sta je voor 1000 verrassingen en dan val je meteen in een keul en je weet van, oh gunst, ik moet weer bij nul beginnen, terwijl je zaken had kunnen regelen.
0: Ja, ik wil hier aan toevoegen, helemaal eens met wat je aangeeft. Kijk, het BW is nieuw. Het is nu een jaar. We praten nog steeds over een nieuw BW.
1: Ja.
0: Omdat we nog steeds het onderscheid maken met zaken die daarvoor zijn geregeld. Omdat je moet gaan kijken naar overgangsbepalingen.
1: Precies.
0: Maar een heleboel zaken zijn nog niet bij de rechter voorgegaan.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Een deel wel, een deel niet. Sommige dingen moeten zich nog gaan ontwikkelen. We moeten nog kijken hoe de rechter ermee omgaat. We moeten nog kijken hoe de vonnissen eruit zullen zien. Mm-hmm. Dus er komt nog jurisprudentie. Maar dit is allemaal... Dus wanneer ik hier nu advies geef... sommige zaken heb ik gewoon nog niet meegemaakt. Conform het nieuw BW. Maar het is wel dat we weten dat het er is.
1: Mm-hmm.
0: En... ja, we zullen zien hoe dat allemaal zich uitpakt. Dus in ieder geval, als u ook twijfels heeft, als u niet weet wat u moet doen, vraag het even.
1: Ja, ja, ja. Dat is altijd belangrijk, hè? Die stap maken om die juiste informatie op te vragen bij een advocaat.
0: Ja.
1: Om even een gesprekje aan te gaan. De tips, hele belangrijke tips. Ik hoop dat de mensen die ook tot zich nemen. Maar ik zie nog twee vragen op de valreep binnenkomen. Een perceel dat voor het huwelijk gekregen is. Dus bijvoorbeeld in 2006. En je trouwt in 2009. En je trouwt in 2009. Echtscheiding in 2016. Er zijn geen financiële...

0: Die vraag is hetzelfde als wat ik eerder had aangegeven.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken, hoe heb je het gehad? Is die clausule erin of niet? Dat
1: en
0: is
1: als
0: belangrijk.
1: Het er niet is, valt het gewoon in de gemeenschap?
0: Precies,
1: en het...
0: als de persoon het in kwestie niet weet hoe dat te lezen of te onderzoeken, vraag even ja, als het erin staat.
1: Ja.
0: En vaak genoeg weten ze dat wel hoor. Als het erin staat, ouders hebben. Dit is iets van al heel lang.
1: Mm-hmm.
0: Dat ouders een perceel schenken en dat ze die clausule opnemen.
1: Ja, ja.
0: Het is niet iets van nu, het is iets dat er al lang is.
1: Al lang is.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Een vraagje. Als getrouwde ouders een kind onterfd hebben, in dit geval is het het enigst kind, komt zo'n kind met lege handen te staan. En beide ouders zijn inmiddels overleden.
0: Dan moeten we gaan kijken naar het moment van overlijden. Zijn de ouders overleden na 1 mei 2025 en ze hebben het kind onterfd, dan is dat wel het geval. Dan conform het erfrecht, dan komen andere mensen in aanmerking.
1: Hmm.
0: Is het voor 1 mei 2025, dan was nog de oude situatie waarbij dus het kind nog aanspraak maakt op de legitieme portie.
1: Ja.
0: Dus dat moet worden nagetrokken van wanneer was het overleden. Dus dat zeg ik, je kan bepaalde vragen nuanceren, maar je zou meer informatie moeten hebben om die vragen dus daar goed te beantwoorden. Maar het hangt af van het moment van overlijden.
1: Ik zie geen vragen meer. Heeft u misschien nog een laatste tip of iets eraan toe te voegen?
0: Nou, ik denk dat we al heel veel hebben gezegd.
1: Mm-hmm.
0: En dit onderwerp vandaag is een beetje een ander onderwerp dat we... Het is nog heel veel in taboesfeer. Mensen willen niet openlijk zeggen. En omdat het behoorlijk wordt afgekeurd. Er zijn sommige dingen die gewoon worden afgekeurd door de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Of door mensen. En, maar het is er wel. Ja. Het bestaat wel. En datzelfde wet nu al zaken erkent, geeft al dat er een behoorlijke ontwikkeling
1: is.
0: Er is een behoorlijke ontwikkeling. Ik weet niet als die situatie het ooit zal veranderen. Ik weet niet hoe de samenleving eruit ziet over de 20, 30 jaar.
1: Mm-hmm.
0: Maar het recht verandert steeds. Het recht ontwikkelt zich steeds. Wat wij als normaal accepteren of als niet normaal accepteren, al die zaken veranderen. Maar wij als juristen, we moeten blijven kijken naar wat is het recht van de mensen. En daar moeten we gewoon open voor staan. Dus ik zeg het vaak, we don't judge. Maar we weten dat de situatie er is. Dus wij gaan kijken naar de situatie. Dus als u op kantoor binnenkomt, ga ik u niet erop aanspreken dat u buitenvrouw van iemand bent of niet. Nee, u vertelt gewoon van dat is de situatie. Ik kijk daarna, oké, welke rechten heeft u?
1: Ja.
0: Want mensen zijn vaak ook bang daarvoor. Hè?
1: Ja, ja.
0: Om toe te geven van ik ben in zo'n situatie.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het een beetje, het is geheim. Het is taboe. Er wordt niet over gesproken. Maar als het uw keuze is, is het uw keuze. Ik kijk slechts naar, wat doen we vanaf dat moment?
1: Ja.
0: Nou, wat is uw positie? En dan ben ik daar ook heel eerlijk tegenover. Ik ga je niet kwalijk nemen als u dat zegt. Maar, dat is dus, wees niet bang. Zeg het gewoon. Het is een onderwerp waar men niet vaak over praat. Maar bij mij, als je een kantoor van een advocaat binnenkomt, we hebben geheimhoudingsplicht.
1: Mm-hmm.
0: En we zijn aan tucht onderhevig, dus... Wij maken daar geen grappen mee. Als u een verhaal komt vertellen, is het binnen de vier muren.
1: Ja.
0: Ik heb zelf dossiers die niet eens onder het oog van mijn medewerkers komt. Zo ver gaan wij, zo serieus zijn wij met
1: geheimhouding.
0: Privacy. Ja, met privacy en geheimhouding van cliënten.
1: Ja, ja, omdat de cliënt zich ook vrij moet voelen, toch?
0: Absoluut.
1: Want als u zegt dat u zo'n case aanneemt, dan heeft u wel behoorlijk veel informatie nodig.
0: Ja.
1: En eigenlijk informatie... Soms is het zo dat ze daar informatie moeten prijsgeven wat eigenlijk niemand weet. Maar om de case zo goed als mogelijk aan te vechten of voor te brengen bij de rechter, heeft u wel alle informatie nodig.
0: Precies, om goed advies te kunnen geven,
1: ook, ja.
0: Dan moet je dat alles doen.
1: Ja.
0: Ja, en er worden inderdaad, soms worden er heel veel dingen gezegd. En ik geef ook advies van oké. Ja, en soms moet je dingen ook bij de rechter gewoon aangeven.
1: Mm-hmm.
0: Sommige zaken moet je gewoon zeggen. Is minder prettig, het is heel emotioneel, sommige dingen zijn zwaar.
1: Ja.
0: Maar als het is om de case op te bouwen. Ja, soms moet je dat gewoon doen.
1: Ja. Oké, net als wat u al eerder aangaf, we don't judge.
0: Ja.
1: En daarbij aan toevoegen.

0: mogen, we don't promote. Mm-hmm. Net als wat u zegt, er is een klassieke situatie. Dat is een man en een vrouw gehuwd, samen in een huis en ze hebben kinderen. Maar de samenleving is ook dynamisch. Er gebeuren dingen, situaties komen. En mensen worden geconfronteerd met bepaalde dingen. Er kunnen altijd mensen uit elkaar gaan. En die mensen beginnen weer opnieuw met een andere relatie. Dus dan krijg je dan samengestelde gezinnen. Je krijgt concubinaat. Je krijgt soms buitenechtelijke relaties. Veel voorkomend is ook dat wat waar we over hebben gesproken. Een man is getrouwd. Mm-hmm. Het gaat niet meer, maar ze ontbinden niet het huwelijk. En hij begint een andere relatie. Dat heb je ook veel in de samenleving. Dus het zijn zaken waarover we moeten blijven praten. Om mensen bewust te maken van het feit dat het er is. En meer nog, dat het geregeld is binnen het burgerlijk wetboek. En dat er rechten zijn. Om het even populair te zeggen. Je moet je plekje kennen. Je moet weten waar ik sta.
1: Er zijn ook plichten, we hebben het veel gehad over de rechten. Maar er zijn ook plichten. En dat zijn die alimentatie, de verzorgingsplichten.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat moeten ze niet vergeten. Die man heeft ook wel... Ik zeg elke keer man.
0: Die vrouw
1: maar ik bedoel
0: ook.
1: Maar zowel vrouw. Maar er zijn ook wel plichten. Ja, okay. Inderdaad.
0: Oké. En zoals u eerder aangeeft, we hebben wat vragen gehad bij deze uitzending. U heeft op basis van de informatie die er is opgestuurd advies gegeven, maar de mensen kunnen altijd binnenstappen bij u. Want net als wat u zegt, om heel goed advies te geven of om dieper in de zaak te gaan, heeft u meer informatie nodig. En ik denk niet dat we in dit programma alle informatie blootleggen om zo advies te krijgen. We zijn er gewoon om de discussie aan te wakkeren en om uw bewustzijn daar te krijgen dat u eigenlijk bevindt u zich in zo'n situatie, dat u die stap maakt om een advocaat aan te doen of om juridisch informatie in te winnen of om advies te halen of om te zeggen van oké, nee, maar nu sta ik wel op om mijn recht op te eisen. Toch? Al met al zijn wij zo zoetjes aangekomen aan het eind. Ik moet zeggen dat ik zelf heel veel informatie ook heb gehad uit deze uitzending. Ik neem aan onze kijkers en luisteraars ook. Straks wordt deze aflevering op YouTube geplaatst. En volgende week zaterdag hebben we de herhaling hiervan. Ik zal meester Nasir nog even de gelegenheid geven om af te sluiten.
1: Ja.
0: Tot slot.
1: Nou, dank u wel. Ik hoop echt dat men onze tips en tops allemaal meenemen.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel informatie gegeven. Ik weet, het is allemaal nog nieuw. Het is allemaal nog even wennen aan het feit dat deze zaken nu openlijk worden benoemd. En openlijk in de wet staan. Als u twijfels heeft, als u vragen heeft, u mag altijd contact maken. Misschien even doorgeven, het kantoor. Dat is advocatenkantoor Nasir. Is gevestigd aan de Julianastraat, nummer 56. Het telefoonnummer is 42-1626. Ik heb wel graag dat men eerst de afspraak maakt. Het kan een belafspraak zijn. Maar het is natuurlijk ook goed als u gewoon langskomt. Telefonisch maakt u die afspraak. Omdat ik ook heel vaak naar de zitting ga. Dus ik heb niet altijd ruimte om cliënten meteen te ontvangen. Dus graag eerst de afspraak maken.
0: Ja.
1: En ik trek voor elke consult ruim een uur uit. Dus u heeft voldoende tijd als u bij mij langskomt. En we zijn beschikbaar. Ik hoop dat u heel serieus omgaat met de informatie die u vandaag heeft gehad. En dan hoor ik het graag.
0: Ja.
1: En ik zie de feedback natuurlijk ook graag.
0: Oké. Nee, ik ben blij. We hebben dit programma weer kunnen doen. En gelet op de reacties hebben we wel gemerkt dat er nog wel wat dingen spelen in de samenleving. En dat er vragen zijn. Dus schroomt u niet als u zegt, ik wil wel meer informatie of ik wil wat advies. Dat u, meester Nasir heeft net het adres en telefoonnummer doorgegeven. Belt u even en maakt u een afspraak. Dan gaat u even langs voor meer advies. We hebben dit allemaal nodig. En het kan alleen maar zorgen voor zekerheid stabiliteit binnen een relatie en weten waar je staat. Ook goed voor de kinderen om eigenlijk te weten wat hun positie is. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel dat u naar ons geluisterd heeft. Voor degenen die op Facebook gevolgd hebben, die hebben ook gekeken naar ons. Dank u wel voor de vragen. Dank u wel voor de interactie. Ik zeg graag tot de volgende aflevering. Straks hebben we het nieuws om 12 uur. Ook uw aandacht daarvoor. En blijft u luisteren naar Lim FM. Goeiedag.
2: Steeds op de eerste en derde zaterdagochtend van de maand op Lim, Rechtop. Een programma met vragen, antwoorden en uiteenzettingen over uiteenlopende juridische vraagstukken. Zoals de voor- en nadelen van trouwen in gemeenschap van goederen, het proces van erkenning, wat is een deurwaardersexploot, wat is de waarde van een testament, mag de politie uw rijbewijs in beslag nemen? Heeft de vader het recht om de minderjarige kinderen te zien bij een scheiding met de moeder? Dit alles en meer in Rechtop. Zaterdagochtend, 10 uur op Lim FM. 91.7 en limfmsu.com. Rechtop op Lim FM.
3: No. Lim FM. Inderdaad, de andere radio.

0: thing, nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want if you want one professional junta, na en browser im deniman. If you ready for start na nga one new stabil job. If you ready for rock up the BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners, na nga de moro nyum, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zaterdag 4 juli. Sauto, ovenkip met macaroni salade, bami met indo-kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 4 juli. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. In de ochtend van woensdag 1 juli werd de staatsbegroting over het jaar 2026 met 31 stemmen voor en 16 tegen goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Bij de stemming stonden oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar. We laten u in het volgende fragment horen de president Jenny Simons.
1: Het is niet makkelijk voor ons in de politiek om ons te verplaatsen in een situatie waarin we kijken naar beleid, waarin we samen debatteren en inderdaad discussiëren over dat wat er toe doet om voor deze samenleving een toekomst te helpen scheppen waarin mensen welzijn kunnen ervaren. Het is niet makkelijk. En we hoeven elkaar daarover de schuld niet te geven, want there is enough blame to go around. Hier in deze zaal zitten er geen heiligen. En al die mensen die hier zitten, al die partijen die hier zitten, hebben bijgedragen aan de situatie. Ook die van u. Dus dat betekent dat waarvoor ik hier sta en vandaag hier ben komen zitten, is om af te sluiten deze begroting die niet eenvoudig was om het uiteindelijk op te stellen. Want toen we kwamen en die van 25 moesten behandelen, was die van 26 al opgesteld. En we moesten hem even aanpassen, indienen. En wij wisten van tevoren dat de middelen en de situatie van het land niet van die aard was dat we de meest belangrijke dingen die we moesten beginnen te doen om dit land voor te bereiden op wat er komt, we wisten dat die middelen er niet waren. En we hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat we dit jaar die tientallen miljoenen dollars die we zouden hebben moeten afdragen in verband met die schuldherschikking en die we nog minder zouden hebben vandaag om te doen wat u allemaal heeft gevraagd in deze begrotingsbehandeling.
0: We vervolgen met de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser.
2: We hebben het staatsschuldenplan gezien, gelezen, bestudeerd en doorgenomen. In de commissievergaderingen ook met de minister erover gecommuniceerd. En we vinden dat het een goede basis vormt dat wij daarop voort kunnen gaan, voorzitter. We vinden dat het staatsschuldenplan een goed overwogen beleid daarin aangegeven is, voorzitter. Het staatsschuldenplan biedt perspectief op. Dat is één, voorzitter. De begroting, en ik heb het al aangehaald, de begroting is een overbrugging, een brugbegroting. We komen van een bepaalde situatie, we gaan ergens naartoe. En zoals de president ook aanhaalt, we zullen dat niet in een korte tijd bereiken waar we naartoe willen gaan. Maar stap voor stap zullen we komen, maar dat is door gedisciplineerd en hard werken. Ik heb in de derde ronde aangegeven langs welke lijn, want ook wij als DNA, en dat vergeten we vaak, we kijken naar de regering, maar wij als DNA hebben ook een grote verantwoordelijkheid. We hebben een controlerende taak en die punten waar langs we gaan controleren heb ik aangegeven. En dat zal ook wennen zijn, hard werken voor veel parlementariërs die ook vaak niet, op sommige helemaal niet, naar commissievergaderingen komen. En dan mogen jullie allemaal mij onaardig vinden, maar we have to tell you the truth, voorzitter. En laten we als we allemaal gezamenlijk aan werken aan beide kanten van deze zaal en dan met de regering praten. En we hebben gekeken naar de begroting, dan roep ik op onder die voorwaarden dat we het beste van zullen maken. En ik zeg, ik roep iedereen op om voor deze motie te stemmen, voor deze begroting te stemmen. Ik dank u wel.
0: Volgens Cedric van Samson, fractielid van de PHP, heeft zijn fractie uit bescherming van de samenleving besloten tegen te stemmen.
3: Vanwege onze verantwoordelijkheid, voorzitter, kunnen wij niet anders. Hoop moet geen uitgestelde teleurstelling zijn. Wanneer wij tijdens deze begrotingsbehandeling de nota van wijziging een uur krijgen om daarna te gaan zien wat de grote veranderingen zullen zijn, dan is het moeilijk om als volksvertegenwoordiger het volk hoop in te boezemen, hoop in te pompen, terwijl er zoveel inconsistenties zijn in die begroting. Mijn collega Kishan Ramsikul heeft duidelijk gemaakt de koersverschillen die er zijn. We hebben ook gemerkt de verschillende verschuivingen die er zijn gekomen, dat die letterlijk geen verandering zullen brengen in de volksgezondheid, onderwijs, veiligheid. Dat zijn de drie meest belangrijke gebieden die het volk raken. En als volksvertegenwoordiger kan ik niet anders dan om mijn collega's op te roepen om goed te kijken naar die begroting en te kijken waar we duidelijk fout gaan maken om zonder meer controle, zonder duidelijke zicht op armoedebestrijding, want dat is wat het volk bezighoudt. We kunnen niet anders, die inconsistenties die in deze begroting zijn verwerkt, laten ons die ruimte niet hebben om gewoon hoop te hebben, want anders is het gewoon uitgestelde teleurstelling. Dus we willen u graag ondersteunen, we willen de regering ondersteunen, maar we willen ons werk ook goed doen. En omdat wij niet alle informatie op tijd hebben gekregen, zoals zelfs parlementariërs uit de coalitie hebben aangegeven dat het niet kan, in elkaar kiezen aan Solati, PO-bestudering, om ook nog wijziging aan te brengen. Dus we willen, maar vanuit die verantwoordelijkheid die wij dragen, zoals de president zelf heeft aangegeven, we hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid laat het niet toe om gewoon mee te gaan met de hoeveel inconsistenties. Dus voorzitter, we kunnen niet anders. We moeten stemmen om het volk te beschermen. En we kunnen niet meegaan met een begroting met zoveel inconsistenties.
0: We laten u vervolgens horen, Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABAP.
4: Vanaf die meneer president, ja, dat we hier niet meer boeken, maar nu minuut is er even boeken. Dus we hebben geluisterd naar de beraadslagingen. Parlement heeft een zegje gedaan. En ook de regering. We hebben goed geluisterd naar de minister van Financiën. En ik zeg u, het was niet een makkelijk. Het is een begroting die al was opgesteld. En de regering is in een rijdende trein gestapt. U weet het, zonder begroting kan de regering niet verder. Ja? Daarom heb ik gezegd, het is te vroeg om te klagen, het is pas een jaar. Natuurlijk volgen we de regering op de voet en kritisch willen we ze begeleiden. Maar in ieder geval, wij van de ABAP-fractie vinden dat de regering de gelegenheid moet krijgen om te regeren. Daarom stel ik voor om voor deze begroting te stemmen. En wanneer je luistert naar de samenleving, trauma itak disi, dan binnen zoveel tijd kunnen we mensen weghalen en we gaan dat doen. We gaan met de PAP werken enzovoort. Laat ze hier komen stemmen. Wie stemt nu voor de begroting? Zijn die mensen die daar praten, grootspraat hebben? Maar in ieder geval, ik stel voor dat we kamersbreed, ook de oppositie, dat we voor deze begroting gaan stemmen. Laten we de regering ruimte geven dit jaar. En 2027 kan we kritischer zijn. Ja toch? We demoren strak, maar laten we de regering de gelegenheid geven voor het bouwroko, voor vertrouwen in de president. Vooral jullie de president, meneer Sabdu, maar president, ik heb vertrouwen in u. Ik beveel aan om voor deze begroting te stemmen. Dank u wel.
0: Afgelopen weekend is een bericht op social media verschenen waarbij werd beweerd dat Ashna Kanhai, advocaat en onlangs beëdigd ambassadeur van Suriname in Genève, Zwitserland, twee functies zou bekleden. Bij de post werd er ook een foto geplaatst van Kanhai in toga in het gerechtsgebouw. We maakten contact met Ashna Kanhai en zij reageerde als volgt hierop.
5: Ik vind het wel belangrijk om transparant te zijn. Als ik een regering heb besproken op dubbele functies, dan zal ik me toch niet schuldig maken aan hetzelfde. Dus Als er foto's worden gemaakt in het gerechtsgebouw zonder mijn toestemming in toga, terwijl mijn toga mijn heilig is geweest. Het is, als ik die toga niet heb, kan ik mijn brood als advocaat niet verdienen. Wanneer ik die toga aan heb en mensen zien kans om een foto van me te maken ongevraagd, dan vraag ik me af of we niets anders te doen hebben. Ik vind het niet erg, maar had me gevraagd, dan had ik die toga uitgedaan, geposeerd voor een mooie foto en dan had u me gevraagd. Als nou heb je een dubbele functie, dan had ik het antwoord daarop gewoon gegeven. Overigens heeft een deurwaarder me laatst gevraagd. Maar meester, hoe zit het nou? Bent u dan... En ik heb het gewoon uitgelegd. Ik zeg, mijn werkzaamheden vangen aan in de maand juli. Dus, als ambassadeur. Dus ik kan tot dat moment, kan ik eigenlijk lopende zaken afhandelen. En dat doe ik.
0: Ja, nou begrijp ik het niet zo goed. En ik denk vele mensen... Vooral als we zien dat u 2 weken geleden officieel bent beëdigd. En u nu aangeeft dat u pas volgende maand officieel in functie treedt. Hoe zit dat eigenlijk?
5: Die beëdiging en die arbeidsrelatie. Want ik ben natuurlijk ik werkte niet al bij de overheid. Dus als je dan overgaat in die functie, dan is er een overlapperiode. En die beëdiging heeft plaatsgevonden zodat er voldoende tijd is dat ik in elk geval de zaken die in orde gemaakt moeten worden met betrekking tot mijn functioneren, dat ik dat in orde kan maken. En dat is nu al gebeurd. Dus ik heb ook netjes afgestemd. Dat ik in elk geval tot het moment dat ik officieel ga werken als ambassadeur, dat ik tot dat moment zaken afhandel als advocaat. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja. Dus van een dubbele functie is er geen sprake.
0: Afgelopen dinsdag 30 juni heeft de rechter vonnis gewezen in de Piki Saron-zaak, waarbij 7 politiemannen terecht stonden voor de dood van Martinus Wolfjager en Ivanildo Dijksteel. De rechter oordeelde vrijspraak voor alle 7 politiemannen. We laten nu horen persrechter meester Ingrid Lachi Charan.
6: De rechter heeft aangegeven dus dat er wel vuurwapengeweld is toegepast, maar dat er van weerszijden vuurwapengeweld is toegepast. Dus zowel vanuit de mensen die achtervolgd werden door de toenmalige verdachten als door de politieagenten. Maar bij het vaststellen van de dood van deze wolfjager kan niet worden vastgesteld welke uit wiens wapen de kogel afkomstig is geweest. Vandaar dus dat alle 4 verdachten vrij zijn gesproken van de feiten. Dat is ten aanzien van de 4 verdachten. En ook heeft de rechter ten aanzien van deze 4 verdachten aangegeven dat er ook geen sprake is geweest van dat er geen tijdige medische hulp is geboden. Omdat de rechter heeft aangegeven dus dat de situatie zo grimmig was dat het onmogelijk was voor deze politieagenten, de 4 verdachten, om het bos in te gaan. Omdat er nog steeds over en weer geschoten werd. Dat is ten aanzien van de 4 verdachten. Ten aanzien van de 3 verdachten die wel, waarvan wel bewezen is geacht, dus dat zij het feit dood door schuld hebben begaan, maar zij ontslagen van alle rechtsvervolging, is de kantonrechter van oordeel dat wel gebleken is dat deze verdachten hebben geschoten, maar vanwege de omstandigheden. De manier waarop het geweld heeft plaatsgehad, dat is dus binnen hun bevoegdheid als politieambtenaar. En om die reden is het dus wel, de verdachten die hebben dus gehandeld ter noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding die hen als politieambtenaar en binnen hun bevoegdheden toekwam. Dus zij hebben een beroep gedaan op noodweer en dat is dus geslaagd, want zij hebben aangegeven dus dat ze binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld. En dat is dus binnen artikel 12 van het politiehandvest.
0: We maakten hierna contact met de vader van de Nieuwijlen Ivanildo Dijksteel, Johan Dijksteel. Hij reageerde als volgt op dit vonnis.
7: Ik vind de uitspraak helemaal niet goed, helemaal niet goed. Waarvan ik nog in de rechtszaal was En ik hoorde de rechter die vrouw vragen. Maar meneer, maar je hebt die van jullie dijkvisserschoten, hij lag toen op de grond. Maar waarom heb je nog meer schoten gelost? Dat heb je toch niet bij de politie gered? En wat kom ik nu? Dan hoor ik dat je een vonnis uitspreekt dat helemaal niet klopt. Want je hebt bevestigd in jouw vraag, zei waarom die man lag op de grond, waarom heb je nog 4 schoten gelost? Ik heb het met mijn eigen oren gehoord in de rechtszaal. Ja. En dan kom je nu met zo'n vonnis. Ik ga naar die bij stilzitten. Echt niet. Ik ga de advocaat vragen hoe verder. En ik wil desnoods internationale gerechts benaderen. Om die zaak van me uit te vissen. Helemaal uit te vissen.
0: Afgelopen week zijn er vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouffa, over de aanpak van het gronddispuut met Guyana, het zogenaamde Tigri-vraagstuk. We brengen u het volgende fragment. De minister heeft voorgesteld om dit vraagstuk achter gesloten deur te bespreken met de Nationale Assemblée.
8: Voorzitter, weet u, ik heb opgeroepen om Tigri in comité-generaal te bespreken. En het is niet voorgeschreven of voorgetypt, maar laat me wel iets vanuit mijn hart zeggen, voorzitter. Asranaman. Tigri zullen we niet in partijpolitiek verband moeten trekken, voorzitter. Because the blame can go all around. Want het is niet van vandaag. Het is een erfenis, voorzitter, vanaf de staatkundige onafhankelijkheid. Vanaf 75. Heb je stand dat je nog bent geboren? Het, vandaag heb ik een medeverantwoordelijkheid vanuit deze regering. Die wel stappen heeft gezet en nog zal zetten, voorzitter. En daarom roep ik op. Laten wij dat in besloten verband verder bespreken. Want dat gehaal en getrek, ja maar waar was de regering van 10 jaar? Ik kan ook zeggen, in 2012 is de grenscommissie na 40 jaar ingesteld. Dat heeft de regering in 2012 gedaan. En u weet wie vorm en deel uitmaakte van die regering in 2012. Het is niet van 50 jaar oud zoals de lidjockey heeft gezegd. Dat is geen juiste informatie. De grenscommissie is ingesteld in 2012. En zal ik u vertellen, via uw voorzitter, het geachte lid Charman, er zijn ruim 6 vergaderingen geweest en er zijn tal van documenten uitgewisseld. Dus het heeft wel zijn nut bewezen. En zeker tot op zeker punt. En ik zeg vanaf 22, en ik weet niet waarom, is men in feite geconfronteerd geraakt met een vertraging daarbij. Heeft die vertraging te maken met onze andere posities en houding? Heeft het te maken met beloften van visserijvergunningen? Heeft het te maken met andere afspraken en spanningen? I don't know.
0: De minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang, heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée aangegeven dat de bouw van de brug over de Quarantijnrivier in eigen beheer gefinancierd zal worden. Dit verschilt met de eerdere plannen om de brug samen met de Guyanezen te financieren.
9: De aanbesteding van de Quarantijnbrug die is reeds vervallen. De regering heeft besloten de brug voor 100% zelf te financieren. Afhankelijk van de financierder zal er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe aanbesteding moeten komen. Er zijn meerdere modellen inderdaad besproken, ook met tolheffing. En alles staat nog open. Alle modellen worden met Minfin in ieder geval besproken. Maar feit is dat het een Surinaamse brug moet en zal zijn.
0: Dit voornemen van de Surinaamse regering is niet in goede aarde gevallen bij de Guyanese president Irfan Ali. Hij verklaarde het volgende via de Guyanese media.
10: I have not received anything officially other than what is in the media. I know the Minister of Finance has reached out, but our position is very clear. the Quarantine River Bridge is a bridge that is being discussed jointly as a joint project by the government of Guyana and the government of Suriname, and that is how it will be. Guyana is interested in being part of a project that covers two sovereign space in a joint manner. That has always been our position. There is no other position that is before me. There is no other official position that is before me. There is no other official request that is before me. So your question is based on the only official position I know. And that official position is a joint project between the government of Guyana and the government of Suriname. If any other requests is made, then at that time I'll be in a position to pronounce on it. And you can rest assured that I'll pronounce decisively on it.
0: We spraken hierna Angelique del Castillo, de voorzitter van DA91. Zij wees erop dat Suriname voorzichtig moet zijn bij de bouw van de brug over de Quarantainrivier. En dat dit niet losgezien moet worden van de grenskwestie Tigri.
11: Als bestuur van een land moet je grote belangen die soms de korte termijn economische mogelijke voordelen overschrijden, in het oog houden. En een van de grootste belangen van ons, ook grondwettelijk, ook van de president, is de soevereiniteit van ons land te beschermen. En we hebben ervaring met de Guyanese kijk naar het Surinaams grondgebied. Daarom zei ik u reeds over Tigri. Daar is er al geen respect en erkenning van dat Surinaams grondgebied is. Dus des te meer moeten wij, zeg maar, altijd een gewaarschuwd mens stelt voor twee, moeten wij weten dat we geen debt, daarom leg ik u net uit, dat als we het op korte termijn economisch misschien een voordeel leveren, dat wat we ervoor gaan moeten teruggeven, nu en in de toekomst, is iets wat we als land niet willen en niet mogen doen. Het is onze verantwoordelijkheid. En daarom moeten we ook zorgen dat wat onze verantwoordelijkheid is, we die verantwoordelijkheid volledig dragen. En als we nu niet volledig die brug zelf kunnen financieren, dan moeten we een goede planning maken, zodat we zover komen om dat zelf te doen. Maar sowieso moet Suriname deze brug zelf financieren. Korte termijn mogelijke economische voordelen zullen grote nadelen in de toekomst brengen qua rechten die wij rechtmatig doen gelden op die Quarantainrivier en op de rest van ons grondgebied.
0: De korpschef van het Korpspolitie Suriname, Melvin Pinas, is recentelijk gestart met een initiatief waarbij hij samen met de korpsleiding de verschillende buurten bezoekt. Daarbij worden klachten van burgers aangehoord en verder opgelost. Vorige week vrijdag was het de beurt van Flora. Lim FM was ook aanwezig en maakte van de gelegenheid gebruik om de korpschef te vragen over de case waarbij 10 politiemannen, waaronder 7 leden van het arrestatieteam, in verzekering zijn gesteld. Het gaat in deze case om de verdwijning van een hoeveelheid drugs tijdens een operatie van de politie.
12: Ten aanzien van het onderzoek, het is al bij het Openbaar Ministerie. En ik wacht de instructies van het Openbaar Ministerie af om te kijken wat de vervolgstappen zijn. Maar nu ligt de zaak op bordje van het Openbaar Ministerie.
0: Ja. Zijn deze 7 mannen pas bij het laatste incident door de man gevallen? Of hadden jullie in het verleden al vermoedens of liepen er in het verleden al onderzoeken naar onregelmatigheden bij het arrestatieteam?
12: Nee, dit is de laatste lichting die we hebben opgeleid. Er waren geen enkele vermoeden, dus ik vind het wel jammer wat gebeurd is. Goed team dat is opgeleid en als korpschef vind je het wel jammer dat zoiets gebeurt.
0: Ja. En wat doet het met uw korps eigenlijk? 7 leden, is dat veel, is dat weinig?
12: Ja, sowieso veel voor de organisatie. In 1 keer 7, een professional, dat is mijn speciale eenheid. En dan hoor je dit en zie je dat dit gebeurt. Dat doet je wel wat. Ja. Als organisatie.
0: En we hebben begrepen, er zijn enkele reshuffelingen gepleegd. Hebt u wat meer informatie daarover?
12: Er zijn nog geen reshuffelingen gepleegd. Er is een mutatiebeleid. De bedoeling is dat we mensen zullen nomineren. Maar dat wordt nog met ze doorgecommuniceerd. En er komt een grote mutatie binnen de organisatie.
0: Ja. We hebben begrepen dat het hoofd van het A-team is vervangen. Klopt dat?
12: Ja, hoofd en onderhoofd zijn vervangen. Ik heb nu een coördinator aangesteld. En we zullen kijken in de toekomst om weer een nieuwe opleiding te starten, AT-opleiding.
3: Ja, en wie is de coördinator?
12: Nee, dat laat ik even in het midden. We hebben nu een coördinator en hij gaat zaken voor me coördineren. En,
3: Ja. En hoe gaat u het vertrouwen in het korps herstellen, Kasi?
12: Dit is een van de momenten, dicht bij de samenleving. Transparant beleid binnen de organisatie, gebeurt er iets, worden direct maatregelen getroffen. En dit vertrouwen naar de samenleving, ik zeg het altijd, als politie moet je eenmaal 24 uur verantwoording afleggen naar de samenleving. En dit is een van de momenten, u ziet het zelf, als de samenleving is er, vragen worden geponeerd naar de politie en we zijn er.
0: Afgelopen week is er wederom een politieman in verzekering gesteld. Hij wordt mogelijk verdacht van afpersing in een drugszaak. De politie heeft deze zaak vooralsnog in onderzoek. We maakten contact met de afdeling Public Relations en we spraken daarbij inspecteur Joshua Shamim, die niet inhoudelijk wenste in te gaan op de zaak.
13: U heeft het een en ander al gezegd. Voor de rest kan ik helaas niet inhoudelijk erop ingaan. Ik moet weten, heel wat zaken, of althans deze zaak is ook een van de gevoelige zaken. En van wie het feit dat het een karakter heeft, kan ik niet veel op dit moment dan kan ik niet veel prijs geven af wat betreft informatie, voor wat betreft het inhoudelijke, begrijp je? Yes. Ja, het is wel werkelijk zo dat, een politieambtenaar is ingesloten, maar we wachten op het onderzoek, want je moet rekening houden, een aantal afdelingen komen in beeld om die zaak te onderzoeken. Het is niet één afdeling die zegt van, hey, we gaan, dit is dan voor ons en dan houdt het op na het onderzoek. Het onderzoek gaat door. Elk gevoelige zaak, grote zaken bijvoorbeeld. Het heeft een kop, het heeft een lichaam en een staat, als ik het zo mag verwoorden. En we willen dan geen prijs geven om, als het ware, het onderzoek als het ware te beperken of ergens te doen stagneren of weet je. Dus vandaar dat we niet veel aan informatie kunnen prijs geven.
0: Afgelopen woensdag 1 juli werd 163 jaar afschaffing van de slavernij, oftewel Kitikoti, gevierd. In dat kader hebben we gesproken met Iwan Wijngaarde, de voorzitter van de Federatie Gi Afrikaans Ranamang. En aan hem vroegen wij onder andere hoe hij kijkt naar de maatschappelijke positie van de nazaten van de tot slaafgemaakten.
14: Ze hebben niet gevraagd om tot slaafgemaakt te worden. Dus we kunnen onze voorouders of de groep, inheemse en Afro's, kunnen echt niet kwalijk nemen. Wij moeten onszelf kwalijk nemen. Heel Suriname met zoveel etniciteiten, dat we moesten werken aan wat men zegt altijd, een schakel is net zo zwak als de zwakste schakel in het leven. En wij, degene die tot slaaf gemaakt, dat zijn de inheemse en de Afro, die zijn de zwakste schakel. En daar hebben ze niet om gevraagd om slaaf te zijn. En dan horen we als samenleving, misschien met 10 of 15 etniciteiten, horen we samen te werken dat dit ontwikkeld wordt. Dat we een geleidelijke ontwikkeling krijgen van iedereen op dezelfde wijze. En dat je een groei kan krijgen waar je geen jealous krijgt en dat soort dingen. En dat is niet gebeurd. Dus nu moeten we inderdaad, ik zou het van hieruit willen opeisen, dat de staat, of de hele Surinaamse samenleving, de society, heb ik trouwens gevraagd in 2020, heb ik uit alle politieke partijen gesproken, met de besturen van allemaal, opposities van coalities, van luister mensen, we hebben een groep die een slavenverleden hebben. En als je een slavenverleden hebt, dan kan je, als er goede dingen komen, mogelijkheden voor ontwikkeling, kan je niet happen erin genoeg, want je bent gedehumaniseerd. Dus we moeten alles doen om te zorgen dat de zwakke schakel, dat we het sterk maken, met ons allen. Dat is niet gebeurd. Het schijnt dat de ene oor gegaan is en de andere oor. En ik hoop dat we nu gaan beseffen dat dat we niet beschuldigingen doen, maar dat we zeggen, de basis was ongezond. En de basis moeten we gezond maken.
0: Bij de viering van Kitikoti werd er traditiegetrouw ook een plengoffer gebracht bij het standbeeld van Kwaku. Bij die gelegenheid was de president Jenny Simons ook aanwezig en richtte zich in een toespraak tot de aanwezigen. De president stond voornamelijk stil bij de gevolgen van de slavernij op de hedendaagse samenleving.
1: Welke tent je ook hebt, if Jerry weet die blakke soort toe tent in Abi. Wanneer jouw voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan moet je weten wat Afrika was. Je moet begrijpen wat Afrika is en je moet goed in de gaten houden wat Afrika gaat worden. Europeanen bij elkaar eeuwenlang doodgemaakt. Vandaag zijn ze EU bij elkaar. Dus Afrika is toekomst. Afrika heeft jeugd. Afrika heeft ontwikkeling, samen met alle andere werelddelen in de wereld. Maar de geschiedenis is ons afgepakt. En daarom heb ik gezegd, wij hier in Suriname met al die mengelmoes die we nu zijn. Suriname is diversiteit. Laten we onze geschiedenis, de slavernijgeschiedenis, de verdere geschiedenis van de Afrikaanse Surinamer, de geschiedenis van de inheemse, de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, dat is wij nu, Suriname. Laten wij ons gaan verdiepen erin, om elkaar en onszelf beter te leren kennen. En daarom hebben we gezegd dat we Heritage Month gaan maken. Een maand waarin we ons werkelijk verdiepen in onze geschiedenis. De slavernijgeschiedenis is belangrijk, omdat de pijn littekens heeft achtergelaten die niet over zijn. En het is heel belangrijk voor de jongeren om te begrijpen wat er is gebeurd om er overheen te komen. Maar je komt er alleen overheen wanneer je als een mens inderdaad op jezelf staat, zelfstandig bent, je ook ontwikkelt. En we moeten dus straks in de Heritage Month elkaars geschiedenis, de landen van herkomst, allemaal gaan bestuderen en dan met elkaar het feest vieren dat we samen zijn. Want dat is uiteindelijk hoe we samen verder gaan. We moeten elkaar begrijpen.
0: De staatsraad heeft onlangs zijn halfjaarlijks verslag gepresenteerd aan de president. Hierbij voelde de staatsraad zich ook geroepen om een 30-tal aanbevelingen te doen aan het staatshoofd. De aanbevelingen hebben alles te maken met de geopolitieke situatie in de wereld, met name de spanning in het Midden-Oosten en de effecten daarvan op Suriname. We spraken de vicevoorzitter van de staatsraad, Amsat Abdul.
15: Welke maatregelen zou de regering moeten treffen? Of wat zal uw beleid zijn bij het ministerie voor de komende periode waarin wij nu te maken kregen met bijvoorbeeld de oorlog tussen Iran en de VSA en weet u, in het Midden-Oosten en de onzekere tijden die wij tegemoet zien. En we hebben al die input verwerkt in dat rapport in 8 beleidsgebieden. En op basis van die beleidsgebieden hebben we de president geadviseerd. En uit die beleidsgebieden zijn er een 30-tal aanbevelingen, zou je ze kunnen noemen, uitgevloeid. En een overkoepelend advies aan de president. En daarbij hebben we bijvoorbeeld gekeken naar het financieel en monetair beleid. We hebben gekeken naar productie en ondernemerschap. We hebben gekeken naar grond, bosbeheer en klimaat en ecosystemen. We hebben gekeken naar ruimtelijke ordening en infrastructuur, naar volksgezondheid, tenminste naar de input van de ministeries die we hebben gehad. We hebben niet van alle ministeries input gehad, hoor. Terwijl de grondwet wat dat betreft heel duidelijk is dat wanneer de raad informatie vraagt, de raad wel die informatie zou moeten krijgen van de ministeries. Maar dat hebben we niet gehad, helaas. Maar we hebben gewerkt met datgene wat we hebben gehad. En wij zijn tot de eindconclusie gekomen dat de regering in de komende periode ruim aandacht moet besteden aan productie, volksgezondheid,

0: nach Amberstede.
1: Onlangs is naar voren gekomen dat minister Diana Pocky van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een dubbele salaris ontvangt, hetgeen in strijd is met wettelijke bepalingen. Nadat er vragen hierover werden gesteld in de Nationale Assemblee, kwam de minister met de volgende verklaring.
2: Mevrouw de voorzitter, met uw toestemming wil ik wel een actuele zaak onder uw aandacht brengen. Ik denk dat bepaalde mensen niet kunnen geloven dat in de politiek niet alleen corruptelingen zitten. Of als we praten over de politiek, dan moet je corrupt zijn. Ik denk dat men zich vergist en er doet de ronde. Men maakt lange uren, overuren op social media om deze mevrouw die hier staat, Diana Maril van Pocky, te vernietigen. Maar het gaat ze niet lukken, mevrouw de voorzitter. Er wordt gesproken dat ik een extra of dat onderwijs me door heeft betaald. In mijn vorige functie als minister van GBB heb ik het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geschreven ergens maart 2021. Ze hebben mijn salaris niet geblokkeerd, want van huis uit ben ik leerkracht. Ik heb gebeld met de leiding, met de directie, om mijn salaris te blokkeren. In mijn huidige functie heb ik niet meer geschreven, maar ik heb gebeld met de directeur. En ik heb begrepen dat men pas november vorig jaar hebben ze geblokkeerd. En als ik het goed heb, ik heb de directeur gesproken, ik heb er gevraagd om die berekening te maken, dan gaan we terugstorten aan de overheid. Dus deze vrouw is geen corrupteling. Ik doe mijn uiterste best. We zijn mensen, we maken fouten, maar dit is grof. Ja, dus op mijn aandringen, laat het duidelijk zijn, hebben ze geblokkeerd. En ik heb het gevraagd in deze functie als minister van Sociale Zaken om dat wederom te doen.
1: De spoedeisende hulp heeft afgelopen week aan de bel getrokken vanwege het gevaar van mixdrankjes. Volgens dokter Esther von Pugny, urgentiespecialist bij de spoedeisende hulp, komen er regelmatig mensen over de vloer die erg aan toe zijn na het drinken van zo'n mixdrankje. Zo'n mixdrankje bestaat meestal uit alcohol en energiedrank.
3: De gevallen krijgen we al geruime tijd binnen hoor. Het is niet iets van de laatste tijd extra of veel meer, maar dit is al een geruime tijd gaande. Dat mensen dus inderdaad, vooral bij hele grote feesten, de combinatie doen van alcohol met energiedranken. We zien sowieso eind van de maand wanneer de mensen hebben ontvangen. Eerste week van de maand zien we die ook nog binnenkomen, maar geheid hoor. Bij elke grote feestdag weten we sowieso dat we mensen binnenkrijgen die onder invloed zijn. Maar meer nog inderdaad, die soms komen met, ik voel me niet lekker, ik voel me onwel, ik heb het vermoeden dat er iets in mijn drankje is gezet. Mensen die komen met ongevallen, verkeersongevallen. Als je goed kijkt, dan blijken ze inderdaad onder invloed van alcohol dan wel andere middelen te zijn geweest. Niet alle gevallen hoor. Maar sowieso zijn die er extra vatbaarder voor. En we zien ook veel mensen die natuurlijk ook gewoon vallen en hun hoofd daarbij bezeren.
1: En als we toch even stil blijven staan bij dat van de mixdrankjes. Wat zijn de gevolgen op het lichaam?
3: Nou, eigenlijk zegt het bericht het al. We weten sowieso dat te veel alcohol niet goed is. Maar wat het natuurlijk wel doet, de mensen proberen dan natuurlijk tijdens feestjes de hele nacht door te kunnen feesten. Dus ze hebben het gevoel dat wanneer ze de energiedrankjes op hebben, dat ze dan de hele nacht kunnen doorkomen. In combinatie met alcohol om je daarbij prettig te voelen. Maar die combinatie brengt veel meer risico's met zich mee. Alcohol, dat weten we. Ik hoef daar eigenlijk niet diep op in te gaan. Maar de energiedrankjes, die zorgen inderdaad wel dat je die kick krijgt. Dat je hartslag

0: omhoog gaat, je bloeddruk gaat omhoog, je voelt je op dat moment helemaal hyper. Maar na enkele uren gaat dat gevoel ook wel weer minder worden, omdat je lichaam die kick kreeg. Maar nadien ook weer het gevoel heeft van nou, ik heb weer energie nodig. Dus dan pakken ze opnieuw weer een drankje en zo gaat dat de hele avond door. Wat het natuurlijk ook doet is dat het je hele slaap- en dagritme, dag- en nachtritme brengt het helemaal ondersteboven. Dus je lichaam heeft daar ook meer tijd en moeite nodig om weer in je normaal ritme te komen.
1: Vorige week vrijdag is de regering gestart met de landelijke scholenrenovatie. Er is hiervoor ruim 560 miljoen SRD uitgetrokken. We laten nu horen de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry, tijdens de launch hiervan te Saramaka.
2: Iedere verandering die we brengen in educatie, daar moeten we zorgen dat we het onderwijzend personeel betrekken in het geheel. En als we praten over de basis, dan praat ik allereerst over de infrastructuur. Moet er goed uitzien, de omgeving waarin onze leerlingen eigenlijk begeleid worden door de leerkrachten. Maar daarnaast is er nog veel meer. Het vakinhoudelijke, dus de leerkracht, een professionele leerkracht, is heel erg belangrijk. Maar natuurlijk ook de equipment, stoelen en tafels, het meubilair van de school. Dus de achterstand is 9. We beginnen met 58 scholen, zoals de collega aangeeft, maar we gaan niet stoppen bij die 58 scholen. En zoals eerder aangegeven, we hebben binnen het ministerie reeds zijn we gestart met het digitaliseren, in kaart brengen, digitaal, van alle scholen en de staten waarin de scholen gebouwen, zodat we het onderhoud planmatig kunnen meenemen. En niet denken van, oké, er wordt gebeld, dus je moet rennen naar een school omdat het dak lekt. En u mag weten, ik ben bij de start van het schooljaar naar het binnenland geweest. En die scholen, dit ziet er goed uit. Als ik het vergelijk met het binnenland. Maar daar komt alles naar beneden. En wat me verbaasde, was het enthousiasme van die leerlingen. Ondanks het feit dat die omstandigheden er niet zo mooi voor zagen. Maar we moeten dat enthousiasme verder stimuleren door ervoor te zorgen dat alle scholen er goed uit gaan zien.
1: Ook president Jenny Simons was aanwezig en zij zei het volgende.
3: Het gaat om herstel. U hoort me vaak praten over dat dit jaar en een zeker een deel van volgend jaar zijn reparatie. Reparatie van scholen, reparatie ziekenhuizen, reparatie van verschillende zaken. En nu gaat het over reparatie van scholen. Maar het is gezegd door de voorgaande sprekers en ik ga het heel hard benadrukken. Dit is slechts het begin van wat we moeten doen. Omdat bij onderwijs de faciliteiten, dus de schoolgebouwen, maar dan ook het materiaal, wat we noemen die boeken, die tablets, alles wat leerlingen nodig hebben om te kunnen leren. Dat curriculum dat door het ministerie van Onderwijs uiteindelijk op basis van wat we gedaan hebben in ons conferentie zal worden ontwikkeld. En last but not least, heel belangrijk, vooral voor de lagere klassen, die leerkracht die die leerlingen begeleidt. We hebben daar 4 elementen die van groot belang zijn. En hoe belangrijk ik vandaag ook vind, het is een eerste stap op een langere weg. We praten niet over een projectje van we gaan een paar scholen repareren. U moet dit zien als een eerste stap op de weg naar echt onderwijs dat afgestemd is op onze samenleving. En die niet alleen onze mensen zal ontwikkelen, zodat ze kunnen meedoen in de economie die volgt. Maar die een voorbeeld kan zijn en op hogere niveaus een aantrekkingskracht kan uitoefenen op de landen in onze omgeving. Suriname, wat onderwijs betreft, wat mij betreft, moet binnen de komende 10 jaren zijn the place where you want to be, de plaats waar je zou willen studeren. En dat is waar we vandaag mee beginnen.
1: Afgelopen woensdag 1 juli is het lijk van de zoon van mevrouw Matt Nathalie Souvenir geborgen. De jonge man, die Bosman was, raakte langer dan een week geleden vermist in de Marowijnrivier. We spraken wederom met de moeder Matt Nathalie Souvenir.
4: Ja, dan kreeg ik een panalog toen ik kreeg een masra. Dan ben ik in mijn kring, want ik ben in mijn kring. Ik ben voor de chamine, eenmaal de tapa akisi, ik ben voor de chamine. Voor mijn koberi, maar ik heb een traditie voor de sma. Dat is nog een jule kamagomi, dus dat is nog chamile kamagomi. Ja, maar garogi makrak titan, en nu is abile kwamma, dat ik afstand bouw, mino, wees mino tak moro voor mana amma ababching, dat ik afstand bouw, mana. Nanga gado is abi nanga gado akraktiv gado mi kataka ga ino na telefoon.
1: Toch ete wa laste samo vrouw souvenir wa darna titaki de sma tapaki siba en zo. Toch mi wan begrijpt taki de lekva janas ranang de mai plege abductie, de mai karing, de mai doantje onderzoek. Fa adu kontak was ma las libi de sma food trace de sma doasan dat ook toe.
4: De no due manier omdat u ben die asanipsa da eerste skoto sa uko da ugona galanti de skoto fusrana ugona ding da if de skoto be pak asak an fu ora sak godoro le a skoto srefta de teka sak dis fu roko da na lebo du ala sanitanga e inda ma if he lip a follow da bena if a follow fen up ching asanipsa ba wanda teminteri fu calendar da meter ta kapsa 16 juni vertel ik SD voor Stefana Boy. Dat heb ik moesten dan met een precies moment dat ik terf naar 17 dagen voor Stefana Boy. Dus als er een landje ligt van mij tegen, dan pas er een landje nog geen noa je hebt dit zei. Dus alles maar ik hoor graag een beetje garot voor kafeni aan de deskie voor a boy. Want alas ma saptak leki ma, fa mi ofiri tak fa mo draigwe baka sudro mi saptaki u fena boy. Asasa u gigaro tangira tu beka fena de deskifu a boy. Want reskoutu no be gi a yepi a totale yepi gbaros. Wisi yo bigi fu lono yo forser alasani. Za betreso ibera boy rustak gado sapsapsa.
1: De Nationale Milieuautoriteit heeft het onderzoek naar de massale vissterfte in de Saramaka-rivier deels afgerond. Volgens de NMA is er mogelijk sprake van een industrie-waste-domp in de rivier. We laten u horen de directeur van USA, Jeffrey.
5: We hebben inderdaad watermonsters die we hebben afgegeven de resultaten binnengekregen. En gebleken is dat de waarden waarnaar we zoeken eigenlijk onder de streefwaarden zijn. We hebben gekeken naar bepaalde metalen die eigenlijk moeten aanwijzen of er een verstoring voorkomt in het water. En blijkt dat die onder streefwaarden zijn, maar dat wil niet zeggen dat er niet iets gebeurd is. Er is wel iets gebeurd, want anders had je niet de vissterfte gekregen. Dus we zijn nog bezig om nader te onderzoeken van wat dat allemaal heeft kunnen veroorzaken.
1: U zegt er zijn wel zaken aanwezig. Wat zijn die zaken die aanwezig zijn?
5: Nou, niet dat er zaken aanwezig zijn, maar kijk, we hebben onder meer dus ijzer, magaan, TSS, eigenlijk allemaal een beetje technische termen, hebben we wel kunnen vinden in de watermonsters. Maar, of sampling, sorry. Dat zijn allemaal onder de streefwaarden.
1: Is er een bepaalde bron van waar deze aanwezige stoffen zouden komen?
5: Ja, dus eigenlijk wijst het wel aan dat er een chemical loosing op plaats heeft gevonden, maar we kunnen het nog niet met zekerheid vaststellen. Dus vandaar dat we dan verder bezig zijn met het onderzoek om precies aan te geven wat er is gebeurd. Dus ja, we zijn nog even bezig met allemaal in kaart te brengen.
1: Tot zover het nieuws op zaterdag 4 juli. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: 91.7 Lim FM. Het is vandaag vrijdag 3 juli 2026. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en het is alweer de hoogste tijd voor de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Nou, in dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. En is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Het is tijd om te genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Radio. Nou, de hele dag door hoor je de recap van de top 10 hier op deze mooie zender. Maar ik ga toch eerst even een recap doen van de vorige week voordat ik van start ga met de lijst van deze week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Kakalika van Dope Nation. Op nummer 9 kwam nieuw binnen My Turn van Valiant featuring Shensia. Op nummer 8 hadden we Wami Bani van Nigel Boy featuring The Genius. Op nummer 7 hadden we Two Face van Bigaluga en Nano. Kankan 3 stond op nummer 6 met Konami. Op nummer 5 hadden we Star Life van Frenna. Op nummer 4 stonden Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Rotman Mannes stond op nummer 3 met Money Mohia. Op nummer 2 hadden we Checkmate van Psycho. En onze nummer 1 van de vorige week was Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Je hebt de top 10 gehoord van de vorige week en wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, dan moet je gewoon lekker blijven luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Oké, het is nu echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week en we starten zoals altijd met plek nummer 10. Wij hebben ook deze week een nieuwe pokoe op de lijst en deze dame

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week, Tornado van Iowa Star. We hebben nog een nieuw lied op de lijst deze week. En ook deze dame is absoluut geen onbekende hier bij ons. Ook zij heeft een aantal hits op onze top 10 gehad. Zoals Chanel en Push to Start. Je weet dus over wie ik het heb. Nieuw op nummer 9 deze week. Tyla met Is It Love.
2: 9.
3: Is

Dat is onze nummer 9 van deze week nieuw op de lijst. Is It Love van Tyla. Deze vroeger kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Ze gaan deze week een plek vooruit en staan op nummer 8. Valiant featuring Shensia met My Turn. Edit.

0: Dat is onze nummer 8 van deze week. My Turn van Valiant featuring Shensia.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Hij stond de vorige week op nummer 3. Dat wil zeggen dat hij maar liefst 4 plekken achteruit gaat. Op nummer 7 deze week. Rotman Mane met Money Mohia.
2: NMP Records.
3: Que massa gangado. Di ogo di mandal tu por aqui no acabado eti. O tabaco de mó blessing e fiente por ontem.
4: Número 7.

0: God is the greatest.
1: Dat is onze nummer 7 van deze week, Money Mohia van Rodman Money. Je luistert nog steeds naar 91.7 Lim FM en wij doen de Phenomenal Top 10. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. En een plek vooruit voor Bigaluga en Nano. Ze staan deze week op nummer 6 met Two Face.
2: Stop hanging with you, they start talking about you, but that's fine. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about you.
3: Yo, Nano.
4: Zest.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week voor de tweede week op een rij. Frenna met Starlife. Nou, dit lied gaat heel hard op de lijst. De vorige week nog op nummer 6. Twee plekken vooruit dus deze week, want ze staan op nummer 4.

0: Dat is onze nummer 4 van deze week, Konami van Kankantri. We zijn intussen beland bij de top 3, maar jullie weten dat ik altijd eerst even snel herhaal wat wij tot nu toe gehad hebben voordat we verder gaan. We hebben 2 nieuwe pokus op de lijst. Eentje staat op nummer 10. Het is eentje van Iris Star met Tornado. Op nummer 9 hebben we ook een nieuwe van Tyla, Is It Love? Op nummer 8 Valjan featuring Shensia met My Turn. Op nummer 7 staat Rotman Mane met Moni Mohia. Op nummer 6 Two Face van Vigaluga en Nano. Op nummer 5 Frenna met Starlife. En onze nummer 4 van deze week, Konami van Kankantri.
1: The music just feels so good. You're on the number 1.
0: Dan gaan we lekker verder met de nummers 3, 2 en 1 van deze week. Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly gaan een plek vooruit en staan deze week op nummer 3 met Girl Next Door.
2: Let's go.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: That is onto number three van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa featuring Machine Gun Kelly. Onto number twee is ongewijzigd. Stationair op nummer twee deze week. Psycho met Checkmate.
2: Nummer 2.

0: You're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 2 van deze week. Checkmate van Psycho. Zo, dan is het spannend moment aangebroken. En ik moet aan jullie gaan vertellen wie we deze week op nummer 1 hebben. Het is nog steeds de meest afgedraaide en beluisterde pokoe hier op Lim. Hij is onverslagen voor de 2e week op een rij. Op nummer 1, Guaso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.
2: De number 1 tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, on Peterborough.
4: Number 1.

was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. En ik hoop natuurlijk dat je net als ik weer ontzettend hebt genoten van deze mooie en toffe hits. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond 12 uur kan jij naar de herhaling luisteren. En als je dat ook mist, geen probleem. Morgen, dat is zaterdag, kan je ook naar de herhaling luisteren om 1 uur in de middag. Ik wens jullie allemaal een amazing weekend. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. Wees

0: Omega.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Goedemiddag, welkom bij QN Inside Weka Update. Vandaag is zaterdag 4 juli, 4th of July in Amerika. Ze bestaan 250 jaar. Dus het vuurwerk ligt met die. Maar als de dorpfinale dan kan het nou een food sugar. Maar goed, dat is natuurlijk een sideline. Welkom even vandaag. En als we even kijken hoe het gisteravond geweest is. En gistermiddag, sensatie natuurlijk bij de ontmoeting tussen Australië en Egypte. Waar het toch wel naar de penalty shootout moest gaan. Dus de jongens van Mo Salah gaan voor het eerst in de geschiedenis gaat Egypte naar een volgende ronde. En daarom waren er zoveel emoties op het veld. Want weet je wat het betekent als een land zich mag plaatsen voor een WK? En laat staan als je overgaat naar rond 32 en nu naar de achtste finale. Uiteindelijk won einde die partij gelijk 1-1. En de Egyptenaren waren beter in het nemen van strafschoppen. En wonnen de penalty's eerst met 4-2. Dan de wedstrijd waar iedereen naar uitkeek. Titelverdediger Argentinië kwam uit tegen Kaapverdië. Waar iedereen dacht, ik ook, dat het een monsterscore zou worden. Dat kan je achteraf misschien zeggen als Messi de kansen scoort die hij gehad heeft. Ja, dan zou het misschien een andere stand moeten zijn. Maar het gaat niet om als. Je moet ze krijgen en je moet ze scoren. Maar wat Kaapverdië heeft aangetoond is karakter. En een land dichtbij het Afrikaans continent met 500.000 inwoners heeft toch aangetoond om Spanje gelijk te houden 0-0. Om Argentinië te brengen naar een verlenging. Eerst regulier 1-1. En dan nog extra tijd. En tegen Uruguay 2-2. Dan verdient Kaapverdië eigenlijk de fair play prijs en de schoonheidsprijs van het kleinste land van Afrika die ooit op een WK kwam. Te bedenken dat geen van de Kaapverdianen in een grote competitie voetbalt. En een side note is dat de keeper 40 jaar oud toch elektricien is geweest. En vuilnis van mannetje in banen heeft gehad. En ik kon met trots zeggen, hij was op het WK. Ook wat u zag in het gesprek met Messi, vond dit een groot compliment dat Lionel Messi zei dat hij een geweldige keeper is geweest voor zijn 40 jaar en dat hij trots mag zijn. En op basis daarvan vroeg hij Messi om zijn shirt. En Messi gaf aan dat hij in de tunnel zou krijgen wat ook gebeurd is. Dus titelverdediger Argentinië met hakken over de sloot en had 90 minuten en had 120 minuten nodig om Kaapverdië te verslaan. En bijna was het 3-3. En dan kon het anders aflopen bij de penalty shootout. Argentinië plaatst zich voor de achtste finale. En komt daaruit tegen de winnaar van Australië, Egypte. En dat is Egypte geworden. En dan de ontmoeting gisteravond tussen Colombia en Ghana. We hebben het vaak gezegd. De Afrikaanse landen komen goed voor de dag. Maar wie van ze kan stand houden? Een ander Afrikaans land, los van Marokko, is Egypte die zich geplaatst heeft. En Ghana kon geen doelpunt maken. En verloor van Colombia met 1-0. En Colombia heeft natuurlijk aangetoond dat ze goed genoeg zijn voor de achtste finale. En u weet, wanneer Colombia daar komt in de achtste finale en Argentinië wint die partij dinsdag aanstaande van Egypte, dan is de kwartfinale de clash tussen Argentinië en Copa America, zeg maar de herhaling van de finale van Copa America van 2 jaar geleden. Maar zover is het nog niet. Dat is even de recap geweest met betrekking tot de wedstrijden van gisteren. We gaan heel even eruit en blikken vooruit naar de wedstrijden van vandaag.
1: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
2: Let's go! team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels. United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
0: Welkom terug bij QN Insight WK Update. Wat hebben we vandaag op programma? Ja, Marokko als Afrikaans kampioen neemt het straks op om 2 uur tegen Canada. Onze CONCACAF vertegenwoordiger. Zal het Canada ooit lukken in de geschiedenis om zich te plaatsen voor de 8e finale? Want dat zal natuurlijk een unicum moeten zijn. En daarentegen Marokko, weten we allemaal dat ze 4 jaar geleden op de 4e plaats zijn geëindigd van de wereld op het WK. En behoren dan toen tot de 4e beste landen van de wereld. Dus maar Marokko is favoriet. Maar wij als Surinamers zouden moeten zeggen, we moeten CONCACAF vertegenwoordigen. Het belooft wat te gaan worden. De Marokkanen hebben Nederland uitgeschakeld en hebben Brazilië knap lastig gemaakt toen in de algemene ronde. Dus om 2 uur hebben we Marokko tegen Canada. En dan hebben we dan om 6 uur vandaag. En dat is de ontmoeting tussen torenhoge favoriet Frankrijk. Dat zijn de jongens van Cliff Limburg. Is dat maar beweer in Frans trui. Maar dan als je me naar een Brasje trui, dan maakt dat één boy. Dan maakt dat koesje van me. If you want me to aan me, dan 19 juli in New York. Nosso. Kan de Abiguan in Frans morgen eerder. Toen ik had gezegd, KLM stond stand-by maandag vorige week om Nederland zelfs al weg te brengen. Inderdaad, ze mochten langer blijven, want het was geen penalty. Paraguay tegen Frankrijk. Paraguay wist Duitsland uit te schakelen door middel van strafschoppen. Duitsland die goed startte tegen Curaçao. Is als eerste grote voetballand direct met Lufthansa Airways teruggevlogen. Nu kijken ze ook naar televisie en iemand zei me nog vanmorgen, de Duitsers gaan op vakantie naar Curaçao. Ja, dat vond ik wel grappig, want Drabremata komt in het land van Midouchi. Dus want op zijn Duits is het, alles is voorbij. Want vroeger zei men altijd, als ze het wonnen, Duitsland, over alles. En nu is het, alles is voorbij. Nou, Paraguay gaat hopen om te stunten, maar Frankrijk met hun wereld aanvalstrio met Mbappe, Dembele en Olysee. Ja, daar moet je ijzersterk gaan bewapenen. De vraag is, kan Paraguay dit Frankrijk tegenhouden? De Fransen zijn torenfavoriet. Cliff zal natuurlijk gekluisterd zijn. Want wil hij maandag zonder kater komen, dan aan mijn weekend om Moespori. Maar goed, dat is WK voetbal. Dat zijn de twee wedstrijden voor vandaag. Nogmaals 2 uur Marokko tegen Canada. En om 6 uur... torenhoge favoriet en verliezend WK-finalist van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Paraguay. Het WK-journaal van QN Sport vanwege die wedstrijd van Paraguay-Frankrijk. En we houden rekening met eventuele verlenging en penalties. En ik hoor Cliff van zeggen, no boy kusje, applaus, we klaar de man Sevi. Maar we moeten rekenen met alles. Dan is het WK-journaal van QN Sport vanavond gepland van 10 tot 11 uur 's avonds. En dan wordt hij na 12 herhaald. Voor de mensen die werken, die niets kunnen zien, blijf gewoon 7.2 volgen. Giving you more insight in the game. En we zeggen altijd, QN Sport, de trendsetter in post-sport business. Geniet van WK-voetbals. Nogmaals, om 2 uur Marokko tegen Canada. En om 6 uur waar alle ogen zijn gericht op Paraguay tegen torenhoge favoriet Frankrijk. Wat mij betreft graag tot morgen. Fijn weekend, fijn voetbalplezier. En je weet, we hebben 1 afspraak. Une kosne wamang, toch? Ik kan haar wamang. Maar we blijven sportief onder alle omstandigheden. Tamara Brachon, dus Alamanka, watch out. Goedemiddag.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven.
3: scoren met United Cement.
4: United Cement, the strength of the future.
3: Verkrijgbaar in alle koeldiepzinkwinkels.

0: Ainya waya imu make mbala na talibi.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: van Balmain.
1: Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren wij op klosos. Gekke cellen volle posos. Robé, pauw. Prakashendi, fuck is nou.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is zaterdag 4 juli. Zoals wij dat elke zaterdag doen, krijgt u vandaag de hoogtepunten van de afgelopen week in het nieuws gepresenteerd. In de ochtend van woensdag 1 juli werd de staatsbegroting over het jaar 2026 met 31 stemmen voor en 16 tegen goedgekeurd in de Nationale Assemblée. Bij de stemming stonden oppositie en coalitie lijnrecht tegenover elkaar. We laten u in het volgende fragment horen de president Jenny Simons.
1: Het is niet makkelijk voor ons in de politiek om ons te verplaatsen in een situatie waarin we kijken naar beleid, waarin we samen debatteren en inderdaad discussiëren over dat wat ertoe doet om voor deze samenleving een toekomst te helpen scheppen waarin mensen welzijn kunnen ervaren. Het is niet makkelijk. En we hoeven elkaar daarover de schuld niet te geven, want there is enough blame to go around. Hier in deze zaal zitten er geen heiligen. En al die mensen die hier zitten, al die partijen die hier zitten, hebben bijgedragen aan de situatie. Ook die van u. Dus dat betekent dat waarvoor ik hier sta en vandaag hier ben komen zitten, is om af te sluiten deze begroting die niet eenvoudig was om het uiteindelijk op te stellen. Want toen we kwamen en die van 25 moesten behandelen, was die van 26 al opgesteld. En we moesten hem even aanpassen, indienen. En wij wisten van tevoren dat de middelen en de situatie van het land niet van die aard was dat we de meest belangrijke dingen die we moesten beginnen te doen om dit land voor te bereiden op wat er komt, we wisten dat die middelen er niet waren. En we hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat we dit jaar die tientallen miljoenen dollars die we zouden hebben moeten afdragen in verband met die schuldherschikking en die we nog minder zouden hebben vandaag om te doen wat u allemaal heeft gevraagd in deze begrotingsbehandeling.
0: We vervolgen met de fractieleider van de NDP, Rabin Parmisser.
2: We hebben het staatsschuldenplan gezien, gelezen, bestudeerd en doorgenomen. In de commissievergaderingen ook met de minister erover gecommuniceerd. En we vinden dat het een goede basis vormt dat wij daarop voort kunnen gaan, voorzitter. We vinden dat het staatsschuldenplan een goed overwogen beleid daarin aangegeven is, voorzitter. Het staatsschuldenplan biedt perspectieven. Dat is één, voorzitter. De begroting, en ik heb het al aangehaald, de begroting is een overbrugging, een brugbegroting. We komen van een bepaalde situatie, we gaan ergens naartoe. En zoals de president ook aanhaalt, we zullen dat niet in een korte tijd bereiken waar we naartoe willen gaan. Maar stap voor stap zullen we komen, maar dat is door gedisciplineerd en hard werken. Ik heb in de derde ronde aangegeven langs welke lijn, want ook wij als DNA, dat vergeten we vaak, we kijken naar de regering, maar wij als DNA hebben ook een grote verantwoordelijkheid. We hebben een controlerende taak en die punten waar langs we gaan controleren heb ik aangegeven. En dat zal ook wennen zijn, hard werken voor veel parlementariërs die ook vaak niet, op sommige helemaal niet, naar commissievergaderingen komen. En dan mogen jullie allemaal mij onaardig vinden, maar we have to tell you the truth, voorzitter. En laten we als wel allemaal gezamenlijk aan werken aan beide kanten van deze zaal. En dan met de regering praten. En we hebben gekeken naar de begroting. Dan roep ik op, onder die voorwaarden, dat we het beste van zullen maken. En ik zeg, ik roep iedereen op om voor deze motie te stemmen, voor deze begroting te stemmen. Ik dank u wel.
0: We laten nu vervolgens horen Ronnie Brunswijk, fractielid van de ABOP.
3: Vanaf die meneer president, ja, dat we hier die bonk banen, minuut is er bonk. Dus we hebben geluisterd naar de beraadslagingen. Het parlement heeft een zegje gedaan. En ook de regering. We hebben goed geluisterd naar de minister van Financiën. En ik zeg u, het was niet een makkelijk. Het is een begroting die al was opgesteld. En de regering is in een rijdende trein gestapt. U weet het, zonder begroting kan de regering niet verder. Ja, daarom heb ik gezegd, het is te vroeg om te klagen, het is pas een jaar. Natuurlijk volgen we de regering op de voet en kritisch willen we ze begeleiden. Maar in ieder geval, wij van de ABBA-fractie vinden dat de regering de gelegenheid moet krijgen om te regeren. Daarom stel ik voor om voor deze begroting te stemmen. En wanneer je luistert naar de samenleving, trauma itak disi, dan binnen zoveel tijd kunnen we mensen weghalen en we gaan dat doen. We gaan met de VAP werken enzovoort. Laat ze hier komen stemmen. Wie stemt nu voor de begroting? Zijn die mensen die daar praten, roespraat hebben? Maar in ieder geval, ik stel voor dat we kamersbreed, ook de oppositie, dat we voor deze begroting gaan stemmen. Laten we de regering ruimte geven dit jaar. En 2027 kan ook kritischer zijn. Ja toch? We demoren strak, maar laten we de regering de gelegenheid geven voor het Wawuroko. We vertrouwen in de president. Vooral jullie de president, meneer Sabdu Tarawan, maar president. Ik heb vertrouwen in u. Ik beveel aan om voor deze begroting te stemmen. Dank u wel.
0: Afgelopen weekend is een bericht op social media verschenen waarbij werd beweerd dat Ashna Kanhai, advocaat en onlangs beëdigd ambassadeur van Suriname in Genève, Zwitserland, twee functies zou bekleden. Bij de post werd er ook een foto geplaatst van Kanhai in toga in het gerechtsgebouw. We maakten contact met Ashna Kanhai en zij reageerde als volgt hierop.
4: Ik vind het wel belangrijk om transparant te zijn. Als ik een regering heb besproken op dubbele functies, dan zal ik me toch niet schuldig maken aan hetzelfde. Dus als er foto's worden gemaakt in het gerechtsgebouw zonder mijn toestemming in toga, terwijl mijn toga mijn heilig is geweest. Het is, als ik die toga niet heb, kan ik mijn brood als advocaat niet verdienen. Wanneer ik die toga aan heb en mensen zien kans om een foto van me te maken ongevraagd, dan vraag ik me af of we niets anders te doen hebben. Ik vind het niet erg, maar had me gevraagd, dan had ik die toga uitgedaan, geposeerd voor een mooie foto. En dan had u me gevraagd, Ashna, heb je een dubbele functie? Dan had ik het antwoord daarop gewoon gegeven. Overigens heeft een deurwaarder me het laatst gevraagd, maar meester, hoe zit het nou? Bent u dan? En ik heb het gewoon uitgelegd. Ik zeg, mijn werkzaamheden vangen aan in de maand juli. Dus, als ambassadeur. Dus ik kan tot dat moment kan ik eigenlijk lopende zaken afhandelen. En dat doe ik.
5: Ja, nou begrijp ik het niet zo goed. En ik denk vele mensen. Vooral als we zien dat u 2 weken geleden officieel bent beëdigd. En u nu aangeeft dat u pas volgende maand officieel in functie treedt. Hoe zit dat eigenlijk?
4: Die beëdiging en die arbeidsrelatie. Want ik ben natuurlijk ik werkte niet al bij de overheid. Dus als je dan overgaat in die functie, dan is er een overlapperiode. En die beëdiging heeft plaatsgevonden zodat er voldoende tijd is dat ik in elk geval de zaken die in orde gemaakt moeten worden met betrekking tot mijn functioneren, dat ik dat in orde kan maken. En dat is nu al gebeurd. Dus ik heb ook netjes afgestemd. Dat ik in elk geval tot het moment dat ik officieel ga werken als ambassadeur, dat ik tot dat moment zaken afhandel als advocaat. En dat heb ik gewoon gedaan. Ja. Dus van een dubbele functie is er geen sprake.
0: Afgelopen dinsdag 30 juni heeft de rechter vonnis gewezen in de Piki Saron-zaak, waarbij 7 politiemannen terecht stonden voor de dood van Martinus Wolfjager en Ivanildo Dijksteel. De rechter oordeelde vrijspraak voor alle 7 politiemannen. We laten u horen persrechter meester Ingrid Lachi-Charan.
6: De rechter heeft aangegeven dus dat er wel vuurwapengeweld is toegepast, maar dat er van weerszijden vuurwapengeweld is toegepast. Dus zowel vanuit de mensen die achtervolgd werden door de toenmalige verdachten als door de politieagenten. Maar bij het vaststellen van de dood van deze wolfjager kan niet worden vastgesteld welke uit wiens wapen de kogel afkomstig is geweest. Vandaar dus dat alle vier verdachten vrij zijn gesproken van de feiten. Dat is ten aanzien van de vier verdachten. En ook heeft de rechter ten aanzien van deze vier verdachten aangegeven dat er ook geen sprake is geweest van dat er geen tijdige medische hulp is geboden. Omdat de rechter heeft aangegeven dus dat de situatie zo grimmig was dat het onmogelijk was voor deze politieagenten, de vier verdachten, om het bos in te gaan, omdat er nog steeds over en weer geschoten werd. Dat is ten aanzien van de vier verdachten. Ten aanzien van de drie verdachten die wel, waarvan wel bewezen is geacht, dus dat zij het feit dood door schuld hebben begaan, maar zij ontslagen van alle rechtsvervolging, is de kantonrechter van oordeel dat wel gebleken is dat deze verdachten hebben geschoten, maar vanwege de omstandigheden, de manier waarop het geweld heeft plaatsgehad, dat is dus binnen hun bevoegdheid als politieambtenaar. En om die reden is het dus wel, de verdachten die hebben dus gehandeld ter noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding die hen als politieambtenaar en binnen hun bevoegdheden toekwam. Dus zij hebben een beroep gedaan op noodweer en dat is dus geslaagd, want zij hebben aangegeven dus dat ze binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld. En dat is dus binnen artikel 12 van het politiehandvest.
0: We maakten hierna contact met de vader van de Nieuwijlen, Ivanildo Dijkstil, Johan Dijkstil. Hij reageerde als volgt op dit vonnis.
7: Ik vind de uitspraak helemaal niet goed, helemaal niet goed. Waarvan ik nog in de rechtszaal was en ik hoorde de rechter die vrouw vragen. Maar meneer, maar je hebt Ivanildo Dijkstil geschoten, hij lag toen op de grond. Maar waarom heb je nog meer schoten gelost? Dat heb je toch niet bij de politie gered? En wat kom ik nu? Dan hoor ik dat je een vonnis uitspreekt dat helemaal niet klopt. Want je hebt bevestigd in jouw vraag, waarom die man lag op de grond, waarom heb je nog vier schoten gelost? Ik heb het met mijn eigen oren gehoord in de rechtszaal. Ja. En dan kom je nu met zo'n vonnis. Ik ga er niet bij stilzitten. Echt niet. Ik ga de advocaat vragen hoe verder. En ik wil desnoods internationale gerechts benaderen om die zaak van me uit te vissen. Helemaal uit te vissen.
0: Afgelopen week zijn er vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, over de aanpak van het gronddispuut met Guyana, het zogenaamde Tigri-vraagstuk. We brengen u het volgende fragment. De minister heeft voorgesteld om dit vraagstuk achter gesloten deur te bespreken met de Nationale Assemblee.
8: Voorzitter, weet u, ik heb opgeroepen om Tigri in comité-generaal te bespreken. En het is niet voorgeschreven of voorgetypt, maar laat me wel iets vanuit mijn hart zeggen, voorzitter. Asranamang. Tigri zullen we niet in partijpolitiek verband moeten trekken, voorzitter. Because the blame can go all around. Want het is niet van vandaag. Het is een erfenis, voorzitter, vanaf de staatkundige onafhankelijkheid. Vanaf 75. Heb je stand dat je nog bent geboren? Vandaag heb ik een medeverantwoordelijkheid vanuit deze regering. die wel stappen heeft gezet en nog zal zetten, voorzitter. En daarom roep ik op, laten wij dat in besloten verband verder bespreken. Want dat gehaal en getrek, ja, maar waar was de regering van 10 jaar? Ik kan ook zeggen, in 2012 is de grenscommissie na 40 jaar ingesteld. Dat heeft de regering in 2012 gedaan. En u weet wie vorm en deel uitmaakte van die regering in 2012. Het is niet van 50 jaar oud, zoals de lidjoggie heeft gezegd. Dat is geen juiste informatie. De grenscommissie is ingesteld in 2012. En zal ik u vertellen, via uw voorzitter, het geachte lid Charmaan, er zijn ruim 6 vergaderingen geweest en er zijn tal van documenten uitgewisseld. Dus het heeft wel zijn nut bewezen. En zeker tot op zeker punt. En ik zeg vanaf 22, en ik weet niet waarom, is men in feite geconfronteerd geraakt met een vertraging daarbij. Heeft die vertraging te maken met onze andere posities en houding? Heeft het te maken met beloften van visserijvergunningen? Heeft het te maken met andere afspraken en spanningen? I don't know.
0: De minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stephen Sang, heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée aangegeven dat de bouw van de brug over de Quarantijnrivier in eigen beheer gefinancierd zal worden. Dit verschilt met de eerdere plannen om de brug samen met de Guyanezen te financieren.
9: De aanbesteding van de Quarantijnbrug die is reeds vervallen. De regering heeft besloten de brug voor 100% zelf te financieren. Afhankelijk van de financierder zal er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe aanbesteding moeten komen. Er zijn meerdere modellen inderdaad besproken, ook met tolheffing. En alles staat nog open. Alle modellen worden met Minfin in ieder geval besproken. Maar feit is dat het een Surinaamse brug moet en zal zijn.
0: Dit voornemen van de Surinaamse regering is niet in goede aarde gevallen bij de Guyanese president Irfan Ali. Hij verklaarde het volgende via de Guyanese media.
10: I have not received anything officially other than what is in the media. I know the Minister of Finance has reached out, but our position is very clear. The Quarantine River Bridge is a bridge that is being discussed jointly as a joint project by the government of Guyana and the government of Suriname, and that is how it will be. Guyana is interested in being part of a project that covers two sovereign space in a joint manner. That has always been our position. There is no other position that is before me. There is no other official position that is before me. There is no other official request that is before me. So your question is based on the only official position I know. And that official position is a joint project between the government of Guyana and the government of Suriname. If any other request is made, then at that time I'll be in a position to pronounce on it. And you can rest assured that I'll pronounce decisively on it.
0: We spraken hierna Angelique del Castillo, de voorzitter van DA91. Zij wees erop dat Suriname voorzichtig moet zijn bij de bouw van de brug over de Quarantijnrivier. En dat dit niet losgezien moet worden van de grenskwestie Tigri.
11: Als bestuur van een land moet je grote belangen die soms de korte termijn economische mogelijke voordelen overschrijden, in het oog houden. En een van de grootste belangen van ons, ook grondwettelijk, ook van de president, is de soevereiniteit van ons land te beschermen. En we hebben ervaring met de Guyanese kijk naar het Surinaams grondgebied. Daarom zei ik u reeds over Tigri. Daar is er al geen respect en erkenning van dat Surinaams grondgebied is. Dus des te meer moeten wij, zeg maar, altijd een gewaarschuwd mens stelt voor twee, moeten wij weten dat we geen debt, daarom leg ik u net uit, dat als we het op korte termijn economisch misschien een voordeel leveren, dat wat we ervoor gaan moeten teruggeven, nu en in de toekomst, is iets wat we als land niet willen en niet mogen doen. Het is onze verantwoordelijkheid. En daarom moeten we ook zorgen dat wat onze verantwoordelijkheid is, we die verantwoordelijkheid volledig dragen. En als we nu niet volledig die brug zelf kunnen financieren, dan moeten we een planning, goede planning maken, zodat we zover komen om dat zelf te doen. Maar sowieso moet Suriname deze brug zelf financieren. Korte termijn economische, mogelijke economische voordelen zullen grote nadelen in de toekomst brengen qua rechten die wij rechtmatig doen gelden op die quarantainerivier en op de rest van ons grondgebied.
0: De korpschef van het Korps Politie Suriname, Melvin Pinas, is recentelijk gestart met een initiatief waarbij hij samen met de korpsleiding de verschillende buurten bezoekt. Daarbij worden klachten van burgers aangehoord en verder opgelost. Vorige week vrijdag was het de beurt van Flora. Lim FM was ook aanwezig en maakte van de gelegenheid gebruik om de korpschef te vragen over de case waarbij 10 politiemannen, waaronder 7 leden van het arrestatieteam, in verzekering zijn gesteld. Het gaat in deze case om de verdwijning van een hoeveelheid drugs tijdens een operatie van de politie.
12: Ten aanzien van het onderzoek, het is al bij het Openbaar Ministerie. En ik wacht de instructies van het Openbaar Ministerie af om te kijken wat de vervolgstappen zijn. Maar nu ligt de zaak op bordje van het Openbaar Ministerie.
0: Ja. Zijn deze 7 mannen pas bij het laatste incident door de man gevallen? Of hadden jullie in het verleden al vermoedens of liepen er in het verleden al onderzoeken naar onregelmatigheden bij het arrestatieteam?
12: Nee, dit is de laatste lichting die we hebben opgeleid. Er waren geen enkele vermoeden, dus ik vind het wel jammer wat gebeurd is. Goed team dat is opgeleid en als korpschef vind je het wel jammer dat zoiets gebeurt.
0: Ja, ja. En wat doet het met uw korps eigenlijk? 7 leden, is dat veel, is dat weinig?
12: Ja, sowieso veel voor de organisatie. In 1 keer 7, een professional, dat is mijn speciale eenheid. En dan hoor je dit en zie je dat dit gebeurt. Dat doet wel wat, doet je wel wat. Ja. Als organisatie.
0: En we hebben begrepen, er zijn enkele reshuffelingen gepleegd. Hebt u wat meer informatie daarover?
12: Er zijn nog geen reshuffelingen gepleegd. Er is een mutatiebeleid. De bedoeling is dat we mensen zullen nomineren. Maar dat wordt nog met ze doorgecommuniceerd. En er komt een grote mutatie binnen de organisatie.
0: Ja. We hebben begrepen dat het hoofd van het A-team is vervangen. Klopt dat?
12: Ja, hoofd en onderhoofd zijn vervangen. Ik heb nu een coördinator aangesteld. En we zullen kijken in de toekomst om weer een nieuwe opleiding te starten, AT-opleiding.
0: Ja, en wie is de coördinator?
12: Dat laat ik even in het midden. We hebben nu een coördinator en hij gaat zaken voor me coördineren.
0: Ja. En hoe gaat u het vertrouwen in het korps herstellen, Kasi?
12: Dit is een van de momenten, dicht bij de samenleving. Transparant beleid binnen de organisatie. Gebeurt er iets, worden direct maatregelen getroffen. En dit vertrouwen naar de samenleving, ik zeg het altijd, als politie moet je eenmaal 24 uur verantwoording afleggen naar de samenleving. En dit is een van de momenten, u ziet het zelf, als de samenleving is er, vragen worden geponeerd naar de politie en we zijn er.
0: Afgelopen week is er wederom een politieman in verzekering gesteld. Hij wordt mogelijk verdacht van afpersing in een drugszaak. De politie heeft deze zaak vooralsnog in onderzoek. We maakten contact met de afdeling Public Relations en we spraken daarbij inspecteur Joshua Shamim, die niet inhoudelijk wenste in te gaan op de zaak.
13: U heeft het een en ander al gezegd. Voor de rest kan ik helaas niet inhoudelijk erop ingaan. Ik moet weten, heel wat zaken, of althans deze zaak is ook een van de gevoelige zaken. En vanwege het feit dat het een karakter heeft, kan ik niet veel op dit moment dan kan ik niet veel prijs geven af wat betreft informatie, voor wat betreft het inhoudelijke, begrijp je? Yes. Ja, het is wel werkelijk zo dat, een politieambtenaar is ingesloten, maar we wachten op het onderzoek, want je moet rekening houden, een aantal afdelingen komen in beeld om die zaak te onderzoeken. Het is niet één afdeling die zegt van, we gaan, dit is dan voor ons en dan houdt het op na het onderzoek. Het onderzoek gaat door. Elk gevoelige zaak, grote zaken bijvoorbeeld. Het heeft een kop, het heeft een lichaam en een staat, als ik het zo mag verwoorden. En we willen dan geen prijs geven om als het ware het onderzoek als het ware te beperken of ergens te doen stagneren of weet je. Dus vandaar dat we niet veel aan informatie kunnen prijsgeven.
0: Afgelopen woensdag 1 juli werd 163 jaar afschaffing van de slavernij, oftewel Kitikoti, gevierd. In dat kader hebben we gesproken met Iwan Wijngaarde, de voorzitter van de Federatie Gi Afrikaans Ranamang. En aan hem vroegen wij onder andere hoe hij kijkt naar de maatschappelijke positie van de nazaten van de tot slaafgemaakten.
14: Ze hebben niet gevraagd om tot slaafgemaakt te worden. Dus we kunnen onze voorouders of de groep inheemse en Afro's kunnen echt niet kwalijk nemen. Wij moeten onszelf kwalijk nemen. Heel Suriname met zoveel etniciteiten dat we moesten werken aan wat men zegt altijd, een schakel is net zo zwak als de zwakste schakel in het leven. En wij, degene die tot slaaf gemaakt, dat zijn de inheemse en de Afro, die zijn de zwakste schakel. En daar hebben ze niet om gevraagd om slaaf te zijn. En dan horen we als samenleving, met misschien met 10 of 15 etniciteiten, horen we samen te werken dat dit ontwikkeld wordt. Dat we een geleidelijke ontwikkeling krijgen van iedereen op dezelfde wijze. En dat je een groei kan krijgen waar je geen jealous krijgt en dat soort dingen. En dat is niet gebeurd. Dus nu moeten we inderdaad, ik zou het van hieruit willen opeisen, dat de staat, of de hele Surinaamse samenleving, de society, heb ik trouwens gevraagd in 2020, ja, heb ik aan alle politieke partijen gesproken, met de besturen van allemaal, opposities van coalities, van luister mensen, we hebben een groep die een slavenverleden hebben, en als je een slavenverleden hebt, dan kan je, als er goede dingen komen, mogelijkheden voor ontwikkeling, kan je niet happen erin genoeg, want je bent gedehumaniseerd. Dus we moeten alles doen om te zorgen dat de zwakke schakel, dat we het sterk maken, met ons allen. Dat is niet gebeurd. Het schijnt dat de ene oor gegaan is en de andere oor. Ik hoop dat we nu gaan beseffen dat we niet beschuldigingen doen, maar dat we zeggen, de basis was ongezond. En de basis moeten we gezond maken.
0: Bij de viering van Kitikoti werd er traditiegetrouw ook een plengoffer gebracht bij het standbeeld van Kwaku. Bij die gelegenheid was de president Jenny Simons ook aanwezig en richtte zich in een toespraak tot de aanwezigen. De president stond voornamelijk stil bij de gevolgen van de slavernij op de hedendaagse samenleving.
1: Welke tent je ook hebt, if Jerry weet die blakke soort toe tent in Abi, wanneer jouw voorouders uit Afrika zijn gekomen, dan moet je weten wat Afrika was. Je moet begrijpen wat Afrika is en je moet goed in de gaten houden wat Afrika gaat worden. Europeanen bij elkaar eeuwenlang doodgemaakt. Vandaag zijn ze EU bij elkaar. Dus Afrika is toekomst. Afrika heeft jeugd. Afrika heeft ontwikkeling. Samen met alle andere werelddelen in de wereld. Maar de geschiedenis is ons afgepakt. En daarom heb ik gezegd, wij hier in Suriname met al die mengelmoes die we nu zijn. Suriname is diversiteit. Laten we onze geschiedenis, de slavernijgeschiedenis, de verdere geschiedenis van de Afrikaanse Surinamer, de geschiedenis van de inheemse, de Hindustanen, de Javanen, de Chinezen, dat is wij nu, Suriname. Laten wij ons gaan verdiepen erin, om elkaar en onszelf beter te leren kennen. En daarom hebben we gezegd dat we Heritage Month gaan maken. Een maand waarin we ons werkelijk verdiepen in onze geschiedenis. De slavernijgeschiedenis is belangrijk, omdat de pijn littekens heeft achtergelaten die niet over zijn. En het is heel belangrijk voor de jongeren om te begrijpen wat er is gebeurd om er overheen te komen. Maar je komt er alleen overheen wanneer je als een mens inderdaad op jezelf staat, zelfstandig bent, je ook ontwikkelt. En we moeten dus straks in de Heritage Month elkaars geschiedenis, de landen van herkomst, allemaal gaan bestuderen en dan met elkaar het feest vieren dat we samen zijn. Want dat is uiteindelijk hoe we samen verder gaan. We moeten elkaar begrijpen.
0: De staatsraad heeft onlangs zijn halfjaarlijks verslag gepresenteerd aan de president. Hierbij voelde de staatsraad zich ook geroepen om een 30-tal aanbevelingen te doen aan het staatshoofd. De aanbevelingen hebben alles te maken met de geopolitieke situatie in de wereld, met name de spanning in het Midden-Oosten en de effecten daarvan op Suriname. We spraken de vicevoorzitter van de staatsraad, Amsat Abdul.
15: Welke maatregelen zou de regering moeten treffen? Of wat zal uw beleid zijn bij het ministerie voor de komende periode waarin wij nu te maken krijgen met bijvoorbeeld de oorlog tussen Iran en de VSA en weet u, in het Midden-Oosten en de onzekere tijden die wij tegemoet zien. En we hebben al die input verwerkt in dat rapport in 8 beleidsgebieden. En op basis van die beleidsgebieden hebben we de president geadviseerd. En uit die beleidsgebieden zijn er een 30-tal aanbevelingen, zou je ze kunnen noemen, uitgevloeid en een overkoepelend advies aan de president. En daarbij hebben we bijvoorbeeld gekeken naar het financieel en monetair beleid. We hebben gekeken naar productie en ondernemerschap. We hebben gekeken naar grond, bosbeheer en klimaat en ecosystemen. We hebben gekeken naar ruimtelijke ordening en infrastructuur, naar volksgezondheid, tenminste naar de input van de ministeries die we hebben gehad. We hebben niet van alle ministeries input gehad hoor. Terwijl de grondwet wat dat betreft heel duidelijk is dat wanneer de raad informatie vraagt, de raad wel die informatie zou moeten krijgen van de ministeries. Maar dat hebben we niet gehad, helaas. Maar we hebben gewerkt met datgene wat we hebben gehad. En wij zijn tot de eindconclusie gekomen dat de regering in de komende periode ruim aandacht moet besteden aan productie, volksgezondheid, onderwijs, voedselzekerheid. Zijn 7 gebieden hoor. Nationale veiligheid. En er zijn nog 2. Houdt we dat ten goede. Maar dat is wat we dan aan de regering hebben aangeraden. Om daarop in te spelen. Het mooie ervan is dat de meeste ministeries dan. En organisaties. Wel op de hoogte zijn wat ze moeten doen. Maar dat er binnen de uitvoering er bitter weinig gebeurt. En dat is heel erg jammer. We moeten daaraan behoorlijk wat aandacht gaan besteden.
0: Onlangs is naar voren gekomen dat minister Diana Pocky van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een dubbele salaris ontvangt. Hetgeen in strijd is met wettelijke bepalingen. Nadat er vragen hierover werden gesteld in de Nationale Assemblee, kwam de minister met de volgende verklaring.
16: Mevrouw de voorzitter, met uw toestemming wil ik wel een actuele zaak onder uw aandacht brengen. Ik denk dat bepaalde mensen niet kunnen geloven dat in de politiek niet alleen corruptelingen zitten. Of als we praten over de politiek, dan moet je corrupt zijn. Ik denk dat men zich vergist en er doet de ronde. Men maakt lange uren, overuren op social media om deze mevrouw die hier staat, Diana Maril van Pocky, te vernietigen. Maar het gaat ze niet lukken, mevrouw de voorzitter. Er wordt gesproken dat ik een extra of dat onderwijs me door heeft betaald. In mijn vorige functie als minister van GBB heb ik het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geschreven ergens maart 2021. Ze hebben mijn salaris niet geblokkeerd, want van huis uit ben ik leerkracht. Ik heb gebeld met de leiding, met de directie, om mijn salaris te blokkeren. In mijn huidige functie heb ik niet meer geschreven, maar ik heb gebeld met de directeur. En ik heb begrepen dat men pas november vorig jaar hebben ze geblokkeerd. En als ik het goed heb, ik heb de directeur gesproken, ik heb er gevraagd om die berekening te maken, dan gaan we storten, terugstorten aan de overheid. Dus deze vrouw is geen corrupteling. Ik doe mijn uiterste best. We zijn mensen, we maken fouten, maar dit is grof. Ja, dus op mijn aandringen, laat het duidelijk zijn, hebben ze geblokkeerd. En ik heb het gevraagd in deze functie als minister van Sociale Zaken om dat wederom te doen.
0: De spoedeisende hulp heeft afgelopen week aan de bel getrokken vanwege het gevaar van mixdrankjes. Volgens dokter Esther von Pugny, urgentiespecialist bij de spoedeisende hulp, komen er regelmatig mensen over de vloer die erg aan toe zijn na het drinken van zo'n mixdrankje. Zo'n mixdrankje bestaat meestal uit alcohol en energiedrank.
17: De gevallen krijgen we al geruime tijd binnen hoor. Het is niet iets van de laatste tijd extra of veel meer. Maar dit is al geruime tijd gaande. Dat mensen dus inderdaad vooral bij hele grote feesten de combinatie doen van alcohol met energiedranken. We zien sowieso eind van de maand wanneer de mensen hebben ontvangen. Eerste week van de maand zien we die ook nog binnenkomen. Maar geheid hoor, bij elke grote feestdag weten we sowieso dat we mensen binnenkrijgen die onder invloed zijn. Maar meer nog inderdaad, die soms komen met ik voel me niet lekker, ik voel me onwel. Ik heb het vermoeden dat er iets in mijn drankje is gezet. Mensen die komen met ongevallen, verkeersongevallen. Als je goed kijkt, dan blijken ze inderdaad onder invloed van alcohol dan wel andere middelen te zijn geweest. Niet alle gevallen hoor. Maar sowieso zijn die er extra vatbaarder voor. En we zien ook veel mensen die natuurlijk ook gewoon vallen en hun hoofd daarbij bezeren.
0: En als we toch even stil blijven staan bij dat van de mixdrankjes. Wat zijn de gevolgen op het lichaam?
17: Nou, eigenlijk zegt het bericht het al. We weten sowieso dat te veel alcohol niet goed is. Maar wat het natuurlijk wel doet, de mensen proberen dan natuurlijk tijdens feestjes de hele nacht door te kunnen feesten. Dus ze hebben het gevoel dat wanneer ze de energiedrankjes op hebben, dat ze dan de hele nacht kunnen doorkomen. In combinatie met alcohol, om je daarbij prettig te voelen. Maar die combinatie brengt veel meer risico's met zich mee. Alcohol, dat weten we. Ik hoef daar eigenlijk niet te diep op in te gaan. Maar de energiedrankjes, die zorgen inderdaad wel dat je die kick krijgt. Dat je hartslag omhoog gaat, je bloeddruk gaat omhoog. Je voelt je op dat moment helemaal hyper. Maar na enkele uren gaat dat gevoel ook wel weer minder worden. Omdat je lichaam die kick krijgt. Maar nadien ook weer het gevoel heeft van ik heb weer energie nodig. Dus dan pakken ze opnieuw weer een drankje. En zo gaat dat de hele avond door. Wat het natuurlijk ook doet is dat het je hele slaap- en dagritme, dag- en nachtritme brengt het helemaal ondersteboven. Dus je lichaam heeft daar ook meer tijd en moeite nodig om weer in je normaal ritme te komen.
0: Vorige week vrijdag is de regering gestart met de landelijke scholenrenovatie. Er is hiervoor ruim 560 miljoen SRD uitgetrokken. We laten nu horen de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry, tijdens de launch hiervan te Saramaka.
18: Iedere verandering die we brengen in educatie, daar moeten we zorgen dat we het onderwijzend personeel betrekken in het geheel. En als we praten over de basis, dan praat ik allereerst over de infrastructuur. Moet er goed uitzien, de omgeving waarin onze leerlingen eigenlijk begeleid worden door de leerkrachten. Maar daarnaast is er nog veel meer. Het vakinhoudelijke, dus de leerkracht, een professionele leerkracht, is heel erg belangrijk. maar natuurlijk ook de equipment, stoelen en tafels, het meubilair van de school.

0: ziet er goed uit. Als ik het vergelijk met het binnenland. Maar daar komt alles naar beneden. En wat me verbaasde, was het enthousiasme van die leerlingen. Ondanks het feit dat die omstandigheden er niet zo mooi voor zagen. Maar we moeten dat enthousiasme verder stimuleren door ervoor te zorgen dat alle scholen er goed uit gaan zien.
1: Ook president Jenny Simons was aanwezig en zij zei het volgende.
2: Het gaat om herstel. U hoort me vaak praten over dat dit jaar en een zeker een deel van volgend jaar een reparatie. Reparatie van scholen, reparatie ziekenhuizen, reparatie van verschillende zaken. En nu gaat het over reparatie van scholen. Maar het is gezegd door de voorgaande sprekers en ik ga het heel hard benadrukken. Dit is slechts het begin van wat we moeten doen. Omdat bij onderwijs de faciliteiten, dus de schoolgebouwen, maar dan ook het materiaal, wat we noemen die boeken, die tablets, alles wat leerlingen nodig hebben om te kunnen leren. Dat curriculum dat door het ministerie van Onderwijs uiteindelijk op basis van wat we gedaan hebben in ons conferentie zal worden ontwikkeld. En last but not least, heel belangrijk, vooral voor de lagere klassen, die leerkracht die die leerlingen begeleidt. We hebben daar 4 elementen die van groot belang zijn. En hoe belangrijk ik vandaag ook vind, het is een eerste stap op een langere weg. We praten niet over een projectje van we gaan een paar scholen repareren. U moet dit zien als een eerste stap op de weg naar echt onderwijs dat afgestemd is op onze samenleving. En die niet alleen onze mensen zal ontwikkelen, zodat ze kunnen meedoen in de economie die volgt, maar die een voorbeeld kan zijn en op hogere niveaus een aantrekkingskracht kan uitoefenen op de landen in onze omgeving. Suriname, wat onderwijs betreft, wat mij betreft, moet binnen de komende 10 jaren zijn the place where you want to be, de plaats waar je zou willen studeren. En dat is waar we vandaag mee beginnen.
1: Afgelopen woensdag 1 juli is het lijk van de zoon van mevrouw Mat Nathalie Souvenir geborgen. De jonge man, die Bosman was, raakte langer dan een week geleden vermist in de Marowijnrivier. We spraken wederom met de moeder, Mat Nathalie Souvenir.
3: Ja, dan krachtief voor een panalog toen een krachtief masra. Dan me en me keng, want de man teng, me be go voor de bekachami mee, eenmaal de betapa akisi, me be go voor de chami mee, voor me go beri, maar we gaan ze traditie voor desma, dat er nog chayule kamma gomi, dus dat er nog chamile kamma gomi. Ja, maar garogi makrak titan, no isabile kwamma, dat ik afstand bouw, mino, wis mino tak moro voor mana amma ababching, dat ik afstand afstand bouw, mana nagado isabi, nagado akraktiv garo mikata kanga ino na telefoon.
4: Toch, ete wa laatste samen, mevrouw Souvenir. Want daarna dit ik de sma tapakisiba en zo. Toch me wel begrijp dat ik de lekvaartje naar Sranang, de mij plegen abductie, de mij karing, de mij doantje onderzoek. Va adu contact was ma las libi, de sma voet tracé, de sma doas aan dat ook toe.
3: De no due manier omdat u ben di asanipsa da esto scouto sa ugo da ugona galanti de scouto fu strana ugona ding da if de scouto be pak asak an fu ora sa godoro le a scouto sre tak de teka sak dis fu roko da na debo du ala sanitanga e in the ma if he lip a follow da bena if a follow fen up ching asanipsa ba wanda temin teri fu calendar da meter ta kapsa 16 juni vertelde ik SD voor Stefana Boy. Dat hij moest eren dat na mijn zoon precies om een dag met terf na 17 dagen voor Stefana Boy. Dus als

0: pastrana alante le fami tegi la pastrana alante no gin no wa yepi disseles alas ma error krach e begi galota e fu ka feni ade de skivu aboi wan alas ma saptak le ki ma fami ofiri tak famo draigo ba ka sudro mi saptak ki u fena aboi za asa sa u gigaro tangi la tu be ka fena ade de skivu aboi wan let's go to no be gi a yepi a total yepi gbado swisi o bigi fu lono yo forcer alasani za betreso ibera bo rusta gado sap sap sa.
1: De Nationale Milieuautoriteit heeft het onderzoek naar de massale vissterfte in de Saramaka-rivier deels afgerond. Volgens de NMA is er mogelijk sprake van een industrie-waste-domp in de rivier. We laten u horen de directeur van USA, Jeffrey.
2: We hebben inderdaad watermonsters die we hebben afgegeven de resultaten binnengekregen. En gebleken is dat de waarden waarnaar we zoeken eigenlijk onder de streefwaarden zijn. We hebben gekeken naar bepaalde metalen die eigenlijk moeten aanwijzen of er een verstoring voorkomt in het water. En blijkt dat die onder de streefwaarden zijn, maar dat wil niet zeggen dat er niet iets gebeurd is. Er is wel iets gebeurd, want anders had je niet de vis sterfte gekregen. Dus we zijn nog bezig om nader te onderzoeken van wat dat allemaal heeft kunnen veroorzaken.
1: U zegt er zijn wel zaken aanwezig. Wat zijn die zaken die aanwezig zijn?
2: Nou, niet dat er zaken aanwezig zijn, maar kijk, we hebben onder meer dus ijzer, magaan, TSS, eigenlijk allemaal een beetje technische termen, hebben we wel kunnen vinden in de watermonsters, maar of sampling, sorry. Dat zijn allemaal onder de streefwaarden.
1: Is er een bepaalde bron van waar deze aanwezige stoffen zouden komen?
2: Dus eigenlijk wijst het wel aan dat er een chemical lozing op plaats heeft gevonden, maar we kunnen het nog niet met zekerheid vaststellen. Dus vandaar dat we dan verder bezig zijn met het onderzoek om precies aan te geven wat er is gebeurd. We zijn nog even bezig het allemaal in kaart te brengen.
1: Tot zover het nieuws op zaterdag 4 juli. Bedankt voor het luisteren. Goedendag.

0: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.
1: One more time, you get me, fam.